Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Oh, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking. Ja? En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West. We'll be right back.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West een terugblik op het Haags Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haags Beat Festival 2025. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: opa. Hoe gaat het met u?
1: Niet met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
0: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen... ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste... het grootste alarmmoment van... oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Straks om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.

better listen.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iran.

0: De aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. Drie Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West een terugblik op het Haags Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haags Beat Festival 2025. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West. When

0: Oh, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking. Ja? En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. Vijf mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd.

0: Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer. Waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: papa. Hoe gaat het met u?
1: Met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
0: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen... ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste... het grootste alarmmoment van... oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Straks om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
1: Het is natuurlijk te absurd voor dat je zo'n politiemacht nodig hebt om een dagje strand te beleven.
2: Een hele grimmige sfeer met veel agressie. Dus vernielingen, stenen die ook naar collega's toegegooid zijn.
1: Ja, het fijne is dat we korte lijn hebben, ook met de gemeente.
2: Dat helpt ons. Wij zien niet alles, wij zijn niet alleen, we kunnen het niet alleen.
3: Luister nu op Spotify, aflevering Veiligheid van podcast Aan de Haagse Kust.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers nu al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajoy treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajoy zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de

0: troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
4: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Tot 9 uur, Klassiek op West.
13: Dit is Radio West.
14: Het Radio West Concert.
15: De opname van het tweede Radio West Concert van november. Het resultaat van een mooi project van de zangafdeling van het Koninklijk Conservatorium. Over de ingewikkelde relatie van Gustav Mahler met Alma Schindler, de muze en geliefde van veel kunstenaars in het Wenen van die dagen. Heel veel muziek door een zevental zangers en een ensemble onder leiding van Jacques van Steen. Maar ook teksten met mooie projecties. Het was een feest om erbij te zijn. We begonnen met muziek. Gustav Mahler. Weer had dies Liedlein erdacht.

Weer had dies Liedlein erdacht. Gustav Mahler, gezongen door Bruna Pereira. En daarna klonk een stem met de volgende tekst die ik voor u zal vertalen. In Wenen stond Alma Schindler al bekend als het mooiste meisje van de stad. Voor Mahler en die andere Gustav Klimt, had haar gekust. Alexander Zemlinsky had haar leren componeren en ze had Gustav Mahler bespot om zijn Joodse afkomst. Ze zegt, ik bewonder hem als een genie, maar zijn lelijkheid kan ik niet verdragen. Zelfs Klimt zei ooit dat ik te mooi was om te schilderen. Mannen worden verliefd, ik laat ze alleen maar toe. Luister naar twee liederen van Alma Mahler. In Meines Vaters Garten en Lauwe Sommernacht. En vervolgens een zucht van Gustav zelf. Verlorene muur, vergeefse moeite.

De vergeefse moeite van Gustav Mahler door Bruna Pereira en Jonathan Soo. Daarvoor van Alma Mahler In Meines Vaters Garten door Eve Rhodes en Lauwe Sommernacht door Bruna Pereira. Vervolgens klonk de volgende tekst. En toch, achter die toewijding van Gustav groeide de schaduw van controle. In ons huis is er maar plaats voor één componist. En je weet heel goed wie dat is, zei Gustav tegen haar. Alma accepteerde het in stilte en deed afstand van haar eigen muziek. Ik hield zoveel van hem dat ik mezelf vergat. Hij schrijft dat ik een godin ben. Maar goden zijn ook eenzaam, zei ze. Jaloerse componist Alexander Zemlinsky schreef ooit de woorden: mannen componeren hun pijn, maar ik beleef die. Vervolgens klonk muziek. Driemaal Gustav Mahler uit zijn Lieder eines fahrenden Gesellen. Wenn mein Schatz Hochzeit macht. En dan Ich habe ein glühend Messer. Tot slot die twee blauwe ogen.

Driemaal Gustav Mahler uit de Lieder eines fahrenden Gesellen. We luisterden verder naar het verhaal. Gustav stuurde brieven. Ze sneden me als een mes, maar achter die brieven bewogen zich mensen, buiten adem van verlangen. Ik hou van het leven in het lichaam van de liefkozing, schreef Alma aan een vriendin. Maar Gustav houdt van God in de muziek. Liefde was een gevangenis geworden. Na de dood van hun dochter en Mahlers ziekte zocht Alma elders naar wat hij haar niet meer kon geven. Ik moet me levend voelen. Is het een zonde om te willen leven, zegt ze. De muziek gaat door, tweemaal Alma Mahler. Bei dir ist Straut en die stille stad.

Van Alma Mahler, bei dir ist es traut. En die stille stad door Nicky Mijn. Over de stilte van de nacht en de ene stem in mij, die van jou. Want zonder jou zou alles donker zijn. De verteller vervolgt. Over licht, maar dat licht begon te wankelen. In 1810 begon Alma een affaire met architect Walter Gropius. Gustaaf ontdekte een brief die ze aan hem had geschreven en ging in wanhoop naar Sigmund Freud voor advies. De twee ontmoeten elkaar in Leiden. Je moet toch laten creëren, adviseerde Freud Gustaaf. En hij publiceerde vervolgens 5 van haar liederen. Hij gaf me mijn muziek terug, schreef Alma. Alsof kunst een kooi kan repareren, terwijl mijn hart al ergens anders is. Vervolgens gaan we met beiden de natuur in en klinkt van Alma Waldseligkeit, beantwoord door Gustaaf. Ging heute morgen übers Veld uit zijn Knabenwunderhorn. En Alma met haar oogstlied, het erntelied.

Wald Seligkeit en het Erntelied, gezongen door Karis Orfanidou. En Ging heut morgen übers Veld, door Famke Vossel. En zo kwamen we bij de laatste uitgesproken tekst. Toen Gustav in 1911 stierf, was Alma pas 31 en lag de wereld aan haar voeten. Ik was vrij, vreselijk levend, schreef ze. Ze werd de meest begeerde weduwe van Europa. Ze beminde en vernietigde Kokoschka, die gek van jaloezie een pop naar haar evenbeeld liet maken en die vervolgens vernietigde. Ze trouwde met Gropius en verliet hem vervolgens voor de heer Wervel. Ze is niet gemaakt voor vrede, zei Gropius. Ze leeft alleen in de storm. Alma schreef later: ik ben het vuur dat mijn geliefden verbrandt. En daarmee waren we toe aan de laatste muziek van dit fraaie project. Met natuurlijk veel dank aan alle zangers en muzici onder leiding van Jack van Steen. Die werd geassisteerd door Marco Vallone. En alle fraaie arrangementen gemaakt door Jan-Willem Nelleke. De mensen van het Koninklijk Conservatorium natuurlijk en de ingewikkelde techniek door onze eigen muzici en die van de afdeling Art of Sound van het conservatorium. We sluiten af met Alma Mahler, Lied in der Nacht, gezongen door Daphne van Zundert.

0: energiecrisis.
1: Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
10: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen...

0: Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
1: Ze noemen het blokparties. Gaat dat als een lopend vuurtje over de socials. Maar de grootste uitdaging zit hem wel een beetje bij ons in imago.
2: Nee, maar ik denk dat we nu gewoon een mooie moderne badplaats hebben waarin we heel veel kanten op kunnen.
3: Want ja, je kan wel vertellen, maar je kan het beter zelf ervaren hoe leuk het is.
4: Luister nu op Spotify naar de nieuwe aflevering van Podcast aan de Haagse Kust.
5: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
14: Tot 9 uur, klassiek op West.

Met een geheimpje zeg ik welkom terug voor een tweede uur klassiek. Geheimnis, romantische geheimzinnigheid van Alexander von Zemlinsky. Hij kwam in het verhaal van zojuist voor het nieuws over Alma Mahler en Gustav niet voor. Maar deze vriend van onder andere Arnold Schoenberg en Gustav Mahler was tot over zijn oren verliefd op Alma Schindler, zoals ze als meisje heette en hij haar les gaf. Ze hadden een stormachtige relatie, maar ze liet hem in de steek en koos uiteindelijk voor de 20 jaar oudere Gustav Mahler. Dit was de Mülheimer Kantorei. En ik heb hier nog een stuk van Zemlinsky, want dit liedje was maar kort. Uit de drie stukken voor cello en piano, het eerste deel, Humoreske.

Nogmaals van Alexander von Zemlinsky. Humoreske uit 3 stukken voor cello en piano. Dit waren Otmar Müller en Christopher Hinterhuber. Vorige week begonnen we met onze wandelingen door Haagse componistenstraten. En die wandeling begon op het Zweelinkplein. Daar om de hoek van de Tweede Zweelinkstraat nog een straat met de naam van een componist. En dat is de Hollanderstraat. Christian Hollander was een 16e-eeuwse renaissance-componist, geboren in Dordrecht in 1520. Hij is componist, organist en muziekmeester op veel plekken. Oudenaarde, Brugge, Innsbruck en München. Maar wat we willen weten is hoe hij eigenlijk klinkt. Ik heb hier zijn Dum Transiset Sabbatum. Over paasochtend, wanneer Maria kruiden naar het graf van Jezus brengt.

van Christian Hollander, Tum Transisset Sabbatum, door de Marion Consort. Hollander is de naamgever van de Haagse Hollanderstraat. Er zijn dus in de buurt van het Zwelingplein heel veel straten naar componisten genoemd. Maar gek genoeg is dit officieel niet de componistenbuurt. Nee, die is in de buurt van Kijkduin. En daar wandelen we langs een aantal grootheden, zoals Wagner, Mozart en Verdi. Niet erg Haags allemaal, behalve dan die straatnamen. Maar heel veel liefhebbers van opera luisteren graag naar Verdi. En daarom vandaag een aria uit Il Trovatore. Over hekserij, een brandstapel, liefde en bedrog. Uit de derde acte, Di Quella Pira. En dat gaat over de brandstapel.

Angela Giorgio en Jozef Callega in een aria uit Il Trovatore, de troubadour van Giuseppe Verdi. We komen hem tegen tijdens een wandeling door de straten van Den Haag. En daar, vlakbij een zijstraat van de Laan van Meerdervoort, kreeg de naam van een andere componist. Ook geen kleintje. Richard Wagner. En dan is er weer een kleine straat van de Richard Wagnerlaan naar de Hendellaan, die de naam kreeg van een van Wagners opera's. De naam van de opera is Parsifal. Over graalridders in een kasteel in de Spaanse Pyreneeën. Er is een rol voor een geneeskrachtige balsem om Amfortas van zijn ondraaglijke pijn te verlossen. Een verhaal ook vol christelijke symboliek, dat Wagner op nogal wat kritiek kwam te staan. We gaan gewoon maar luisteren. Ik heb een stukje uit de later gemaakte suite uit thema's van deze opera.

Uit de suite naar de laatste opera van Wagner, Parsifal. Een suite die later gemaakt werd door de Engelse componist en dirigent Andrew Gorley. Vandaag hoorde u, al wandelend door de Parsifalstraat, de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. En dan recht tegenover de Parsifalstraat vinden we de Tannhäuserstraat. Ook daarin nogal wat christelijke thematiek. Over de middeleeuwse kunstenaar Tannhäuser, die besluit zich aan de lust over te geven. En juist wanneer hij bezig is de Venusberg te beklimmen, hoort hij in de verte een koor. Een koor van pelgrims. Is het wel goed waar hij mee bezig is?

Het pelgrimskoor uit Wagners opera Tannhäuser. Vandaag in een regionale uitvoering door het Westlands Mannenkoor samen met Honsels Harmonie. Natuurlijk uit Honselersdijk. En na al deze zwaarwichtige opera ga ik even een belofte nakomen. Naast het koper gingen we deze zomer ook luisteren naar operette. Hoofdkelner Leopold is verliefd op zijn baas Josefa, die op haar beurt slechts oog heeft voor de charmante dokter Ziedler. Deze flirt echter ongegeneerd met de knappe dochter van een Berlijnse fabrikant. Het is een heel echt operetteverhaal. En dat alles aan het begin van het seizoen van het gezellige hotel Im Weißen Rüssel, gelegen aan de Wolfgangzee in Oostenrijk. Het is zomer in de aria Wenn das Barometer wieder Sommermacht

uit Im Weißen Rüssel, operette van Ralf Benatzky. Dit waren solisten met het Beierse Radiokoor en het Omroeporkest uit München. De andere belofte die ik deed was deze zomer veel koper te laten horen. We luisteren graag naar de jaargetijden van verschillende componisten. En vaak is dat Joseph Haydn's Jahreszeiten. We doen een stapje terug in het seizoen, want hier zijn twee stukjes uit de lente. Maar dan wel in een arrangement voor koperblazers.

Twee deeltjes uit die jarenstijden van Jozef Haydn. Alles door Ensemble Harmonic Brass. Arrangement voor koperblazers. En dan hebben we hier nog een geboortejubileum. Het is 19 juli 1811, wanneer in het Beierse plaatsje Rijn am Lech Vincenz Lachner wordt geboren. Hij is het zevende kind van een arm organistengezin. Hij zal zich vooral verdiepen in de instrumentale muziek, en dan met name die van Beethoven. Ik heb hier voor u het derde deel uit Lachners strijkkwartet in D-klein, menuet en trio.

Het Rodin-kwartet met het menuet en trio uit het strijkkwartet in D-klein van de jarige Vincent Lachner. Wat valt er afgelopen week en deze weken allemaal nog meer te vieren? Nou, afgelopen dinsdag ging Frankrijk weer op zijn kop. Niet alleen voor verschrikkelijke natuurbranden, maar ook voor de nationale feestdag, le 14 juillet. Ze vieren elk jaar op de 14e juli de bestorming van de Bastille in het jaar 1789. Het was het begin van de revolutie die een einde zou maken aan de macht van de koning, de adel en de kerk. En daarmee kwam de weg vrij voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. Een van de componisten die zich aansloot bij de revolutionaire beweging was François Gossec. Van hem vandaag Le Triomphe de la République. Het verslag van een van de eerste grote veldslagen tijdens de revolutie.

Ensemble I Barocchisti onder leiding van Diego Fasolis. Uit La Triomphe de la République van François Gossec. Bij de viering van de Nationale Franse Feestdag afgelopen dinsdag, de 14 juli. En natuurlijk werd er weken daarna nog in de straten en stegen van Parijs niet direct door klassieke ensembles gespeeld. Nee, dat waren strijdlustige liedjes, zoals La Carmagnole. Ook de naam van dat korte jasje dat door de revolutionairen werd gedragen. De tekst werd dagelijks aangepast aan de actuele gebeurtenissen. En er hoorde ook een wild dansje bij.

La Carmagnole door Ensemble Les Sans-Culottes. Een naam die verwijst naar de revolutionaire van de straat, die tijdens de Franse Revolutie een radicale democratie voor ogen hadden. En daarmee komen we aan het laatste klassiek voor vandaag. En dat is nog een mooi concert, aanstaande zaterdag de 25e in de Haagse Paleiskerk. Daar speelt het Nederlands Strijkersgilde. Onder meer het klarinetconcert van Mieczysław Weinberg, geboren in Warschau. Met het allegretto uit dit concert zeg ik u voor vandaag gedag. Nog een heel mooie zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Jij op vakantie, plus alle buren.
1: Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is...

0: De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
4: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
5: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
6: In Quinthul en Zoeterwoude-dorp is het 18 graden. Verder is het wisselend bewolkt, droog en er staat een matige noordwestenwind.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Er is geen acuut gevaar meer in de Haagse Meidoornstraat, waar de afgelopen 2 dagen werd gewerkt aan het ontruimen van een drugslab. Wel blijft het voorlopig verboden om je auto er te parkeren. Alle geëvacueerde bewoners mochten gisteravond laat weer naar huis. Het iconische sportfondsenbad in Delft haalt waarschijnlijk de 100ste verjaardag niet. Het zwembad bestaat dit jaar 90 jaar, maar de gemeente wil het slopen zodra een nieuw zwembad aan de Maria Duitslaan klaar is. En de politie is gistermiddag een loods aan de IJzerwerf in Den Haag binnengevallen. De ruimte stond vol met vervalste merkkleding en schoenen. Er is nog niemand aangehouden. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog opgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS.

0: Journaal.
1: Na de reclame muziek van The Cats. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
7: Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof.
6: Verwen jij je maar.
7: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
6: Maar mee?
7: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
6: Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.

0: The Cats en Lia. Van harte welkom bij Uit op deze fijne zondagochtend. We doen het rustig aan, maar ik heb wel leuke tips voor je. Mocht je nog plannen hebben om iets leuks te gaan doen, blijf lekker luisteren. Onder meer vakantieactiviteiten die te doen zijn in het Zilvermuseum in Schoonhoven momenteel. Verder cabaret van Snip en Snap, terug in de tijd dus. En Sea Life is weer open gegaan, is een jaar dicht geweest. Nu weer open. Hoe is dat dan precies? Daar hoor je meer over. En wat gaat het weer doen de komende dagen? Dat horen we natuurlijk van onze weerman Jordi Bloem. Dat allemaal onderweg in deze Uit.
1: Uit.
0: De liefhebbers hebben er naar uitgekeken. Want bijna een jaar lang was Sea Life op Scheveningen dicht voor het publiek. Het gebouw was toe aan een flinke opknapbeurt. En er is nu van alles vernieuwd. Afgelopen week heropende de attractie aan de boulevard op Scheveningen. Iedereen weet waar die zit natuurlijk. En wij krijgen een rondleiding van de manager daar. En dat is Michelle Hoeneveld.
2: Wij hebben de afgelopen 11 maanden een enorme verbouwing gedaan. We hebben de complexe spantenconstructie vervangen. De bezoekerservaring heeft een facelift gekregen. En daarbij hebben we ook alle life support techniek voor onze dieren en de aquaria vervangen.
3: Was dat nodig?
2: Het was inderdaad nodig. We zijn 33 jaar oud inmiddels. En het was dus tijd voor een grotere, grootschalige renovatie. En die heeft ook plaatsgevonden. En we hebben eigenlijk alles gedaan wat we konden doen en moesten doen. Hier lopen we ons nieuwste gedeelte in, het Sea at Night. En wat wij hier willen laten zien is wat gebeurt er nou als het 's avonds donker wordt. En wat gaat er nou in de zee gebeuren? want dat weten heel veel mensen niet. Ja, de zee is inderdaad donker, maar wat onze bezoekers hier gaan ontdekken is dat heel veel koralen licht geven, maar ook heel veel dieren licht kunnen geven onder het maanlicht. En dat fenomeen heet bioluminescentie en wij kennen dat hier beter aan de Scheveningskust ook als zeevonk. Zeevonk is een vorm van bioluminescentie en dat kan je hier in een interactieve en immersieve ruimte gaan ontdekken. Dus wat doen jouw voetstappen als je door het water loopt? Het gaat licht geven. Deze hele ruimte hebben wij helemaal nieuw toegevoegd. Hier hebben we ook nieuwe tanks toegevoegd en alle interactie. Dus hier heeft heel veel verbouwing plaatsgevonden. Maar dit is helemaal nieuw en uniek voor Nederland ook. Hier zijn we in de Amazonia. Hier hebben wij eigenlijk de enige ruimte waar we niet gigantisch veel hebben verbouwd. Maar we hebben wel alle tanks helemaal leeg gehad en opnieuw gedecoreerd, maar ook nieuwe dieren. Twee nieuwe bewoners, eigenlijk meerdere nieuwe bewoners, zitten in de grote kaimanverblijf. Daar hadden wij één kaiman, Bibi. Zij is helaas vertrokken. Zij is terug naar de plek waar zij ooit geboren is en daar woont zij nu. En we hebben daar twee nieuwe dwergkaimannen voor teruggekregen. Dus zij nu met z'n tweetjes en we hebben een aantal kleine schildpadjes hier. Dus dat is heel erg leuk. En die zijn altijd heel actief. En ze zitten helemaal, ze allebei helemaal achter in de hoek. En uiteraard zijn ook onze pinguïns weer terug. Die zijn even weg geweest. De afgelopen maanden zijn die in onder andere Blankenbergen geweest. En in Porto, in Portugal, bij onze andere Sea Life Centers. En we zijn heel blij dat ze allemaal weer terug zijn. En daar waren ze zelf ook heel blij mee. Het moment dat ze hier het verblijf binnenkwamen, zijn ze lekker meteen gaan zwemmen. En werd het meteen een kabaal. En wisten ze hun plek meteen weer te vinden. Ze zijn ook meteen in de rui. Dus ze krijgen een nieuw verendek, dus zijn een beetje kaal. Maar dat is eigenlijk allemaal heel erg goed teken.
0: Ja, leuk. Je hoorde Michelle Hoeneveld van Sea Life op Scheveningen en onze verslaggever Gwen. Het aquarium is dus weer open voor het publiek.

0: Michael Jackson, One Day in Your Life. Tijd voor cabaret. En de cabaret van vandaag komt uit een doos die behoorlijk zwaar onder het stof ergens achter op zolder stond. Maar ik weet zeker dat ik veel luisteraars en vooral ook op leeftijd er een plezier mee ga doen. Revue-comieken Willy Walden en Piet Muiselaar hadden jarenlang veel succes met de acte waarin zij twee dames speelden. Juffrouw Snip en Juffrouw Snap. Aanvankelijk deden ze het alleen op de radio, omdat ze er niets voor voelden om in vrouwenkleding op het toneel te gaan staan. Maar producent Sleeswijk drong er toch op aan en uiteindelijk gaven ze toe. Ze deden het meer dan 30 jaar lang uiteindelijk.
1: Nou, juffrouw, hoe is
2: het? Dat niet nog. Ik voel me best, juffrouw. Is het nu?
1: Oh, prima. Ik stond vanmorgen voor de spiegel. Toen zei ik tegen mezelf, nou kind, je mag er nog best zijn, hoor.
2: Wie zei dat?
1: Ik.
2: Oh, nou ja.
1: Nou, juffrouw, wanneer ik zo mijn glamour bekijk, dan hoef ik wat seks betreft voor niemand onder te doen.
2: Nee, uw glamour is dik in orde. Audrey Hepburn en ik moeten het meer van ons talent hebben.
1: Ja. Ja, maar ze zijn zo weinig veranderd.
2: Omdat we met de tijd zijn meegegaan, juffrouw. Ook wat onze kleding betreft. Ik was onlangs nog op een modeshow van Frans Molenaar.
1: Hoe waren de toiletten?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik moest niet.
1: Nee, ik bedoel de Japonnen.
2: Oh, nee, erg hip, dit genre zo'n beetje.
1: Ja, we zijn vitaal gebleven.
2: Nou, dat zit in de familie, dat is gewoon een erfelijkheidskwestie, hè. Mijn opoe is 102 jaar. Die is nog zo vitaal. Ik was van de week bij haar, ik zeg, opoe, hoe speel je het toch klaar op jouw leeftijd toch zo vitaal te zijn? Zegt ze, ja kind, dat is mijn grote geheim, dat vertel ik niet. Ik zeg, kom opoe, je eigen kleinkind, kan je toch wel vertellen? Wat is dat voor een geheim?
1: Nou, wat zei ze?
2: Toen zegt ze, ik eet iedere dag een kilo rauwe uien.
1: Hoe kon ze dat geheim houden?
2: Mijn opa is 98 jaar. Die wandelt nog iedere dag in het Vondelpark tussen de hippies. Zondagmiddag zat hij weer op een bank in het Vondelpark. Kwam er zo'n hip jong meisje van een jaar of 17 op hem afrennen met een agent. En toen gilde dat jonge meisje, agent, daar zit hij, dat is hem, die oude viezerik. Nou, mijn opa was zo trots, hij het nog bekend ook.
1: Ja. Ja, we hebben het toch over onze familie. Mijn man is de laatste tijd zo afwezig.
2: Ach, is hij al lang weg of miste u hem nu pas?
1: Nee, geestelijk afwezig. Zijn lichaam is bij me.
2: Ja, wie kleine niet eert, is grote niet weer.
1: We zitten dikwijls uren tegenover elkaar aan tafel zonder één woord te wisselen. Geen boe en geen ba.
2: Ba.
1: En dan zeg ik wel eens, kom jongen, laten we eens over wat anders praten. Ja, dan wordt hij kwaad. En dan worden er oude koeien uit de sloot gehaald.
3: Brrr.
1: Ja, wat is dat nou weer?
2: Ach, dat doe ik zomaar, dat is die oude koe. Weet u wat dit is?
1: Nee.
2: Dat is een koe die gemolken wordt door een boer met koude handen. Nou ja, dat is maar een grapje. Maar gaat u maar door, uw man verwaarloost u zo.
1: En bekijk me niet meer. Mijn man is zo frigidair. Dat ik binnen mijn wanhoop naar een clairvoyante gegaan.
2: Is dat?
1: Ja. Stond aan de deur.
2: Oh.
1: Ik heb er alles blootgelegd.
2: Nee, klinkt zo gek, hè?
1: Ja. En toen zei ze, mevrouw, mijn problemen.
2: Oh, ik begreep het verkeerd.
1: Ja, ja. En toen zei ze, nou, mevrouwtje, maak u zich maar geen zorgen. Ik zal u een Oosters liefdesdrankje geven. Daar doet u iedere morgen 10 druppels van in het glaasje melk van uw man. En dan wordt hij weer net zo sexy als in de witte broodsweken. Ik iedere morgen 10 druppels in een glaasje melk.
2: En heeft het geholpen?
1: Niks, maar de kat doet zo raar.
0: Ja, het is echt terug in de tijd, dit. Andere tijden inderdaad ook, maar ook wel weer leuk om terug te luisteren voor alle generaties, denk ik.

0: De agenda.
1: In het filmhuis in Gouda vieren ze een filmzomer. Elke donderdag en zondag kun je een film gaan zien waarvoor eerder nog geen ruimte was. Films die al niet meer in de gewone bioscopen draaien, maar hier dus nog wel. Denk bijvoorbeeld aan de film Champagne met Leo Alkemade en Huub Stapel. Maar ook de volledig gerestaureerde versie van de klassieker Amadeus kun je nog gaan zien in het Goudse filmhuis. Tot en met 23 augustus. Vakantiepark Zuiderpark in Den Haag is weer open. De hele vakantie kunnen kinderen daar terecht op dinsdag, woensdag en donderdag om vakantie te vieren. Hun ouders zijn trouwens ook van harte welkom. Vooral de kinderen die niet op vakantie gaan, beleven op die manier toch nog een mooie zomervakantie. Ze mogen lekker doen wat ze zelf willen. Er zijn onder meer voorstellingen, workshops, er is beeldende kunst en heel veel meer. Dit vakantiepark wordt georganiseerd samen met de vakantiepas. Meer informatie bij het Zuiderpark Theater. En het is deze zomervakantie extra leuk om in Den Haag naar de Bieb te gaan. Er zijn 18 vestigingen en allemaal hebben ze activiteiten. In elke is er iets anders te doen. Er zijn voorleesmomenten voor kinderen. Ze kunnen meedoen aan spelletjes of creatief aan de slag. Er zijn ook concerten van het Koninklijk Conservatorium. En er zijn dansactiviteiten. Maar ook Lego-workshops en zomerse taaldagen. En ook handig om te weten, als je een boek leent, dan mag je het 6 weken houden, omdat het zomervakantie is. De Zomerbieb dus in Den Haag.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: James Taylor, You Got a Friend, in uit op zondagochtend. Ja, de grote vraag is, wat gaat het weer doen? Blijft het nu voorlopig koel of gaat de warmte toch weer terugkomen? En dat horen we van onze weerman Jordi Bloem. Goedemorgen, Jordi.
1: Ja, goedemorgen, Marjolein. Nee, het blijft voorlopig aan de koele kant. De temperatuur is zelfs wat aan de magere kant voor de tijd van het jaar. Kijk, de norm is een graad of 22. Daar blijven we voorlopig net onder steken. Ja, voor mij is het sinds gisteren. En voor veel meer mensen denk ik wel een beetje lange broeken weer, hoor. Met die koele noordwestelijke stroming. Want ja, de korte broek doe ik zelf snel aan als het bijvoorbeeld 25 graden of warmer is. Nou ja, vandaag wordt het 20, heel misschien 21 graden. Vlak aan zee 19. Gisteren werd het ook zo rondom die 20 graden. We zitten nog in dezelfde luchtsoort vanaf de Noordzee. Eigenlijk nog vanuit de noordelijke breedte, zo richting IJsland, Groenland. Daar komt de lucht vandaan. Onderweg door ons is hij wel wat opgewarmd boven het warme zeewater. Want het zeewater is wel op sommige plaatsen 21 of 22 graden. En ja, dat betekent dat het water zelfs net iets warmer is dan de luchttemperatuur. Nou, vanaf zee wat wolkenvelden, tussendoor ook opklaringen, hoor. Dus de zon die laat zich ook regelmatig zien. Een mooie afwisseling van wolken en zon. En op een paar drupjes na, op een paar plaatselijke drupjes na, dat zagen we gisteren ook, blijft het wel droog. Met noordwestelijke wind, matig en aan de kust vrij krachtig. Vanavond en vannacht waarschijnlijk wat meer wolkenvelden. Iets grotere kans op een enkele, ja, laat ik maar zeggen, druppelbui. Afhankelijk van de hoeveelheid opklaringen die er nog zijn, wordt het zo'n beetje tussen 11 en 15 graden. Morgen ook weer 20 graden op de thermometer in de middag, met noordwestelijke wind, meestal matig. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Ja, nog steeds geen verandering eigenlijk. En ook dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag een mix van wolken en perioden met zon. 'S middags zo'n 20 tot soms 22 graden, vrijdag wat warmer. En vooral woensdag is er een wat grotere kans op enkele lichte buien. Maar ja, het is nog steeds veel te weinig voor dat hele hoge grote neerslagtekort. Het blijft nog erg droog.
0: Dankjewel weer, Jordi. Fijne zondag nog.
1: Insgelijks. Hoi.

0: Orkest voor Maneuvers in the Dark, Made of New Orleans, hoorde je. Als je deze zomervakantie met kinderen of kleinkinderen het Nationaal Zilvermuseum in Schoonhoven bezoekt, dan zul je je niet vervelen, want de hele zomer lang zijn er allerlei activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een theatervoorstelling en een edelsteenspeurtocht. Dat klinkt al heel spannend, toch? Ik ga het erover hebben met Amy Schutte. Zij is van het museum. Goedemorgen, Amy.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie hadden al een tentoonstelling met de naam Please Touch. En deze zomer is er nu dan een kindervoorstelling die bijna hetzelfde heet, maar niet helemaal een woordje scheelt. Hoe zit dat precies?
1: Klopt helemaal. Er zit één woordje tussen. Don't touch. En dat is precies het verschil. En je zegt het inderdaad goed. Er zit een mooie samenhang tussen beide. Bij de ene tentoonstelling mag je redelijk uniek dit keer zilver aanraken. Wat normaal in een museum natuurlijk netjes achter glas staat. Mm-hmm. En in de voorstelling wordt dan juist de waarde van stukken bekeken door in de voorstelling juist weer het klassieke don't touch aan te halen. En daarmee leren kinderen in de voorstelling wat de waarde van een stuk nou maakt. Waarom is een museumstuk nou zo waardevol?
0: Dus eigenlijk waarom je er beter niet aan kan zitten, toch?
1: Denk precies, ik. Precies. En deze twee vertellen samen dat verhaal mooi.
0: Ja, en hoe wordt dat dan verwoord of hoe brengen jullie dat?
1: In de voorstelling bedoel je?
0: Ja.
1: De voorstelling is uiteraard voor kinderen. En daarin is een beveiliger die heel netjes zijn werk doet. En die houdt het allemaal in de gaten dat mensen niet aan het stuk zitten. Want dat is niet de bedoeling. En later in de voorstelling stoot hij per ongeluk zelf het stuk om. En wat gebeurt er dan? En daarbij komen de vragen op van ja, waarom was die vaas nou zo waardevol die nu stuk op de grond ligt? En wat gaan we daar nu mee doen?
0: Ja, klinkt allemaal best wel spannend ook voor kinderen. Voor welke leeftijd is dit leuk?
1: Vanaf een jaar of 7.
0: Een jaar of 7. Ja, en die kunnen dan met hun ouders of grootouders naar het museum komen, sowieso. Denk ik. Ja. Iedereen is welkom. En wie is Blinky eigenlijk? Want daar hebben jullie ook iets mee van doen, hè, deze zomer.
1: Klopt. Blinky is de vogel die heel erg graag mooie, glimmende dingen ziet. Alleen als vogel mag je helaas de museumzaal niet in. Dus hij vraagt alle kinderen om op zoek te gaan naar de mooie dingen in het museum en die aan hem te laten zien. En dat kan inderdaad, wat je al zei net, in een speurtochtvorm zijn. Of juist door zelf dingen te maken in een van onze kinderworkshops.
0: Ja, en die edelsteenspeurtocht, hoe gaat die dan in zijn werk?
1: Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Zo eenvoudig als kan. Je haalt ons bij de balie de speurtocht, het blad op. Je neemt dat mee het museum in en gaat op zoek naar alle aangegeven edelstenen die in de vitrines verstopt lichten. En kijken of je allemaal kan aanvinken en kan vinden.
0: Ja, wat vind je zelf bijvoorbeeld een heel mooie edelsteen die er ook ligt?
1: Oeh, dan vraag je me iets heel lastig. Ik ben nooit zo goed in de namen.
0: Nee.
1: Maar ik vind de groene altijd gewoon het mooiste. Dat vind ik gewoon een hele mooie kleur.
0: Ja, dat snap ik. Vind ik ook een mooie kleur, inderdaad. Kan ik me wel in vinden. En er zijn ook volgens mij creatieve kinderworkshops. Waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken?
1: Ja, we hebben verschillende workshops. Ook voor verschillende leeftijdscategorieën. Van heel eenvoudig een zomerhanger maken. Tot wat uitdagender voor het oudere kinderen. Voor het zagen van een sleutelhanger in dit geval. En zo zijn er voor eigenlijk een hoop leeftijdscategorieën verschillende onderwerpen. En kan je uiteraard ook gewoon product kiezen wat je zelf heel mooi vindt om te maken.
0: Ja, nou, er is genoeg te doen. Dus een theatervoorstelling, een speurtocht en kinderworkshops. Volgens mij is iedereen welkom, toch, deze zomer bij het Zilvermuseum?
1: 100%. En Blinky zou het inderdaad heel leuk vinden als alle kinderen en uiteraard ook de ouders of grootouders met ze meekomen om alle mooie schatten te ontdekken.
0: Oké, dankjewel. Veel succes ermee.
1: Dank jullie wel.
2: Tot 10 uur uit met Marjolein Visser.

moment is je wereld klein en vertrouwd. Je ademt zacht, net iets meer dan 4 weken oud. Een nieuw begin, het leven wordt nooit meer als voorheen.

0: De agenda.
1: In het Kinderboekenmuseum en Literatuurmuseum in Den Haag draait het deze zomervakantie om illustraties. Er zijn masterclasses tekenen voor kinderen. Die worden onder meer gegeven door kunstenaars zoals Sarah Dietz, Mark Jansen en Jenna Villa. En er is ook een masterclass voor volwassenen. Die wordt gegeven door Anke van den Burg. Daarnaast is er een doe-het-zelf-workshop in het Verhalenlab. En er zijn vaste tentoonstellingen over onder meer Kikker en Arnie M. G. Schmid. Deze zomervakantie dus in het Kinderboekenmuseum in Den Haag. En in Madurodam zijn deze zomer regelmatig Nijntje-middagen voor de allerkleinste. Het zijn middagen waarop bezoekers Nijntje kunnen ontmoeten, mee kunnen doen aan een speurtocht en kunnen spelen in een speciaal programma rondom het beroemde konijntje van Dick Bruna. In het park zijn zelfs kleine Nijntjes verstopt tussen de miniatuurgebouwen. En daar kunnen de kinderen dus naar op zoek gaan. Het idee is dat ze op die manier een beetje kennis opdoen over Nederland. Deze Nijntje-middagen in Madurodam zijn elke woensdagmiddag in juli.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

De Bee Gees en Night Fever. Het einde vanuit op deze zondagochtend. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier zometeen met muziek van alle tijden. Vandaag met Rob Langeveld. En daarna natuurlijk Enchanté met onze eigen Tess Merle. Ook een feestje om naar te luisteren. En als de dag van toen komt er ook nog aan. Dus het wordt een vol programma vandaag. En ik ben er morgen weer met Muziek aan Zee. Misschien tot dan.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
2: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van
2: aan.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot

0: NL.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: In de Lier en Delfgauw is het 18 graden. Verder is het wisselend bewolkt, droog en er staat een matige noordwestenwind.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het Regio Nieuws. Een 55-jarige wielrenner is overleden na een ongeluk op de Jacoba van Beierenweg in zijn woonplaats Voorhout. Gisterochtend werd hij aangereden door een 29-jarige automobilist uit Hillegom. De wielrenner werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Er is geen acuut gevaar meer in de Haagse Meidoornstraat, waar de afgelopen 2 dagen werd gewerkt aan het ontruimen van een drugslab. Wel blijft het voorlopig verboden om je auto er te parkeren. Alle geëvacueerde bewoners mochten gisteravond laat weer naar huis. En het Sportfondsenbad in Delft haalt waarschijnlijk de 100ste verjaardag niet. Het zwembad bestaat dit jaar 90 jaar, maar de gemeente wil het slopen zodra een nieuw zwembad aan de Maria Duitslaan klaar is. En tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
7: Verkeersinformatie van de ANWB met Robert Vriezen.
10: Een pechgeval op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten.
7: En na de reclame muziek van alle tijden. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis.

0: Informatie via grote-kerk.nl.
1: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Tot 12 uur, muziek.

Goedendag, zondag 19 juli 2026. Welkom bij Muziek van alle tijden. Vandaag aflevering 334. Ik ben Rob Langeveld. De komende twee uur mag ik uw gastheer weer zijn bij dit verzoekplatenprogramma. Met de meest uiteenlopende aanvragen, kun je wel zeggen. Van Graddame tot en met de nieuwste van Rolling Stones. En heel veel daartussenin. Op verzoek van u, de luisteraar. Kees Huurbier, die verzorgt vandaag de techniek, zoals bijna altijd. En Willy Nelson, die opent het bal op verzoek van Rob de Jong. U mag meezingen, ook in het Nederlands.

Op verzoek van Rob de Jong openden we vandaag Muziek van alle tijden met Willie Nelson, The City of New Orleans. En had hij hem nou gepikt van Gerard Cox of was het andersom? Ik denk het laatste. Een volgend verzoekje kregen we van Anneke Ruhl uit Den Haag. En ze wilde deze plaat graag in de eeuwige roemlijst krijgen. Maar helaas werd hij de volgende dag er alweer uitgekieperd. Blijkbaar zijn er geen liefhebbers van mooie muziek, concludeert Anneke. Nou, die zijn er best wel hoor. Maar met alle plezier draaien we dit nummer, gemaakt in 1971 trouwens, nog een keer voor Anneke Ruhl, Springwater, I Will Return.

voor alle luisteraars die houden van mooie muziek. Op verzoek van Anneke Roel. Ze kreeg hem niet in de eeuwige roemlijst. Maar hier draaien we natuurlijk met alle plezier nog een keer. Het volgende verzoekje komt van Hans Kouwenhoven uit Delft. En de vraag voor wie wil die dan dit nummer horen? Nou, voor iedereen. Oh, en waarom dan? Nou, zomaar, zegt hij. En om welk nummer het gaat? Dana Winner, waar is het gevoel?

0: Op verzoek van Hans Kouwenhoven uit Delft hoorde u Dana Winner, Waar is het gevoel? En u hoort het aan de tongval, hè? Het is een Belgische dame, geboren in 1965 in Hasselt.
1: Je luistert naar Muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
2: Dit is Radio.
0: En in dit verzoekplatenprogramma hebben we heel vaak bezoek, en met name via de voicemail, van Sjaak Pegels. Hij noemt zichzelf luistervriend uit Schavendeel. En dat is hij zeker. Sjaak, goedemorgen. Hij vraagt een nummer aan van John Rawls. En hij heeft een boodschap voor ons. Die is blijf gezond. Het nummer dat hij wil horen is If I Only Had Time. Voor alle luisteraars.

Dankjewel, Sjaak Pegels, voor deze aanvraag. Muziek uit 1968 in Muziek van Alle Tijden. Dit was John Rawls, If I Only Had Time. En Sjaak Pegels is niet de enige die met gevoelige aanvragen komt. Of in ieder geval ook gevoelige aanleiding. Kees van Os uit Poeldijk. Die wil namelijk een nummer horen ter nagedachtenis aan zijn dochter. Mariska Bergwerf van Os. Inmiddels is het 4 jaar geleden dat Mariska is overleden. En tijdens de uitvaart werd er een nummer gedraaid van Nick Schilder. Kees van Os vraagt of we dit nummer nog een keer willen draaien. Uiteraard, Kees, ter nagedachtenis aan Mariska. Nick Schilder, halleluja.

Ter nagedachtenis aan Mariska Bergwerf van Os uit De Lier. Speciaal voor haar man en drie kinderen. Precies 4 jaar geleden overleed Mariska. En deze plaat werd gedraaid op haar uitvaart. Nick Schilder met Halleluja. Op verzoek van Kees van Os. En ik geef het toe, het is een behoorlijke overgang. Maar dat kan allemaal in muziek van alle tijden. Mustafa Tunk wilde namelijk uit Rotterdam-Zuid. Hij wil graag een nummer horen dat stamt uit 1963. En de titel en de artiest zegt u misschien niet alles. Maar als u straks het nummer hoort, herkent u het ongetwijfeld. Surfing Bird van The Trashmen. I

Surf and Bird van de Trashmen voor de misschien wat jongere generatie. Onder meer bekend van de televisie, tekenfilmserie, Netflix-serie is het inmiddels. Family Guy, daar kent u dat nummer van. En voor de iets oudere generatie, natuurlijk kennen we dit ook als de allereerste act van André van Duin. Een verzoekje van Bonnie Groen uit Voorburg. Zomaar wil ze horen Yazoo met Don't Go.

uit 1982, Jazzoo met Don't Go. Op verzoek van Bonnie Groen uit Voorburg was dat. We blijven in 070 gebied. Leni Schrijver uit Den Haag, die doet ook een aanvraag. Ze wil een nummer laten horen en dat voor sommigen misschien hoop kan bieden in deze wereld van veel oorlog en rampen. Het liefst op 19 juli, nou dat is vandaag, Leni, dat doen we speciaal voor jou natuurlijk. Semino Rossi, der Himmel lasst uns nie allein.

Stemino Rossi hoorde u. Op verzoek van Leni Schrijver uit Den Haag. En dan gaan we wat verder weg. Maurice Hoefnagel stuurde een verzoek helemaal vanuit Helmond. Ik wil graag deze plaat aanvragen. Grat Damen, zij is mijn moeder. En wel voor Renske Straatman uit Den Haag. Dit plaatje is voor onze geweldige moeder, schrijft hij erbij. Mam, we zijn zo ontzettend trots op je. Je staat altijd voor iedereen klaar, zelfs nu je door een moeilijke tijd gaat. We willen je met dit nummer laten weten dat we aan je denken en dat we zielsveel van je houden. Liefs Ruud en Maurice. En dit plaatje is dus voor zondag 19 juli. Dat is vandaag. En dat is het vaste moment, 's morgens, dat onze moeder weer gezellig broodjes aan het bakken is met Radio West op de achtergrond aan.

0: Renske Straatman uit Den Haag, die mag zich zeker aangesproken voelen door dit nummer, aangevraagd door Maurice Hoefnagel uit Helmond. Maar ik weet het 100% zeker. Er zijn veel meer moeders voor wie deze tekst van Graddamen kent geldt.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Een aanvraag van en voor Justa van Sloten. Ze woont in Laos en soms ook in Leiden. En in Leiden heeft ze veel vrienden om zich heen. Onder andere een groepje Kaagvrienden. En die vinden het leuk als voor Justa van Sloten dit nummer wordt gedraaid. Een nummer uit 1967. En de titel is Frank Mills, de artiest. Dat kenners weten dat dan meteen. Hè? Het gaat over Herr Galt McDermott.

voor Justa van Sloten. Een nummer uit de musical Hair. En dan praten we over eind jaren 60, begin jaren 70 dat zich dit afspeelde. Het volgende nummer is van Corrie Brokke. De uitleg die krijgt u na de plaat.

Muziek uit 1957 in Muziek van alle Tijden. En speciaal bestemd was deze voor Antoon van Loon uit Spijkenisse. Hij wordt namelijk aanstaande donderdag 23 juli 84 jaar. Hij wordt gefeliciteerd door zijn vrouw Henny, zijn broer Wim, de zussen Annie en Wil, de kinderen Monique en Raymond en er komen ook nog een paar kleinkinderen, dat gaan we allemaal noemen, Serien, Emma, Floris, Sam en Daisy. Graag een plaat voor het grote idool van Antoon van Loon, namelijk Corrie Brokken. We mochten zelf een plaat uitkiezen, dus we kozen deze. Een kort en bondig verzoekje van niemand minder dan Marie-José Wagener van der Kamp uit Den Haag. En dan weet u het, hè? Een nummer van Ella Fitzgerald. Zij klaagt niet, I'm not complaining.

geen reden tot klagen natuurlijk voor alle fans van Ella Fitzgerald. Met dank aan Marie-José Wagener van de Kamp. Inclusief kraak en piep en alles wat er tegenwoordig niet meer te horen is op muziek. Maar in die tijd natuurlijk gewoon wel. I'm Not Complaining was dat van Ella Fitzgerald. Dan hebben we nog even de verjaardagskalender erbij gepakt. Hier in het gebouw van Radio West hangt die. En dan zien we dat vandaag 78 jaar is geworden Sir Brian May. Oftewel de gitarist van Queen. Dan dachten we, ja, we kunnen natuurlijk weer een nummer van Queen draaien. Maar er is ook nog iets bijzonderders. Nog bijzonderder. Namelijk een combinatie van Brian May en Andrea Bocelli. Live opgenomen in Toscane. Die Brian May, daar weet u natuurlijk van dat hij gitarist is bij Queen geweest. Maar misschien wist u het niet, hij is ook nog eens gepromoveerd in astrofysica. Nou, al die rare dingen die komen bij elkaar samen. Brian May dus, samen met Andrea Bocelli. Who wants to live forever?

0: ID-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone.
8: En Ziggo. Ga naar Vodafone.nl. Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone.
8: En Ziggo. Ga naar Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij...

0: Buy tickets op madurodam.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: In Oegstgeest is het 19 graden en in Leiden ook. Het is wisselend bewolkt, droog en door de noordwestenwind voelt het frisser aan.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het Regio Nieuws. Een 55-jarige wielrenner is overleden na een ongeluk op de Jacoba van Beierenweg in zijn woonplaats Voorhout. Gisterochtend werd hij aangereden door een automobilist uit Hillegom. De wielrenner werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Er is geen acuut gevaar meer in de Haagse Meidoornstraat, waar de afgelopen twee dagen werd gewerkt aan het ontruimen van een drugslab. Alle geëvacueerde bewoners mochten gisteravond laat weer naar huis. Ook is het weer toegestaan om te parkeren in de straat. Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft mag voortaan zelf onderzoek naar hart- en vaatziekten doen. Het ziekenhuis hoeft van de rechter daardoor niet langer samen te werken met onderzoeksbedrijf Cardio Research Delft. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
6: Na de reclame muziek van alle tijden. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
12: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat.

0: Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
6: alleen de prijs is anders.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Tot 12 uur muziek.

Welkom bij het tweede uur van Muziek van Alle Tijden. Verzoekplaten op verzoek natuurlijk van onze luisteraars. Alice uit Den Haag die belde de voicemail. Telefoonnummer 070-307-8061. Natuurlijk hartstikke leuk als u zelf ook belt. Graag wel duidelijk articuleren en duidelijk aangeven over welk nummer u nou precies belt. Want Alice die vroeg een nummer aan van Bos Keks. De titel die kon ik eerlijk gezegd niet helemaal goed verstaan, maar daarom hebben we gekozen voor dit nummer, What Can I Say, uit 1976. Alice, ik hoop dat het de goede is. Zo niet, bel gerust nog een keer. Een mailtje kregen we binnen van Rob en Yvonne Rijntjes uit Leidschendam. En zij willen een nummer laten horen voor Joke Postma, ook uit Leidschendam. Joke heeft jaren met een wijkbusje schoolkinderen en ouderen vervoerd. En nu is ze met pensioen en kan ze van haar welverdiende rust gaan genieten. Rob en Yvonne die wensen haar en Roeland nog veel fijne jaren. En welk nummer is er dan toepasselijker dan dit?

Ja, in 1995 kon dat nog gewoon, hoor, dit soort teksten. Busje komt zo. De artiest die heet Hollenboer. En we draaiden dit nummer op verzoek van Rob en Yvonne Rijntjes uit Leidschendam voor Joke Postma, ook uit Leidschendam. En dan, ik geef het toe, het contrast is enorm, maar dat is misschien ook wel het leuke in dit programma. Annemarie Keldenig uit Vlaardingen, die wil een plaat aanvragen voor iedereen in het onderwijs die vanaf nu vakantie heeft. Want inderdaad, de zomervakantie is begonnen, ook in onze regio. En omdat dit bij mij al jaren een traditie is, om dan dit nummer te draaien, vraagt Annemarie Keldenig dit nummer aan. Eerst draait ze het aan het eind van de jaarsluiting. En dat deed ze op de vorige school waar ze werkte. En nu doet ze het alleen nog thuis. En dit nummer draagt ze op aan iedereen die nu vakantie heeft in het onderwijs. Prettige vakantie.

0: Nou, moet kunnen toch op zondag uit 1972. The School's Out, het nummer van Alice Cooper, wereldberoemd natuurlijk. Op verzoek van Anna-Marie Keldenich uit Vlaardingen. Ter ere van het feit dat de schoolvakanties begonnen zijn.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
1: Dit is Radio West.
0: Verzoekplaat@omroepwest.nl. Dat is misschien wel de makkelijkste manier om een nummer aan te vragen in dit programma. Liefst dan uiterlijk woensdag, zodat we op tijd alle nummers bij elkaar kunnen schrapen. Jan Konings, die deed dat allemaal keurig volgens de letter van de Radio West-wet. Jan Konings uit Pijnakker vraagt een nummer aan voor zichzelf, voor Astrid en Wil en voor iedereen die in hun leven een dierbare hebben verloren. Marcel, en dan heeft hij het over Marcel Hubert, laat met dit nummer dierbare herinneringen tot leven komen, waar jij nu bent.

dit jaar uitgebracht, 2026. Dus u hoorde Marcel Huberts, Waar jij nu bent, op verzoek van Jan Konings voor zichzelf en voor Astrid en Wil. En voor wie TV West kijkt, en wie doet dat nou niet, dan ziet u misschien deze dagen ook wel eens een spotje voorbij komen waarin reclame wordt gemaakt voor Radio West. En dan hoort u dit nummer.

Het kikkertje is, hoop ik, uit de keel. U hoorde Club Orange met Vamos de Fiesta. Een nummer dat u dus ook op TV West voorbij hoort komen. En het leuke weetje bij dit nummer is dat onze eigen collega Kevin Brouwer een van de stemmen is van Club Orange. We blijven feesten, maar dan in iets vroeger tijden. Namelijk een lekker oud nummertje. En dan gaan we naar de speeltuin op verzoek van Corrie Looyenstein uit Rijswijk.

Is dat een klassieker of niet? Heleentje van Capelle, aangevraagd door Corrie Looijenstein uit Rijswijk. En op het halve uur, dat is dus zo ongeveer nu, bent u bij ons gewend om een oude joekel te horen. Een plaat uit het archief van onze voorganger Leen Huisman. En Arjan Stassen die heeft wel een mooie suggestie voor de oude joekel. Hij vraagt namelijk aan Fred Astaire, Putin on the Ritz.

Met tap, dance, schoenen en al. Fred Astaire hoorde u, Putin on the Ritz. En Arjan Sas uit Utrecht die vroeg hem aan. En ja, toch wel goed om even te realiseren. Dit nummer werd geschreven in 1927. Dat is dus op 1 jaar na een eeuw geleden. Jawel. Fred Astaire, nog altijd bekend bij velen. Het volgende nummer dat we gaan draaien doen we op verzoek van Willy Lucia uit Rotterdam. Om precies te zijn, Willy Lucia Peters. Goedenavond, mailde ze, ik denk gisteren, nee, eergisteravond. Het was al 2 keer een succes om bij jullie een plaat aan te vragen. En nou zou ik graag voor mijn man en kinderen nog een verzoek willen indienen. Een plaat van Wilson Pickett en de titel daarvan is Deborah.

Wilson Pickett bezong Deborah op verzoek van Willy Lucia Peters uit Rotterdam. En dan is het u waarschijnlijk niet ontgaan dat afgelopen week de Rolling Stones, jawel, een nieuw album hebben uitgebracht. En het zal u waarschijnlijk ook niet zijn ontgaan dat Mick Jagger toeschouwer was bij Engeland-Argentinië. Nou, hoe dat is afgelopen, dat weten we waarschijnlijk wel niet zo best voor Mick Jagger en consorten. Hopelijk geldt dat niet voor zijn nieuwe album. De albumtitel is Foreign Tongues. En het nummer dat we u graag willen laten horen, ja, dat is toch echt wel typisch de Rolling Stones. Er zit ook een verhaaltje bij, hoewel Mick Jagger zegt dat hij zich niet met politiek inlaat. De tekst, als u die goed beluistert, die reflecteert op desillusie en teleurstelling over de staat van de maatschappij en de politiek, waarbij Lady Liberty als metafoor voor het land wordt gebruikt. Mag u raden welk land? Het nummer heet Ringing Hollow.

Onmiskenbaar het stemgeluid van Mick Jagger. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues heet het hele album. En het nummer dat u graag wilde laten horen is Ringing Hollow. Overigens, u zag hem dus in beeld. Niet de allerjongste meer, Mick Jagger. Sterker nog, nu is hij nog 82 jaar. En precies over een week is hij jarig. 83 wordt hij dan. En als u denkt, nou, ik wil nog wel een plaatje aanvragen ter ere van zijn verjaardag. Kom maar door. We hebben daar denk ik wel ruimte voor volgende week. En vandaag is jarig, dichter bij huis, Xander de Buissonnier om precies te zijn. Hij wordt vandaag 53 jaar en daarom is deze titel ook wel heel toepasselijk, zie ik nu. Dit is jouw dag.

Helemaal jouw dag, Xander de Boisjonier. Van harte gefeliciteerd, 53 jaar geworden vandaag. Vandaag is dus 19 juli, zondag. En dat betekent dat zondag tussen 12 en 2... natuurlijk weer het mooie Franstalige programma te horen is van Tess Merlo. En om alvast een beetje in de Franse stemming te komen, we proberen er een traditie van te maken, zo aan het eind van tweede uur van Muziek van Alle Tijden, een Franstalig nummer, Frans Galm, Ella.

Ella van Frans Gall. Als opwarmertje voor het mooie programma Enchanté van Tess Merlo. Op zondag van 12 tot 2. Samen in een Carfunkel. Wie kent het optreden niet in Central Park in New York? Een van de prachtige nummers die ze daar te horen brachten was Scarborough Fair.

Paul Simon en Art Garfunkel het Central Park in New York stil kregen. Met een eeuwenoud volknummer, moet ik zeggen. Rondom de eeuwenoude Scarborough Fair, dus een markt die elk najaar in de kleine Engelse kustplaats wordt gehouden. Die markt die begint op 15 augustus en die duurt maar liefst 45 dagen. En zo zijn we alweer aan het eind van het tweede en laatste uur van Muziek van Alle Tijden. Het zondagse verzoekplatenprogramma van Radio West. Dankjewel Kees Zuurbier voor de techniek. U weet het hè, Muziek van Alle Tijden is er elke zondagochtend van 10 tot 12 uur. En in de herhaling, 's middags van 5 tot 7 uur. Straks, na het nieuws van 12 uur, dan hoort u 2 uur lang Tess Merlo met Enchanté. Dus wij zeggen bonjourné.

0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
10: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrim.
9: Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
10: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Een 55-jarige wielrenner is overleden na een ongeluk op de Jacoba van Beierenweg in zijn woonplaats Voorhout. Gisterochtend werd hij aangereden door een automobilist uit Hillegom. Die wielrenner werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Er mag weer geparkeerd worden in de Meidoornstraat in Den Haag. Het ontmantelen van het drugslab was gisteravond laat klaar. Alle 200 mensen die eerder werden geëvacueerd konden toen ook weer terug naar huis. En een ijsje halen kan flink in prijs verschillen. Het blijkt uit het rondgang van Omroep West langs 100 ijssalons in de regio. Gemiddeld kost een bolletje schepijs €2,25. Maar bij sommige zaken betaal je veel meer. Eigenaren zeggen dat vooral de kwaliteit en de manier van het maken het prijsverschil bepalen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht. En vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Na de reclame muziek van Jacques Brel. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent,

alle kanten gaan we op met Fazool en Jacques Brel. Goedemiddag, het is 8:08 op deze mooie zondag 19 juli. En ik ben er weer met Enchanté en alleen maar Franstalige muziek de komende 2 uur. Ik kijk er heel erg naar uit. We hebben ongelooflijk veel verzoekjes binnengekregen die we vandaag gaan draaien. We hebben leuke gesprekken. Ik kan alvast verklappen, ik spreek straks met Maurice Monet. Hij schrijft Franstalig muziek, maar hij maakt Franse versies van Nederlandse bekende hits. Dus ik ben heel erg benieuwd wat wij straks allemaal gaan horen van hem. In het tweede uur spreken we ook nog een bijzonder iemand. Niemand minder dan Matthijs van Nieuwkerk komt met zijn favoriete chanson, in ieder geval van dit moment. En verder gaan we natuurlijk luisteren. Nou, we hebben onder andere Claude François voor je, we hebben Vicky Leandros, we hebben Frans Gale ook nog, Zaz. Ja, we gaan van alles horen. En mocht je nou nog iets hebben wat je wil horen, dan kan je natuurlijk een mailtje sturen naar tess@omroepwest.nl of stuur een WhatsAppje naar 070-307-8080. En ja, hopelijk kunnen we dat dan vandaag draaien of in ieder geval volgende week of in de komende weken, want we mogen nog heel juli en augustus door met Enchanté. Voor nu in ieder geval hebben we net Brel gehad, dan gaan we nu door naar François Zardy en Le Temps d'Amour.

Twee jaar geleden overleden op 11 juni François Zardy en Le Temps de l'Amour. Ja, ik kreeg dus allerlei mooie berichten binnen. Ook van vorig jaar, mensen die vorig jaar al liedjes hadden aangevraagd. En zeiden, ja, mag ik misschien dit jaar ook wat aanvragen? Nou, dat mag natuurlijk. Sterker nog, je mag gewoon ook de hele zomer lang liedjes aanvragen. En ik kreeg ook een bericht van Richard Vrolijk. Richard die stuurde eigenlijk meteen een heel lijstje met liedjes die hij wilde horen. Maar ook een liedje dat hij vorig jaar al had aangevraagd. En dat lied, dat komt van een benefietconcert dat jaarlijks wordt georganiseerd. Les Enfoirés. Of dat betekent eigenlijk zoiets als de klojo's of de bastards. En dat is een benefietconcert, dat wordt ieder jaar al sinds jaar en dag georganiseerd voor Les Restos du Cœur. Dat is een soort organisatie die voedsel verdeelt onder dak- en thuislozen in Frankrijk en in België. En elk jaar staan daar weer wisselende artiesten op het podium. En het leuke is dat die artiesten ook weer samen zingen. En allerlei verschillende samenstellingen. Heel vaak liedjes die heel bekend zijn, maar soms ook nummers die wat minder bekend zijn. 2002, daar gaan we naartoe terug. Want toen stonden Moran, dat is een Belgische zangeres, en de Canadese singer-songwriters Roche Voisin en Garou samen op het podium. Die zongen Le Jour se lève. En dat is oorspronkelijk een nummer uit 1971. Dit nummer maakte zo'n indruk op in ieder geval Richard Vrolijk, maar ook ongelooflijk veel mensen, dat het ondertussen eigenlijk een soort iconische anthem geworden. Ongelooflijk veel mensen kennen het, zingen het mee. En als je het hoort, ja, het is prachtig, het is groots. Die stemmen, er zit een ongelooflijke rockstem in alle drie. Is het dan nog een chanson? Ja, wij vinden van wel. Maar dit nummer is in ieder geval voor Richard. En we gaan dus terug naar 2002. Het is ongelooflijk live, dat hoor je. En geniet ervan. Le Jour se lève van Moran, Roche Voisin en Garou.

0: Adamé, een fou de toi.
1: Het is tijd voor chanson volée.
0: Chanson volée, oftewel gestolen liedjes. En dat zijn liedjes die je misschien beter kent in een andere taal. In hun oorspronkelijke taal vaak. Engels, Nederlands, Italiaans, Spaans misschien, Duits. Ja, en elke keer stuit ik weer op liedjes waarvan ik denk, ik kan niet geloven dat dit nummer is gecoverd. Nou, bij deze band vooral verbaast het me helemaal niet. Er is zelfs een enorme Wikipedia-pagina aangewijd. De Beatles. De Beatles die zijn echt door iedereen gecoverd. En zeker in het Frans is bijna ieder lied wel meerdere keren vertaald. Allerlei verschillende bewerkingen. Ik vond bijvoorbeeld, even kijken hoor. Sandy Shaw die heeft Le Fou sur la Colline. Heeft ze bewerkt. Nou, dat is natuurlijk The Fool on the Hill. Sylvie Vartan, die kwam met Twist et Chante, natuurlijk. Michel Thor met Et je l'aime. Denkt u even na. And I love her. En Sacha Distel en Véronique Sanson zongen samen Avec un coup de main des copains. En dat is natuurlijk With a little help from my friends. Nou, dan was er natuurlijk nog iemand die op de same bandwagon sprong. Zoals mijn Australisch man dat altijd zegt. Claude François. Ja, die greep natuurlijk alles aan wat maar populair was. En zo zong hij bijvoorbeeld ook With love from me to you. En dat werd de bise de moi pour toi. Dat klinkt zo. Je

Ja, je kan je natuurlijk afvragen, van, wordt het er echt beter van, Claude? Maar goed, hij vond het zelf heel erg leuk om te doen, denk ik. Het werkte ongetwijfeld ook heel erg goed. Ik weet niet wat jij van deze versie vond. Ik luister dan toch liever de Beatles. Welke er voor mij in ieder geval wel echt mee door kan, dat is denk ik Je veux tenir ta main. En dat is, denkt u meteen maar even na. Ja, denk maar even. Je veux tenir ta main. I want to hold your hand. Ja, en die klinkt oorspronkelijk natuurlijk zo. Het voelt bijna als een soort blasfemie om nu dus Claude François te gaan draaien na de Beatles. Maar Claude, die was het ook gewoon waard, die man. En zo klinkt dus I Wanna Hold Your Hand in de versie van Claude François. Het chanson volé van deze week. Claude, het is aan jou.

Claude François en Les Mois Tenir Ta Main. Want natuurlijk I Wanna Hold Your Hand van de Beatles. Ja, zo gaat dat natuurlijk af en toe met die liedjes. Dat je denkt, ja, ik weet niet of het er nou echt heel erg veel beter van wordt. Maar het is toch wel heel erg fijn naar te luisteren. Want het blijft gewoon een goed nummer. Vicky Leandros, daar gaan we naartoe. 8 april 1967. Toen deed zij in Wenen mee aan het Eurovisie Songfestival. Ze was toen 17 jaar. Ze won niet. Enkele jaren later gebeurde dat overigens wel. Met het lied Après Toi. Hebben we inmiddels ook al een paar keer hier gedraaid. Maar dit jaar, bijna 60 jaar later, zong ze het nummer waarmee ze destijds als 17-jarige debuteerde, L'amour est bleu, tijdens de opening van de eerste halve finale weer. En deze vrouw is een legende. Dus je kan je voorstellen wat er gebeurde met de mensen die daar waren, de mensen die televisie keken en die Vicky weer op het podium zagen staan. En ze zong fantastisch. Deze vrouw die heeft in ongelooflijk veel talen gezongen. Ook weer in het Nederlands. Het was daarom ook voor heel veel mensen een enorm emotioneel weerzien. Want ze had al een tijdje geleden aangegeven dat ze niet meer zou gaan optreden. Nou, deze vrouw heeft ook ongelooflijk veel zomerse liedjes op haar naam staan. En daarom vroeg Frank Noorlander haar lied Anneté aan. En ik heb Frank ontmoet tijdens de open dag van Radio West. Hij stuurde ook nog een hele leuke foto mee die we gemaakt hadden daar. En zoals hij zegt, het past ongelooflijk goed, dit nummer, bij dit heerlijke weer. Dus hier is uit 1972 Vicky Leandros en Anneté. Thank you.

0: Vandaag op TV West een terugblik op het Haagse Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haagse Beat Festival 2025. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

Bye Bye van Hélène Sio. En daarvoor hoorde je Vicky Leandros en Anneti. We gaan het even niet hebben over het chanson. Daar komen we natuurlijk straks wel weer op. Maar we gaan het hebben over de fado. Die traditionele melancholische volksmuziek uit Portugal. Die is ontstaan in de arme wijken van Lissabon. En die staat natuurlijk heel erg bekend om de emotionele zang. Het gaat heel vaak over het noodlot, over verdriet. De Portugese term saudade. Nou, diep gevoel van verlangen. Dat raakt natuurlijk op heel veel vlakken aan het chanson. En een van de grootste, nou dat durf ik misschien wel zo te stellen, een van de grootste Franstalige zangers die fan was van de fado, dat was Aznavour. Die hield ook van die muzikale sfeer, van de thema's natuurlijk. Hij zong daar zelf ook over. En hoewel hij niet heel erg vaak op de echte fado-podia te vinden was, koesterde hij dus wel een enorm grote bewondering voor al die grote fado-zangers, waar hij ook het een en ander van mee heeft genomen in zijn zang en in zijn schrijven. Want hij zong ook heel vaak over de ongelukkige liefde, over in ieder geval heel erg veel thema's die in fado-teksten ook voorkomen. Dus misschien is hij ook wel de meest fado-achtige zanger in Frankrijk geweest of omstreken. Dan is er natuurlijk ook een nummer dat hij heeft geschreven over de fado. Want anders dan praat ik hier niet op deze manier over. Deze man had zo'n enorme bewondering voor het genre dat hij dacht, daar moet een speciaal lied aan gewijd worden. Dat nummer heet ook simpelweg Fado. En het is aangevraagd door Wil en Leo van Gladbach uit Den Haag. Dus hier is Gezellig Aznavour met Fado.

0: De Fado. Van Charles Aznavour, aangevraagd door Wil en Leo van Gladbach uit Den Haag. Elke week spreek ik hier inmiddels mensen die, artiesten die vanuit Nederlands in het Frans opereren. Die liedjes schrijven in het Frans, die zingen in het Frans. Vorige week hadden we Iris, de week ervoor hadden we Lisa Roos. En ja, je zou denken dat er niet zo heel erg veel mensen in Nederland zijn die dat doen. Maar we zijn toch met een ongelooflijk grote club. Iedereen doet het ook net even wat anders dan de ander. En dat maakt dat we ook elkaar kennen en een beetje supporten. En er is één iemand die doet iets wat toch eigenlijk wel heel erg bijzonder is. Want die heeft er een beetje inmiddels zijn unique selling point van gemaakt. Maurice Monet, die schrijft liedjes in het Frans, vertaald naar het Frans. Maar die heeft ook ongelooflijk veel liedjes inmiddels vertaald naar het Frans. Die enorme hits zijn geweest in Nederland. Die iedereen mee kan zingen. Die ondertussen een beetje Nederlands erfgoed zijn geworden. En ik dacht, zeker omdat de afgelopen tijd zo ongelooflijk veel muziek van hem is uitgekomen, we moeten maar eens een keer gaan bellen met Maurice. Goedemiddag, Maurice.
1: Goedemiddag, Ted.
0: Hallo. Wat fijn dat je even tijd hebt om ons te woord te staan.
1: Nou, natuurlijk. Heel fijn om hier in je mooie programma te mogen zijn.
0: Heel graag gedaan. Zeg, jij hebt Nederlandse hits vertaald naar het Frans. Daar komen we straks op. Kan je me eerst even vertellen hoe kwam jij in de muziek terecht? Hoe is de muziek voor jou gaan leven? Waar begon het voor jou?
1: Ja, dat is echt al een heel tijdje geleden. Toen was ik zelfs 9. Toen wilde ik heel graag gaan zingen. En toen ben ik ooit bij een koortje gegaan. Wat echt ontzettend grappig. En vervolgens ben ik in producties gerold. Dus heb ik heel veel producties gedaan in theaters. En toen wilde ik mijn eigen band starten. En die ben ik toen begonnen. En toen ben ik van band naar band gegaan. En halverwege is die Franse taal vond ik altijd al fantastisch. Dat vind ik de mooiste taal van de wereld. Dus die is gewoon op mijn pad gekomen. En daar heb ik mijn muziek van gemaakt.
0: En jij had dus geen Franse achtergrond? Of wel?
1: Nee, ik heb geen Franse achtergrond. Ik heb het mijn eigen gemaakt, zou ik maar zeggen. Nee. Het is zo op mijn pad gekomen.
0: En hoe zit het dan met jouw achternaam? Want is dat dan ook een artiestennaam of is dat je echte achternaam?
1: Dat is een artiestennaam. Dus ik heb ongeveer 3 jaar geleden ben ik gaan samenwerken met Edwin van Hoevelaak, een producer. En toen zeiden we van, nou ja, het is eigenlijk zo mooi om dat we elke keer een impressie willen neerzetten. En die deed dat ook in Frankrijk. En dat was Claude Monet, of Claude Monet natuurlijk. En zo hebben we eigenlijk bedacht, nou, dat is iets wat we heel graag naar buiten willen brengen. Dus toen hebben we die naam veranderd.
0: Wauw, dus jij koppelt muziek eigenlijk ook aan kunst op die manier?
1: Ja, dus dat impressionisme wat hij neerzet, die sfeer. Hij was een van die grondleggers die echt dacht van, ja, maar ik wil eigenlijk dat mensen mijn kunst gewoon beleven en dat het niet gedetailleerd moet zijn. En dat vond ik een fantastisch gave gedachte. En toen hebben we gedacht van, nou, dat is mooi als we daar toch nog een soort ode aan kunnen brengen.
0: En hoe verwerk je dat op die manier dan in je muziek?
1: Ja, wat ik wil is, dat vind ik sowieso. Nederland heeft natuurlijk fantastische artiesten. Maar ik ben heel erg geïnspireerd door een aantal Franse artiesten. Mijn grootste voorbeeld is Johnny Hallyday. Die heeft een bepaalde passie in de muziek. En dus elke keer als ik de nummers schrijf, probeer ik dat samen met Edwin dat er ook in te leggen. Een bepaalde passie waardoor iemand kan genieten van een beeld of een impressionisme. Dat vind ik gaaf. Dus nou, dat proberen we.
0: En wat is nou een Nederlandse artiest waarvan jij zou zeggen, nou, daarvan zou ik zijn hele repertoire wel willen vertalen?
1: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Nou, ik ben heel erg weg. We hebben al 2 of 3 nummers van Frank Bouillet in het Frans gezet.
0: Ja.
1: Ik vind dat hij heel gave muziek heeft gemaakt. En ik heb ooit met Lisbeth List op het podium mogen staan. We hebben samen een van haar laatste avondvullen programma's mogen doen.
0: Wow.
1: En zij heeft ook die nummers omarmd. Dus ik vind dat wel een artiest wat ik geweldig vind. Dat is 1, kan niet echt kiezen. En de 2e waar ik het heel graag van zou willen doen is Van Bluff.
0: Ja. Ja, daar komen
1: we. Ja, we hebben 2 nummers van Bluff omarmd. Dus dat is heel gaaf om te doen.
0: Te gek. Ja, daar komen we straks nog even op. Op in ieder geval op Bluff en jouw vertaling daarvan. Ja. Daar gaan we straks langzaam naartoe. Jij hebt ook een heel bekend nummer. En voor heel veel mensen denk ik een heel bijzonder en belangrijk nummer. Van Stef Bos vertaald.
1: Ja.
0: Ik ga
1: dat klopt.
0: Heel even naar luisteren. Kijken of de mensen thuis het herkennen.

0: Dat is natuurlijk, is dit nu later? Ik heb het maar eventjes, ik heb het maar even verklapt voor iedereen. Wat bracht jou nou tot het vertalen van dit nummer? Wat betekent het voor jou?
1: Nou, ik vind dat wat Stef Bos heel goed doet in dat nummer, is dat hij eigenlijk een gedachte neerlegt of een gevoel wat iedereen wel heeft. En je bent als je op school zit en dan heb je allemaal dromen en gedachten wat je later wil doen. En soms kijk je daarop terug, goh, is dit het nou echt wat ik wilde? En dat nodigt dan uit om soms andere keuzes te gaan maken. En dat heb ik ook wel in mijn leven gehad, dus daarom wilde ik dat nummer heel graag vertalen.
0: En hoe is het dan om zo'n nummer live te brengen?
1: Ja, dat is heel bijzonder. Dat is ook een mooie vraag, Tess. Want dit was het eerste nummer wat we uit hebben gebracht, 2 jaar geleden. En dat was ook het eerste nummer wat ik samen met Edwin op de planken heb gebracht. En ik weet wel dat dat zo'n gave ervaring was. Dat ik merkte dat mensen dachten, hey, dit is een stukje herkenning. Maar in het Frans geeft het een heel andere sfeer. Dus ik weet ook nog, het was in Marcant in Uden. Dat was een mega fijn gevoel.
0: Ja, als een soort. Je doet het toch misschien ook samen. Je vraagt je samen af met het publiek. Je deelt het samen met het publiek.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Prachtig. Ja. En nu ligt er nog van alles. Er is van alles te vinden van jou natuurlijk. Er zijn verschillende vertalingen te vinden. Er is net ook weer een nieuw nummer uitgekomen. Er is toch één nummer. Ja. Dat wil ik graag de luisteraars laten horen. Ook zo'n nummer wat we eigenlijk allemaal wel kennen. En je had het er net al over. Een nummer van Bluff. En dat heet. Ja. Nou ja, het heet Omarm. Jij hebt daar ook Ambras van gemaakt. Heb jij nou nog een reactie? Heb je iets gehoord van Bluff, van die mannen van Bluff? Hebben zij het gehoord? Weten zij hiervan?
1: Nou, we hebben wel met het management van tevoren kort gesloten, want het is best wel een lang traject geweest. Dus we hebben wel van tevoren met het management hadden we een demo en we hadden natuurlijk de tekst en die waren daar heel enthousiast over. Dus dat, die eerste reactie was heel enthousiast. Dus toen hebben we gezegd, oké, dan gaan we hiervoor en dan gaan we hem uitbrengen. Dus dat, die zijn heel positief geweest. Dus dat was heel gaaf. En ja, voor ons was de grootste verrassing. Kijk, het is toch heel mooi als je vanuit Nederland een andere taal omarmt. Dan hoop je dat dat ook goed werkt in dat land. Toen we het gestuurd hebben naar Frankrijk, daar wat zenders en naar Canada, is het daar opgepikt. En dat is met dit nummer gebeurd. Dit nummer heeft voor ons een beetje, als we dat al mogen zeggen überhaupt, maar heeft een beetje het verschil gemaakt dat we daar in die landen een beetje op de kaart komen te staan. Ja, dat was heel leuk, Tess.
0: Geweldig.
1: Dat is tof.
0: Dus dat begon het een beetje. Wat kunnen wij nu de komende tijd van jou verwachten? Nieuwe muziek gaan we op de podia zien. Misschien, ik hoop een keer, ook in de regio bij ons natuurlijk.
1: Oh, ja, dat zou nou heel leuk zijn. Daar moeten we iets op bedenken. Ik kom erg graag. Want we zijn natuurlijk, ik kom zelf uit het zuiden, dus als jij mijn stem hoort, uit Brabant.
0: Ik had niet gehoord,
1: het is
0: hoor.
1: Ontzettend
0: dat
1: leuk.
0: Nee.
1: Ja. Goed. Nee, dit is heel leuk, want we hebben in jullie regio hebben inderdaad nog niet zo heel veel gespeeld. Dat klopt ook wel. Dus we kruipen wel iets steeds meer omhoog. Dus we gaan naar Laren toe. We hebben een groot orkest gevonden die met ons in Nijmegen in het Openluchttheater De Goffert in het najaar een mooie avond en middag brengen. Volgend jaar staan we ook nog wel in het zuiden op verschillende podia. En er komt heel veel nieuwe muziek aan. Dus we hebben al heel veel klaar liggen. Met een aantal moeten we, want het is nog een verrassing met één grote artiest waar we heel veel nummers van hebben omarmd. Dat gaan we nog uitbrengen. En dat komt op meerdere plekken, wordt dat straks ten te horen gebracht. En hopelijk ook in jullie mooie regio.
0: Ja, dus dat is bij deze een oproep voor alle luisteraars. Maurice Monet. Allemaal volgen, allemaal de podia mailtjes sturen met dat je deze man op jullie podium wil hebben. Lijkt me goed geschreven. Ja, en als we meer willen weten, dan kunnen we naar welke website?
1: Ja, het is gewoon heel eenvoudig. De website www.mauricemonet.com. En we zijn ook op de socials te vinden onder die naam.
0: Kijk, heel goed. Dankjewel voor je tijd. En dan gaan we nu luisteren naar jouw versie van Omarm van Bluff. En die heet Ambras. Dankjewel, Maurice.
1: Dankjewel Tess en het was ontzettend leuk.
0: Fijn. Fijne dag hè.
1: Zelfde.

Quentin et un gamin de Paris. En daarvoor hoor je Maurice Monet en Ambras. We gaan straks naar het tweede uur. We eindigen nu in ieder geval het eerste uur. Voor nu in ieder geval sluiten we het af. Maar straks in het tweede uur hoor je onder andere Zaz en Joe Dassin, France Gall. We hebben de naamplaat van deze week. En we hebben natuurlijk het favoriete chanson van Matthijs van Nieuwkerk. Of in ieder geval het favoriete chanson van nu. Dus ben je heel benieuwd welke dat is? Luister dan even verder. Denk je te weten welke het is? Stuur dan even een WhatsAppje naar 070-307-8080. Ik ben benieuwd of mensen het weten. We sluiten dit uur in ieder geval af met de Franse Benabar en zijn Elle Danse. En tot straks.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
8: In Scheveningen is het 18 graden en in Valkenburg ook. Het is wisselend bewolkt, droog en door de noordwestenwind voelt het frisser aan.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Vorig jaar gingen in Den Haag en omgeving... Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Vorig jaar gingen in Den Haag en omgeving 8 transportbedrijven failliet.

0: 20. Soms betaal je meer. Eigenaren zeggen dat dat vooral de kwaliteit te maken heeft met de kwaliteit en de manier waarop het ijs gemaakt is. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En na de reclame muziek van Frans Kal. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Enchanté met Tess Merlot.

Frans Gall. En Il Jouet du Piano Debout hier op Radio West. Het is 9 over 1 op deze zondag 19 juli. En dit is Enchanté. Goedemiddag. Het tweede uur waarin we alleen maar Franstalige muziek laten horen. En mijn naam is Tess Merlo. Jij kan natuurlijk ook nog verzoekjes indienen. Dat kan door te mailen naar tess@omroepwest.nl. Tess met dubbel S. Of bijvoorbeeld een WhatsAppje te sturen naar 070-307-8080. En ik kreeg onder andere een bericht van Anne Wielinga. Die stuurde mij: goedemorgen, beste Tess. Wat fijn om jou deze zomer ook weer op de zondag via Radio West te kunnen horen met Enchanté. Hierbij zou ik graag een verzoekje willen indienen. Elke woensdag en zondagmiddag heb ik het geluk dat mijn geliefde vanuit Gouda naar de kust komt rijden waar ik woon. Ja, echt geluk hoor, schrijft ze erbij. En op woensdag hoort hij jou heel kort met Menno, bij Menno in de Middag. En nu natuurlijk ook op de zondag met jouw eigen programma. Mijn geliefde heet Ton. En voor hem zou ik heel graag, voor wanneer hij onderweg is tussen 1 en half 2, als dat mogelijk is, een plaatje willen aanvragen. En daarbij denk ik aan een vrolijk nummer waarin de blijdschap wordt bezongen van de kunst van het waarderen en de liefde in het leven rooskleurig zien. Hier past voor mij het vrolijke jazzy en swingende La Vie en Rose bij, gezongen door Zaz. Volgens mij is dat een perfecte keuze, Anne. Dus hier is voor Ton Zaz met La Vie en Rose.

0: César en Solitaire. En daarvoor hoor je Zas en La Vie en Rose.
1: Comment tu t'appelles? Dit is de naamplaat van deze week.
0: De naamplaat van deze week. Elke week een lied centraal waarin een naam, mannen- of een vrouwennaam, uitgelicht wordt. En we gaan nu terug naar 1996. Toen werd er een lied geschreven voor alle Lucies op deze wereld. Dat nummer werd geschreven door Lionel Florence. Die liet zich inspireren door een brief die hij ooit zelf naar zijn nichtje had gestuurd, toen zij ongeveer 10 jaar oud was. En daarin vertelde hij: Lucie, weet je, we leven en we sterven maar één keer. We hebben eigenlijk heel weinig tijd, dus maak er wat van voordat het alweer voorbij is. En geniet van elk dag. Nou, dat lied, dat werd vervolgens, hij wilde het eigenlijk Marie noemen trouwens, want zijn nichtje heette Marie. Maar toen dacht hij, ja, jeetje, dat heeft toch misschien een iets te religieuze klank. Dus we maken daar Lucie van. Lucie, dat was ook de naam van de overgrootmoeder van Pascal Obispo. Pascal Obispo is een ongelooflijk bekende en geliefde zanger in Frankrijk. Lionel Florence die gaf hem het nummer. Die zei, Pascal, kan jij dit voor mij zingen? Volgens mij kun jij daar wel mee. En Pascal Obispo die deed dat op zijn kenmerkende manier, zou ik willen zeggen. Het werd een ongelooflijk geliefd nummer in heel Frankrijk. Een heel lief nummer. Het nummer dat kan ongetwijfeld door iedereen daar meegezongen worden. Het is een nummer dat hier eigenlijk totaal niet bekend is. En dat vind ik toch wel heel erg jammer. Voor Pascal Obispo dus een belangrijk nummer, omdat het hem doet denken aan zijn overgrootmoeder. Voor Lionel Florence een bijzonder nummer, omdat het hem doet denken aan zijn nichtje. En voor ons in ieder geval, voor alle Lucies, de Lucie die jij misschien lief hebt, een kleine ode om te laten horen, om te laten weten. Geniet van het leven, maak er wat van, we houden van je. De naamplaat van deze week, speciaal voor alle mensen die Lucie heten. Door Pascal Obispo.

Clara Luciani. En Respire Encore. En daarvoor hoorde je Pascal Obispo met Lucie. Het leuke aan allerlei verzoekjes binnenkrijgen is dat je soms natuurlijk ook op artiesten komt waar je nog nooit van gehoord hebt. En afgelopen week kreeg ik na de uitzending een bericht van Letty Bonfrère. En die zei, bonjour Tess, zojuist weer een heel fijn van je programma genoten. En ik bedacht welke plaat ik dit jaar zou aanvragen. Letty doet dat namelijk trouw ieder jaar. En ik vind het altijd leuk om dan iets van een favoriet van mij te kiezen uit een andertalig land. Maar die toch in het Frans heeft gezongen. En dit keer zou ik een lied aan willen vragen van de geweldige Griekse Melina Mercouri. Je suis grec. Alvast bedankt, Letty. Nou, ik kende deze Melina Mercouri niet. Ga natuurlijk dan even opzoeken. Kom er dan achter. Zij was niet alleen maar zangeres. Zij was ook actrice. Ze was ook politica. En zij werd in 1966 ontdekt als actrice door Jules Dassin. En jawel, dat is de vader van Jo Dassin. Sterker nog, zij trouwde met haar ontdekker. Dat maakte haar dus de stiefmoeder van Jo Dassin. Ja, zo leer je weer wat. Jules Dassin die was een bekende Amerikaanse regisseur. Dus vandaar ook die link met de acteerwereld. En vervolgens heeft zij ook een enorme muziekcarrière gehad. En ook in Frankrijk dus groot geweest. Melina Mercouri dus. En hierbij met het nummer Je suis grec. Nou, dat hoor je ook meteen als je dit intro hoort. Deze is dus voor Letty Bonfrère. Geniet ervan.

Salut les amoureux. Aangevraagd door Inge Dix, die hoorde net afgelopen week in Loosduinen. Daar was namelijk Montmartre Festival en daar werd dit nummer ook gedraaid. En je kent het waarschijnlijk als, het is weer voorbij die mooie zomer van Gerard Cox. Prachtige vertaling overigens ook. We gaan naar een volgend verzoekje. Die komt van Kees Zwets uit Boskoop. En die wil graag iets aanvragen van Adamo. En hij zegt, ik heb altijd zoveel respect gehad voor deze man. Hij heeft, Adamo heeft zijn vader verloren. Die man die ging bij een reddingsactie ging hij het water in en is toen helaas zelf verdronken. Hij dacht dat zijn dochter in het water lag en bleek uiteindelijk helemaal niet nodig geweest te zijn om haar uit het water te redden. Want zij was helemaal oké, maar zijn vader, de vader van Adamo, die is helaas verdronken. Vervolgens moest Adamo op zijn broertje en zusjes passen. Afgelopen woensdag heb ik in Menno in de middag heb ik dit nummer overigens getipt. Vous permettez, monsieur. Werd in Nederland ongelooflijk bekend omdat Adamo het op de televisie zong samen met zijn broertje en zusjes. Ongelooflijk vertederend. Dus deze is voor Kees Zwets uit Boskoop. Vous permettez, monsieur, van Adamo.

Vous permettez, monsieur, van Adamo. Ik krijg allerlei verschillende lieve berichtjes binnen en verzoekjes voor nummers. En daar zit er dan wel eens eentje bij waarvan ik niet zo goed weet wat ik ermee moet. Maar deze wil ik toch heel erg graag honoreren, zoals we dat dan op een mooie manier zeggen. Het is namelijk een bericht van onze vaste luisteraar Jan Keizer. Die woont in Zuid-Afrika. En ieder jaar vraagt hij wel één of meerdere nummers aan. Vaak heel erg opgewekt en vrolijk van toon. Groot liefhebber ook van Franstalige muziek. Maar Jan, zijn vrouw, die is onlangs overleden. En hij is al een paar keer, hebben we liedjes aan hem opgedragen in ieder geval. En graag wil hij dus ook een verzoekje aanvragen voor zijn vrouw. En dat is dit keer een liedje over Parijs. Want hij zegt, ja, mijn vrouw die was echt helemaal gelukkig dat ik met haar een dag of 7 in Parijs heb mogen ronddwarrelen. En hij heeft eerder een verhaal verteld over dat hij bijna gearresteerd was. Dat vertellen we nog wel een andere keer. Maar dit lied is voor zijn vrouw in ieder geval. Hij zegt, mijn vrouw die is er dus niet meer. Maar omdat ze zo genoot van Parijs, wil ik graag een nummer aanvragen. Dat haar weer haar vrolijke zelf weer helemaal terughaalt. Het gaat namelijk om Mon Paris van Tess Merlot. En dat ben ik. Dus dat is een beetje ongemakkelijk om mijn eigen werk te draaien hier op de radio. En hij zegt dat ook. Ik weet dat je niet dol bent om je eigen werk te spelen. Maar ik zou toch willen vragen of je een uitzondering kan maken. Het is heel raar, maar zegt hij. Maar toen ik haar kleren moest uitzoeken en wat haar laatste kleding zou zijn, toen wist ik het. Een t-shirt met de Eiffeltoren erop en de letters Paris. Liefs Jan Keizer.

voor Jan Keizer. Ja, ik had net eventjes beloofd om het favoriete chanson van Matthijs van Nieuwkerk hier te draaien. En ik had gevraagd of jullie dan eventjes wilden WhatsApp of mailen welk nummer jullie denken dat dat is. Nou, daar kwam eigenlijk één unaniem reactie op. En bijna iedereen denkt dat dat La Bohème is van Charles Aznavour. En dat begrijp ik ook. Volgens mij is hij ook gek op dat nummer. Overigens ook Jéren Cor vindt hij ook heel mooi, weet ik. Maar dat is niet de juiste keuze. Ik weet namelijk van Matthijs dat hij maakte natuurlijk samen met Rob Kemps het programma Chanson. Ging met hem naar Parijs en vertelde vanuit daar alle verhalen over alle bekende chansonzangers en zangeressen. En terwijl hij daar met Rob door de straten liep, was het voornamelijk het lied La Tendresse van Bourvil dat zij heel erg veel zongen met elkaar. En dankzij Rob kwam Matthijs op Renaud, de zanger Renaud. En die heeft onlangs ook weer een plaat gemaakt waarop onder andere dit prachtige nummer van Bourvil staat. En het lied gaat over de tederheid in de wereld, dat we daar meer van nodig hebben. En juist de manier waarop Renaud het zingt met zijn gruizige, grijze stem, die eigenlijk al een beetje, ja, hoe zou je het zeggen, een beetje aan het vergaan is, klinkt dit nummer misschien wel extra beladen en extra sterk. Dus hierbij het favoriete chanson van Matthijs van Nieuwkerk. Dit is La Tendresse van Renaud.

0: Tout rend tendresse pour que règne l'amour. Règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
1: Renaud, met La Tendresse hier op Radio West bij Enchanté. Het is alweer het einde van dit uur. Hoe is het mogelijk? Jemig, de tijd gaat snel. Ik heb hier ook alweer Kevin die aangeschoven is. Jij moet straks meteen weer door, jongen.
2: Ja, maar met plezier hoor.
1: Ja, oh, gelukkig.
2: Ja, dat wel.
1: Ja, jij komt altijd net even iets eerder binnen. Dan ga je nog even wat dingen uitwerken en zo. En toch wat dingen klaarzetten.
2: Ja.
1: Ik merk altijd dat ik het heel erg gezellig vind als jij in de studio komt. Om af en toe even heen en weer te rennen. Want mensen moeten even weten. Hè? Wij zitten hier nu in de studio, jij en ik.
2: Uh-huh.
1: En dan is er een soort, ja, ik noem het maar even de regiekamer. Dan loop je door de deur daar naartoe. En daar zit dan onze technicus Maurice. En die regelt heel veel voor mij. Jij doet dat allemaal zelf. Toch, jij kan aan knoppen draaien.
2: Ja, dus ik weet een beetje van de knopjes. Maar goed, jij hebt hele fijne support.
1: Ik ben daar heel blij mee.
2: Snap ik.
1: Want dat gaat ook niet altijd. Dat zou niet helemaal goed gaan als ik dat allemaal zelf zou moeten doen. Maar dan zitten jullie daar met z'n tweeën. En dan kom ik af en toe terugrennen om even met jullie te kletsen.
2: Ja, gewoon, omdat het zo gezellig is. Toch?
1: Ja, dat vind ik ook wel.
2: Een soort Frans theekransje.
1: Ja, het is een Frans theekransje hier op de zondagmiddag. Heerlijk. Hey, hoe is jouw dag vandaag tot nu toe?
2: Eigenlijk goed. Ik ben vanochtend even bij mijn oma geweest.
1: Oh.
2: En ik heb nog een leuke foto daarvan gemaakt. Mijn oma is 87. Ik ben 43. Ik vind het zo geweldig dat ze er nog is. En dat ik op deze leeftijd mijn oma nog heb.
1: Heerlijk.
2: Ja, geweldig is dat.
1: Ja.
2: Dus hele verhalen vanochtend weer over mijn opa die helaas wel overleden is. Dus ik heb eigenlijk een hele fijne dag tot nu toe.
1: Heerlijk. Hoe is zij ook een beetje digitaal en zo?
2: Nou, ze heeft een tablet.
1: Oh, wauw. Dat vind ik echt.
2: Die heeft ze gekregen van mij. En daar heeft ze dan Facebook en Messenger op staan. Dus ik kan oma ook af en toe fotootjes sturen via Messenger.
1: Oh, leuk.
2: En die opent ze dan en ze ziet natuurlijk wel eens dingetjes ook voorbij komen. Dus dan blijft ze toch een beetje op de hoogte.
1: Oh, wat goed. En luistert ze ook naar jou?
2: Ze luistert ook naar Radio West, zeker. Dat vindt ze leuk. Dus ze luistert zeker op zondagmiddag ook mee. Vindt ze leuk. Is ze trots op. Ja, dat is leuk.
1: Dat is echt, ja, oh, fijn. Ach, nou, ik benijd je wel.
2: Ja, je hebt geen oma meer?
1: Nee, nou, ja, oma al een tijdje niet meer. Mijn opa, daar had ik een hele goede band mee. Verwente Westluisteraars, die zullen dat ook nog wel herinneren. Dat ik had het heel vaak over mijn opa. Mijn opa was heel lang, weet je, waar mensen vaak foto's van hun kinderen en van hun dieren, van hun huisdieren laten zien. Mijn opa was dat voor mij.
2: Oké. Okay.
1: Ik liet altijd op de pas en te onpas foto's van mijn opa zien.
2: Ja, mooi is dat toch?
1: Ja. Ja, dat was ook. Dat is heel fijn. En ik heb me heel lang met hem, want hij is 99 geworden.
2: Zo!
1: Dus dat,
2: Maar hoe oud ben jij nu? Ik weet het eigenlijk niet precies. Je vraagt het niet aan een dame, ik weet het.
1: Oh, nee, ik ben 36.
2: Oh, 36, ja. Ik ben iets ouder dan jij, ja.
1: Ietsje, maar toch, ja, fijn dat we die mensen zo lang bij ons
2: hebben. Ja, en je leert er zoveel van en die gesprekken zijn ook mooi. Ik zat me vanochtend echt te realiseren toen ik er op visite was. En ik zat er zo aan te kijken, denk ja, dit is echt waardevol. En dat moet ik in me opnemen, zodat ik het later, als het er niet meer is, toch kan herinneren.
1: Ja, heel goed. Daar ben ik het helemaal mee eens. Goed dat je dat doet. Straks, wat gaan we allemaal horen? Heb jij alles?
2: Nou, vaste ingrediënten. Jij hebt nu 2 uur Frans gedaan. En ik heb straks natuurlijk 60, 70, 80. Muziek uit die periode. Ja. Maar ik heb een Italiaanse prijs vandaag.
1: Oh?
2: Ja, daar kom ik straks op terug.
1: Is het pizza?
2: Die komt wel in de buurt. Oh. Je komt wel in de buurt, ja. Op een hele leuke plek. Dus straks kun je lekker meedoen. En dan kun je een Italiaans culinair dingetje winnen. Ja.
1: Oeh, nou misschien ga ik al meedoen. Of mijn vrienden charteren om mee te doen.
2: Ja, dat Frankrijk is leuk. Maar dat Italië is ook leuk.
1: Nou, ik hou heel erg van Frankrijk en van het chanson. Maar echt dat Italië,
2: ja, is ook
1: dat
2: leuk.
1: Trekt.
2: Het trekt. Ja,
1: absoluut.
2: Ja, snap ik.
1: Leuk. En nog een Franse plaat dan wel?
2: Ja, om 17:30 hebben we ook weer een Frans 2-luik.
1: Gelukkig.
2: Nou ja, dus dat, we zetten jouw sfeertje wel een beetje voort straks.
1: Oké, heel goed. Ja. Nou, we gaan eruit met een heel nieuw nummer eigenlijk. Nog maar een paar jaar geleden uitgekomen. Juliette Armanet. En we zien, volgende week ben ik er weer. Sterker nog, voor de mensen die vroeg opstaan morgen, ben ik er morgenochtend ook. Ja,
2: succes!
1: En jij bent ook binnenkort weer.
2: Ja, komende week doe ik het programma van Bas, West komt thuis. Dus we zien elkaar denk net niet.
1: Nee.
2: Maar we doen allebei een shift die we normaal niet doen.
1: Precies.
2: Om het zo maar te zeggen.
1: Ja, wakker worden met Tess en lekker.
2: En afsluiten met Kev.
1: Afsluiten met Kev.
2: Dat klinkt leuk.
1: Een hele goede deal. Heel veel succes straks. Hier is Juliette Armanet met A la folie.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
7: 18 graden en in Voorburg ook. Het is wisselend bewolkt, droog en door de noordwestenwind voelt het frisser aan.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Vanmorgen is een paard vast komen te zitten in een sloot aan de Vinkenweg in Rijnsburg. Het dier moest er door hulpdiensten uit worden gehaald. Na de reddingsactie is het paard nagekeken door een dierenarts en bleek ongedeerd. Vorig jaar gingen in Den Haag en omgeving 8 transportbedrijven failliet. Dit jaar zijn het er tot nu toe al 17. Volgens de transportsector komen bedrijven in de problemen door stijgende kosten, zoals die van brandstof. En bij een grote controle op de pleziervaart in Leiden en op de Kagerplassen zijn vrijdag 4 schippers aangehouden voor varen onder invloed. De politie controleerde ruim 125 boten en dat leverde 13 bekeuringen op voor verschillende overtredingen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal.
7: En dat leverde 13 bekeuringen op voor verschillende overtredingen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2

0: niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Na de reclame muziek van UB40. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Tot 5 uur, als de dag van toen.
11: Dit is Radio West. Wordt het toch nog gezellig.

0: Crosby, Stills, Nash en Young en Teach Your Children. En daarvoor nog zo'n lekkere zomerse plaat van UB40 en Higher Ground. En daarmee is het inmiddels alweer 13 minuten over 2. En hoog tijd om het begin in te luiden van dit programma.
1: Als de dag van toen

0: Weer bomvol uiteraard met de vaste onderdelen zoals je die gewend bent. Fijn om vast te houden aan iets wat gewoon elke week terugkomt en wat fijn aanvoelt. Althans, dat hoop ik wel. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80 en dus inderdaad die vaste onderdelen. Nou, wat zijn die vaste onderdelen? Natuurlijk de 90s flashback. We gaan weer terug naar de jaren 90. We hebben het Franse tweeluik en daarmee beduren we voort op de sfeer die Tess de afgelopen twee uur heeft neergezet hier op Radio West. We hebben een instrumentale plaat, want ook die is weer terug van weg geweest. En vandaag heb ik even een extra onderdeel. En dat is een vergeten plaat. Die hebben we ook op dit moment niet meer in als de dag van toen. Maar vandaag komt die even bij wijze van bijzonder moment terug. En dat heeft alles te maken met het gesprek wat ik vanochtend had met mijn oma. En mijn oma die vertelde toen iets, daar kom ik straks even op terug. En dat vond ik zo mooi. En toen dacht ik, ja, zo is het wel. En dat moeten we ons weer wat vaker realiseren. Nou, wat de inhoud van dat gesprek was en die wijze les die daarin verscholen ging, die ga ik zo meteen zeker met je delen. En ja, ik zei net al tegen Tess, de afgelopen twee uur dan Frankrijk. Natuurlijk een heerlijk land om naartoe te gaan op vakantie, om van te genieten. De croissants en de wijn en de kaasjes. Maar goed, Italië is natuurlijk ook een fijn land. En wij hebben de komende weken een leuke prijs, namelijk een Italiaans diner. En dat mag natuurlijk een overheerlijke pizza zijn. En daar hoort dan ook nog eens een keer een fijne fles wijn bij. Ja, dus dat is ook gewoon lekker genieten van de goede dingen van het leven. En dat speelt zich allemaal af in Scheveningen, in een restaurant in Scheveningen. Dus een Italiaans diner voor twee. Dat kun je winnen vandaag in Als de Dag van Toen. Als je meedoet met het muzikale rad. Nou, zometeen ga ik weer draaien en dan komt dat helemaal goed. Zometeen Petula Clark, Downtown. Maar eerst Slow Hand, de Pointer Sisters. Goedemiddag.
1: Je luistert naar...

0: 1963 en 1964 zat de carrière van Petula Clark volledig in het slop. Ging eigenlijk helemaal niet goed met haar carrière. Maar die kreeg een enorme impuls natuurlijk eind 1964 toen dit liedje werd uitgebracht. Downtown was dat.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Tijd om aan het rad te gaan draaien wat hier in de studio weer netjes is neergezet. En dat betekent dat we een spelletje gaan spelen. En het leuke is, vandaag kun je een Italiaans diner voor twee winnen. Uiteraard met een overheerlijke pizza naar keuze. En daar hoort ook een hele fles wijn bij. En dat allemaal in ons mooie, of op ons mooie Scheveningen. Oh, lekker, gewoon genieten. Even van een Italiaanse avondje. Misschien met je geliefde, misschien met een familielid of je kinderen. Nou, in ieder geval, je kan het winnen vandaag in Als de Dag van toen. En ik ga gewoon eens even draaien. Goed, daar gaat hij. Nou, benieuwd welke letter er vandaag gaat verschijnen op het rad. Ze staan er allemaal weer op. En nou ja, helemaal aan het begin bij het begin. De letter A van Anton. Nou ja, goed, daar kunnen we vast wat mee puzzelen. Dat moet lukken. 070-390-5454. Die staat gewoon weer voor je open. Dat is de telefoon. Maar je mag het ook appen. 070-307-8080. En mailen mag ook. En dan is het Kevin, apenstaartje, omroepwest.nl. En even voor 5 uur gaat er dus iemand vandoor met die prijs en wordt het winnende liedje natuurlijk gedraaid.

0: Vandaag op TV West een terugblik op het Haagspeed Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haagspeed Festival 2025. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Een fijne, relaxte zondagmiddag met nog fijnere muziek. Althans, ik hoop dat het tot nu toe naar je zin is. Brothers in Arms, The Dire Straits en daarvoor nog Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. En daarmee is het alweer 3:04.
1: In Als de Dag van Toen gaan we terug naar de jaren 60, 70 en 80. Maar we maken één uitzondering. Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
0: Heel leuk om herinneringen natuurlijk op te halen bij je muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Doen we met heel veel plezier. Maar op dit tijdstip gaan we ook nog even terug naar de jaren 90. En laten we eerlijk zijn, dat is een tijd die ook alweer ver achter ons ligt. Ik had gisteravond nog een etentje met een vriendin. En ik was toen in Rotterdam een beetje de herinneringen aan het ophalen van ons samen. En ja, misschien ken je het hoor, de Baia Beach Club bijvoorbeeld. Hè, met die grote strandbal in het centrum van Rotterdam waar je dan uit kon gaan. Alsof je in Miami was, in een of andere discotheek. Ja, dat waren bijzondere tijden en leuk om daar een dansje te wagen. Ja, er is ook heel veel mooie muziek gemaakt in de jaren 90. En we gaan nu terug met een van de grootste popsterren uit Groot-Brittannië. George Michael. Zijn carrière begon natuurlijk begin jaren 80 als de ene helft van het razend populaire duo Wham. Samen met Andrew Ridgeley. Met zijn aanstekelijke hits als Wake Me Up, Before You Go Go, Freedom en I'm Your Man groeide Wham uit tot een wereldwijd fenomeen. Nou, het duo schreef bovendien ook geschiedenis door als een van de eerste westerse popgroepen op te treden in China. Ja. En uiteindelijk na het afscheid van Wham in 1986 koos George Michael voor een solo-carrière en die bleek minstens zo succesvol. Met het album Faith uit 1987 bewees hij dat hij veel meer was dan een tiener-idool. Hits als Faith, Father Figure, One More Try en Kissing a Fool maakte hem tot een van de grootste artiesten van zijn generatie. George Michael die stond bekend om zijn warme, krachtige stem, zijn talent als songwriter en zijn vermogen om pop, soul en R&B moeiteloos te combineren. En in de jaren 90 bleef hij dus muzikaal zichzelf ontwikkelen met een meer volwassen, zou je kunnen zeggen, en persoonlijke stijl. Nou, dan kom ik uit in 1996, toen verscheen het album Older, een plaat waarop George Michael een nieuwe, stijlvolle richting insloeg. En de eerste single daarvan was Fast Love. Een soepel, swingend nummer met invloeden uit soul, funk en dance. De tekst gaat over vrijheid, verlangen en het zoeken naar liefde zonder al te veel verplichtingen. Een thema dat George Michael op een luchtige, maar tegelijkertijd elegante manier wist te brengen. Het nummer werd een internationaal nummer 1 hit en groeide uit tot een van zijn bekendste liedjes uit de jaren 90. Hier is George Michael en Fast Love.
1: Dit is de jaren 90 flashback van deze week.

0: En deze van de Rolling Stones in 1966, Under My Thumb, draaide ik speciaal voor Marcel. Hij stuurde mij in een mailtje en ik dacht, nou, die kan ik wel even tussen fietsen. En daarvoor nog die 90s flashback van George Michael en Fast Love.
1: Kevin's muzikale rat.
0: De goede suggesties voor het muzikale rat die stromen binnen. En ik ga even wat suggesties met je doornemen, want dat is toch alleraardigst. Want daarmee halen we ook weer wat herinneringen op. Yvonne Beljaerts komt met Antonio. Dit is de laatste nacht. En waarom Antonio? We hebben de letter A gedraaid, mocht je het nog niet gehoord hebben. Dus vandaag puzzelen met de letter A van Anton. Of in dit geval Antonio. Dan Marga Kroeze uit Delft komt met André Hazes. Leef. Nou, ook dat is natuurlijk helemaal goed. Hij is niet uit de jaren 60. 70 en 80, maar wel goed. Dus ik heb hem goedgekeurd voor het spelletje. Henny Siebers uit Monster, die gooit het over een andere boeg. En die zegt, Reinhard Meij, heel toepasselijk. Als de dag van toen.
2: Als de dag van toen.

Ja, het liedje waarop dit radioprogramma is gebaseerd gaat gewoon de hooghoed in. Hartstikke mooi gevonden, Henny, dankjewel. Yvonne komt met ABBA, Another Town, Another Train, ook goed gevonden. Dennis zegt ABBA, The Winner Takes It All, ook die is zeker goed. Johan van Winden komt met Adele Bloemendaal, ook een hele goede suggestie. Ria Roseman met Aan de Oever van de Waterkant. En Ans die komt met deze van Aretha Franklin, en ook die is goed. Natural Woman.

0: En ook die gaat de hoge hoed in. Hartstikke goed gevonden. Verder komt Moni met Alexander Curly, I Never Drink Again. Corrie Duursma, die komt met deze. En ook dat is wel een hele leuke hoor. Kennen we deze nog? Van Arne Jansen. De meisjes met de rode haren.
1: Nee.

Ja, en ik had nog eventjes Corrie aan de telefoon en ze zegt... ik heb geen rode haren meer, bij mij zijn ze helemaal wit geworden. Ik zeg maar, Corrie, dat is ook nog steeds hartstikke sexy... dus daar hoef je je niet voor te schamen. Goed, Corrie, dankjewel voor jouw inbreng. Manuela die zegt Alphaville, Big in Japan... en meneer De Witte uit Delft, die komt met Willy Alberti... samen met Wim Zonneveld, mooi gevonden moet ik zeggen... een liedje over Amsterdam. Nou, die ga ik er ook nog eens zo meteen eens even bijzoeken. En ik krijg op de valreep ook nog even deze binnen van Jenny. En die zegt Adamo.

Heel goed gevonden ook deze. Mocht je nou suggesties hebben en je denkt, ja, nu ben ik wel een beetje op ideeën gebracht, dat is goed. Dan mag je ze doorgeven via de telefoon 070-390-5454. Of even appen naar de studio 070-307-8080. En er wordt ook flink gemaild. En dat kan ook. Dan moet je even je laptop of computer erbij pakken. En mailen naar kevin@omroepwest.nl. Zometeen dat vergeten liedje. Met dat mooie verhaal erbij. Na de 3 Degrees. Take good care of yourself.

0: belangrijke boodschap hier van The Three Degrees. En take good care of yourself. Ja, je moet natuurlijk altijd goed voor jezelf zorgen. Ik zeg altijd maar zo, als je zelf niet goed voor jezelf zorgt, ja, wie doet het dan wel? Dus die nemen we gewoon zo even mee, dat goede advies. Zoals ik al zei, hebben wij nu even een onderdeel uit het programma wat we niet meer hebben. Wat er wel heeft ingezeten, maar wat vandaag even terug is met een speciale reden.
1: De vergeten plaat.
0: Inderdaad, een vergeten liedje. En dat heeft te maken met het feit dat ik vanochtend bij mijn oma op visite was. Ik vertelde het al net eventjes bij Tess. En ik had een ontzettend mooi gesprek met mijn oma over vroeger en over opa en alle herinneringen die erbij horen. En op een gegeven moment toen zei mijn oma van, joh, vandaag de dag, hè, anno 2026. Ze zei het natuurlijk in haar eigen woorden. Maar toen zei ze, we vergeten om te genieten van de kleine dingen. Van de kleine dingetjes in de natuur. De kleine dingetjes in de familie. Of een mooi gesprek. Of een mooie bloem die je tegenkomt ergens. En toen herhaalde zij een liedje aan van Saskia en Serge. Het zijn de kleine dingen die het doen. En toen dacht ik, die ga ik vandaag draaien als vergeten plaatje. Gewoon ook bij toch een beetje het advies van mijn oma om stil te staan bij die kleine dingen die het ook daadwerkelijk doen. Nou, als ik dan toch even wat moet en mag vertellen over Saskia en Serge. Nou, die vormden natuurlijk jarenlang een van de succesvolste duo's van ons land. Hun carrière begon in de jaren 60 met vooral folk- en luisterliedjes. Maar bij het grote publiek werden ze bekend toen ze in 1971 meededen met het Eurovisie Songfestival met Tijd. Nou, en in de jaren daarna maakten ze de overstap naar een toegankelijker geluid en scoorden ze diverse hits. En in 1972 dus dat liedje, Het zijn de kleine dingen die het doen. Het is typisch zo'n liedje dat je dus niet meer op de radio hoort, maar wat heel veel herinneringen oproept en dus ook een hele mooie boodschap is vandaag de dag om stil te staan bij die kleine dingen die het inderdaad nog altijd doen.
1: De vergeten plaat.

0: vergeten plaat.
1: Je bent het overzicht ook helemaal kwijt. Dus eigenlijk, ja, ja, wat dat betreft boeit het je dan op dat moment eigenlijk keihard gezegd niet. Daarnaast heb je ook een heel groot gevoel van schaamte.
2: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar het komt vaker voor dan je denkt.
3: Dus in Nederland hebben we 32% van de huishoudens geven aan dat ze moeite hebben met rondkomen. En wat betekent dat? Dat betekent dat van die, zeg maar, 1 op de 3 huishoudens in Nederland geeft een hele grote groep aan: ik kan eigenlijk gewoon mijn boodschappen niet goed meer betalen.
2: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
13: Ja, op zomerse dagen wil iedereen naar het strand.
14: Hoe langer iemand erover doet om er te komen, hoe potentieel chagrijniger die is. En daar hebben we natuurlijk geen behoefte aan. Dat heeft in ieder geval 2020 wel gebracht. Hè? Dat je veel meer met elkaar samen ernaar kijkt. Bewoners, ondernemers, we staan niet tegenover elkaar. Dus we hebben eigenlijk hetzelfde belang.
15: Luister nu op Spotify. Aflevering Mobiliteit van podcast Aan de Haagse Kust.
16: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
17: In Sassenheim is het 19 graden en in de Zilk ook. Af en toe wat zon, het is droog. Bij een noordwestenwind kracht 3 tot 4.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemiddag, het is 3 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Een wielrenner is overleden na een ongeluk op de Jacoba van Beierenweg in zijn woonplaats Voorhout. Gisterochtend werd hij aangereden door een automobilist uit Hillegom. De 55-jarige wielrenner werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Vanmorgen is een paard vast komen te zitten in een sloot aan de Vinkenweg in Rijnsburg. Het dier moest er door hulpdiensten uit worden getrokken. Na de reddingsactie is het paard nagekeken door een dierenarts en bleek ongedeerd. Het sportfondsenbad in Delft haalt waarschijnlijk de 100ste verjaardag niet. Het zwembad bestaat dit jaar 90 jaar, maar de gemeente wil het slopen zodra een nieuw zwembad aan de Maria Duislaan klaar is. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer geëxecuteerd. Verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden.

0: De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Na de reclame muziek van Elvis Presley. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
4: Heijn. Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
5: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
6: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
7: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar, ja.
14: Au. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Tot 5 uur, als de dag.

0: hier op Radio West. Met deze van Linda Ronstadt en Aaron Neville en Don't Know Much. En daarvoor nog Return to Sender. Dat kun je op een envelop zetten die verkeerd is bezorgd. Elvis Presley was de opening van het tweede uur van Als de Dag van Toen. Goedemiddag, we zijn weer lekker bezig met muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in dit radioprogramma. En we spelen natuurlijk het muzikale rad. We hebben vandaag de letter A gedraaid, de A van Anton. En ik ga nog even wat goede suggesties met je doornemen. Maar eerst ga ik even naar de telefoon. Ellie Spaans uit Voorburg. Ellie, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, ik dacht aan Anneke Kreunlo, het brandend zand.
0: Oeh, nou, dat hebben we de afgelopen weken toen het zo warm was wel gehad. Toch?
1: Okay.
0: Ja, het was brandend zand. Nou, ik heb over het strand heen moeten rennen om bij de zee te komen, want het was veel te warm. Maar een goede suggestie.
1: Ja, het was heet.
0: Ja, dus ik noteer hem bij Ellie. Hartstikke goed. Dankjewel.
1: Oké, fijne uitzending verder.
0: Dankjewel, Ellie.
1: Doei.
0: Kijk, zo gaat dat. Brandend zand van Anneke Greunlo. Ja, en inmiddels de letter A dus gedraaid. En de goede suggesties komen binnen. En zo komt Anita onder andere met deze van Miggy. Dan hoor ik je denken, Miggy, wie is dat? Nou, dat is de zangeres van dit liedje.

Oh, wat een heerlijk melig liedje is dit toch, hè? Annie, hou jij mijn tasje even vast. Is helemaal goed, want het is natuurlijk de letter A. In heel veel uitvoeringen is het volgende liedje ook doorgegeven. Maar ik heb er eentje gevonden van Eddie Frenaai, als ik het goed zeg. En dat liedje werd onder andere door Adrie doorgegeven. Namelijk aan de oever van de IJssel.

Ja, wel heel erg leuk om deze terug te horen. En er werd aan de telefoon ook meerdere keren ook meegezongen. Voorgezongen, zeg maar. Het is jammer dat het niet op de radio was, want het was wel vermakelijk voor mij. Dankjewel voor het doorgeven, Adrie. Monique komt met deze van Hans de Boy en Annabel.

Ook een pareltje zo van eigen bodem. Heel anders natuurlijk dan het liedje van Miggy, maar zeker niet minder goed. Verder komt ook weer deze aangevraagd. En dit is een schitterend liedje. André komt met Elvis. We hebben hem net nog gedraaid. Maar Are You Lonesome Tonight? Oh.

0: Ja, we mogen Elvis heel graag horen in dit radioprogramma, dus hartstikke goed. Mocht je nog suggesties hebben met de letter A voor dat diner voor twee, Italiaans diner met een flesje wijn erbij, 070-390-5454 of even appen naar 307-8080.
1: Je luistert naar Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer.
2: Dit is Radio West.
0: En we gaan door met de muziek, zometeen Lisbeth List en Ramse Shaffi, Pastorale. Na deze klassieker van Glen Campbell, Rhinestone Cowboy.

0: toch? Die fijne liedjes uit de jaren 60, 70 en 80. Muziek en herinneringen. Je luistert naar Als de Dag van Toen bij Radio West.
1: Dit is Radio West.

0: Echt een klassieker, dit duet tussen Lisbeth List en Ramse Shaffi. Pastorale hier in Onze Dag van Toen. En daarvoor nog Glen Campbell en de Rhinestone Cowboy.
1: Wat gebeurde er op deze dag in de geschiedenis? Dit zijn de historische feiten met Herman de Bruin.
0: Zondag 19 juli, Herman, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Kevin.
0: Zo, daar zijn we weer.
2: Ja, we zijn er weer en we gaan kijken wat er op de 200ste dag van het jaar gebeurde, want dat is het vandaag. En er zijn nog 165 dagen te gaan tot het eind.
0: Nou, ik tel met je mee. En waar gaan we beginnen?
2: Ja, we gaan beginnen in 1908. Oprichting van de Rotterdamse voetbalclub Wilhelmina. Dan zou je denken, hé, die ken ik helemaal niet. Nee, dat klopt, want dat heet tegenwoordig Feyenoord.
0: En die kennen we wel.
2: Die kennen we dus wel, hè?
0: Zeker. Maar 1908 is het begonnen als voetbalclub Wilhelmina.
2: Ja, in een café werd die voetbalclub opgericht toen. En in 1912, al dus 4 jaar later, werd voor een andere naam gekozen voor Feyenoord. Vernoemd naar die Rotterdamse wijk waar die club dus zijn oorsprong heeft.
0: Ja, inderdaad. En heel veel fans natuurlijk in Rotterdam van deze club. Ik kom zelf ook uit Rotterdam. Mensen vragen mij altijd, oh, daar zal je wel voor Feyenoord zijn. Nou, ik hou me altijd een beetje op de vlakte.
2: Ja. Beetje neutraal.
0: Maar. Beetje neutraal, ja.
2: Ja, ja. 1970 dan. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint zijn tweede ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Joop Zoetemelk was altijd de eeuwige tweede. Hij was vaak tweede. Maar hij heeft 10 jaar later toch gewonnen. Want toen won hij de ronde van Frankrijk.
0: Ja, hij was altijd de tweede, hè?
2: De eeuwige tweede de werd eeuwige hij genoemd. Tweede.
0: Ja.
2: En in 1985, nog een ander feitje, werd hij wereldkampioen op het sportief gezien een hoge leeftijd van 38 jaar.
0: Oh ja.
2: Hij heeft het ook nog lang volgehouden.
0: Ja, maar sommige mensen die zijn op hun 38ste en zelfs nog later gewoon hartstikke sportief. Maar dan ben je voor de sport alweer relatief oud, kennelijk.
2: Ja, maar hij heeft het toen nog wel gewonnen. Dus dat was nog wel een prestatie.
0: En dan?
2: 1973?
0: Ja.
2: Ja, Xander de Buisselier, een Nederlandse zanger, wie kent hem niet? Vandaag 53 jaar geworden, ik zeg het verkeerd. 53, hij werd bekend als liedzanger van...
0: Volumia natuurlijk.
2: Ja. Volumia met een uitroepteken erachter.
0: Ja, Volumia met een uitroepteken. Ja, bekend natuurlijk onder andere van dit liedje.

0: Ja, een ongelooflijk gezellig nummer inderdaad. En we feliciteren Xander natuurlijk met zijn verjaardag vandaag.
1: Ja, in 1999 op deze dag wordt volgens de Verenigde Naties de 6 miljardste mens geboren. En dat is ook een mijlpaal natuurlijk geweest.
0: Ja, de 6 miljardste mens, als je erover nadenkt, dan denk je echt van wauw. Maar dat was dus in 1999. En hoeveel zijn het er nu inmiddels?
1: Ja, dat heb ik ook. Ik denk, die vraag komt wel. Dus die heb ik even opgezocht. 8,3 miljard. Oei. Dus zeg maar in 25 jaar, 26 jaar, wel iets langer, zijn er minstens 2,3 miljard mensen bijgekomen.
0: Ongelooflijk. Ja, dat gaat natuurlijk steeds sneller en harder. Dus we gaan zien hoe dat gaat ontwikkelen, Herman.
1: Ja, maar het was toen wel een mijlpaal.
0: Ja.
1: Okay. 2010 dan, de laatste. Desi Bouterse wordt verkozen tot president van Suriname. Nou, we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Dat is niet al te beste tijd geweest in Suriname.
0: Nee, inderdaad. En dat was het laatste feitje voor vandaag, Herman.
1: Ja, en ik heb nog een ander verzoek, als dat mag.
0: Oh, ja?
1: Ja. Jij was bezig met het spelletje met de letter A.
0: Ja.
1: En ik begreep dat je iets had van aan de oever van de IJssel.
0: Klopt.
1: Ja. Ik heb aan de oever van de Rotte.
0: Oh, bestaat die ook?
1: Van Johnny Hoes.
0: Meen je dit nou?
1: Ja. Nou, en de Rotte stroomt redelijk door het omroepgebied van Omroep West. Dus ik dacht, nou, dat is misschien wel leuk.
0: Ik zit ondertussen even te kijken. Ja, ik heb hem. Ik vind hem hier gewoon. Wacht, laten we een klein stukje luisteren.
1: Ja.
0: Dit is hem, hoor.

0: Lieve kleine, sprak de kikker. Zie je gins, die ooievaar.
1: Nou, wat leuk gevonden, Herman.
2: Ja, het klopt alleen niet hoor, want de rotte loopt niet tussen Delft en Overschie. Maar goed, het zij hem vergeven.
1: Maar het is inderdaad wel iets in de regio, dus dat is heel mooi gevonden van jou. Dus dankjewel voor deze suggestie, ik zet hem erbij.
2: Graag gedaan, en de feiten zijn weer geweest en die kloppen allemaal weer.
1: Nou, dat mag ik wel hopen. En tot volgende week, Herman.
2: Yo, tot volgende week. Hoi.
1: Hoi, hoi. We gaan door met de muziek in de dag van toen. Coco Robin is dit, and When Your Heart Is Weak.

0: Nou, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking. Ja? En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Zo gezellig op de zondagmiddag. Vaste prik. Als de dag van toen met deze fijne muziek. De Beach Boys en California Girls kunnen we wel gebruiken zo, hè, in de zomer. Terwijl het zonnetje volgens mij lekker schijnt in de regio. Althans hier wel in Den Haag bij het pand van Omroep West. Daarvoor nog When Your Heart Is Weak van Kok Robin. Gisteren is Lee Towers geraden. En dan heb ik het even over het spelletje Moet Je Luisteren. Wij spelen dat spelletje ook in dit programma. En dat betekent een nieuwe stem. Niet een hele volle prijzenpot, want we beginnen natuurlijk weer vooraf aan. Dus er zitten wat leuke hebben dingetjes in. Onder andere een ADO-sjaal. Maar mocht je nou de nieuwe stem willen raden, dan kan dat. Moet je alleen even weten wie het is natuurlijk.
1: Moet je luisteren.
2: Het was op het toneeltje. Ach, gosje. Ja.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, het is heel kort. 070-390-5454. Doe een poging als je het weet. Ja, en als je het niet weet, dan moet je niet bellen natuurlijk. Maar als je het wel weet, probeer het. 070, of denk te weten, 390.

0: Terug naar 1976, toen dit liedje werd uitgebracht van Shake and Tu Sais Je T'aime. Zoveel vrolijkheid op de zondagmiddag. Aan de telefoon heb ik Heidi voor Charlie. Dat moeten we even uitleggen natuurlijk. Maar hi Heidi, goedemiddag.
1: Hi Kevin.
0: Jij bent de spokeswoman, maar er zit iemand op afstand jou in te fluisteren, klopt dat?
1: Nee, hij zat naast de radio. Hij zegt, kijk, je zo voor me. Ik zeg, nou ga je bellen. Hij geeft mij de telefoon.
0: Ja, precies. Oké, dus Charlie, zeg maar, die wil meedoen met het spel. En hij stopt Heidi de telefoon in de hand, zeg maar.
1: Ja.
0: Oké, nou ja, prima. Hartstikke gaan gezellig. Heel goed, fijn en leuk om te horen. Wat waren jullie aan het doen daar?
1: Nou, wij hebben net zitten lekker even in de tuin. Lekker met een vrije dag, eventjes gezellig. Mm-hmm. Dus ik had net een toosje met een lekker dingetje erop. En een zalmpje en een tonijntje. En gewoon even lekker niks. Gewoon.
0: Oh, wat heerlijk. Wat een heerlijke zondagmiddag. Ja, fantastisch.
1: Heerlijk.
0: Je moet goed voor jezelf zorgen, Heidi.
1: Ja, doe ik ook.
0: Dus dat doen wij ook.
1: Zeker.
0: Heel goed. Klinkt gezellig. Ja, dan het spelletje. We hoorden de stem net, nieuwe stem. En jullie dachten het te weten.
1: Ja, hij dacht van te weten.
0: Ja, dat snap ik. Je kan wel mooi je achter hem verschuilen.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, dat is mooi, hè? Heb je goed gedaan. Angela Groothuizen. Oké, nou, even kijken. De jury, is het Angela Groothuizen?
2: Jammer joh, dat is fout.
1: Ja joh.
0: Nou, dat klonk heel hoopvol, maar het klonk... Menno is dat, en die... Nou, je denkt, dat is het, maar het is het toch niet. Nee, helaas.
1: Nee.
0: Goed, we gaan...
1: Een mooie uitzending.
0: Dankjewel.
1: En nog een mooie middag. Een
0: hele mooie middag.
1: En tot de volgende keer.
0: Hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Kijk, ik voel hem wel hoor. Fijne muziek, toosje, zalmpje, glaasje wijn. Oh, wat gezellig. It's time.

0: Mooie boodschap als je nog steeds verliefd bent op je partner. Deze van Michael Jackson. En I just can't stop loving you.
1: Het is weer tijd voor de Blijmaker. Maarten Huisman deelt waar Nederland deze week blij van werd.
0: Voor onze regio is de zomervakantie begonnen. En tegenwoordig vliegen we met een app op onze telefoon de hele wereld over. Maar vroeger was vakantie toch net even anders. Denk aan de caravan achter de auto, een wegenkaart op schoot en uren onderweg zijn naar de zon. Onze blijmaker Maarten Huisman neemt ons vandaag mee naar de zomers van toen.
2: Ja, nou, ik ben vandaag gewoon eventjes niet meneer Huisman, maar meneer Vakantieman.
0: Nou, inderdaad, ja. Maarten Vakantieman, dat wordt hem vandaag. Hé, maar inderdaad, Maarten, er is een groot verschil met hoe het vandaag de dag is, maar hoe het vroeger was.
2: Ja, nou, zeker weten. En als iets een uitgelezen kans is, dan is het wel om dit soort dingen te bespreken in Als de Dag van Toen. Afgelopen vrijdag begon natuurlijk in onze regio de zomervakantie en voor veel mensen het moment om de koffers te pakken en lekker op reis te gaan. Nou, dat bracht mij terug naar de vakanties van vroeger. En ik ben heel benieuwd of je het herkent. Geen navigatie, geen tablets op de achterbank, helemaal geen streamingdiensten. Gewoon met de wegenkaart op schoot, een koelbox vol broodjes en limonade en vooral heel veel geduld.
0: Ja, inderdaad. Maar toch waren dat wel toch gouden tijden als je eraan terugdenkt.
2: Voor mij kwam het allemaal heel onbezorgd over. Ja. Ja, komt dat nou gewoon dat we kind waren? Of ja, was het leven toen onbezorgder? Ik weet het niet.
0: Ik heb wel vaker die discussie inderdaad. Dat mensen dan zeggen van inderdaad, van was dat toen zo? Dat zit ook allemaal tussen je hoofd maar, of tussen je oren. Maar toch denk ik dat wel.
2: Ja, ja, nou ja, er zullen ongetwijfeld zorgen geweest zijn, maar die hadden we niet. En ik weet niet hoe jullie vakantie er altijd uitzag, maar bij jou thuis. Maar bij ons thuis gingen wij altijd met de caravan naar het toenmalig Joegoslavië. Nou, dat was natuurlijk al een hele onderneming op zich. Vaak reden we eerst naar Duitsland of Oostenrijk voor een tussenstop. En dan de volgende dag gingen we weer verder, urenlang in de auto met spelletjes. Ik zie wat jij niet ziet, kenteken stellen en natuurlijk eindeloos uit het raam staren. Ja, en als je dan uiteindelijk aankwam op de camping, begon de vakantie pas echt. Maar eerst moest de caravan waterpas gezet worden en de voortent opbouwen. En daarna zo snel mogelijk naar het zwembad of naar het strand en nieuwe vakantievrienden maken. Want binnen een dag kende je eigenlijk iedereen en was het alsof je al jaren bevriend was. Gingen jullie ook kamperen eigenlijk, Kevin?
0: Ja, zeker. Wij gingen naar Frankrijk en ook naar Spanje. En wij hadden toen op dat moment ook een wat oudere auto. En die redden het of soms nog maar net over door die Pyreneeën heen, of we moesten eventjes wachten omdat de auto en de motor oververhit was.
2: Heel erg. Door die bergpas heen. Oeh, ja, dat was dan billen knijpen of dat allemaal goed ging.
0: Klopt.
2: Hey, en werd jij er dan ook de andere dag wel eens op uitgestuurd om te gaan boodschappen te gaan doen bij de campingwinkel?
0: Ja, natuurlijk. Dat moest ik altijd wel doen. Ja, niet alleen ik, maar mijn broer natuurlijk ook. Maar de broodjes halen, ja, dat was wel een vaste prik.
2: Ja, nou fantastisch hè. Terwijl je eigenlijk natuurlijk helemaal geen woord over de grens sprak. Met handen en voeten, aanwijzingen en een beetje gokken kwam je meestal toch wel met de juiste broodjes thuis. Nou goed, dan wilde je ook het thuisfront nog eventjes laten weten dat je veilig aangekomen was. Zo ging dat bij ons altijd tenminste. Dan stond je in de rij voor de telefooncel.
0: Ja,
2: je kunt
0: inderdaad.
2: Je vandaag de dag niet meer voorstellen. Geen appje of een videogesprek, maar hopen dat je genoeg muntjes had en dat er thuis natuurlijk ook iemand opnam. Nou ja, het mooiste wat we ons eigenlijk kunnen herinneren zijn die kleine momenten. En niet het perfecte hotel of de mooiste foto voor Instagram bijvoorbeeld. Maar het eerste ijsje onderweg, een gezellig potje kaarten voor de tent. En natuurlijk de geur van zonnebrand of van barbecue, versgemaaid gras. En het gevoel dat de hele zomer nog voor je lag. Want die leek altijd eindeloos te zijn. Nou ja, misschien is dat ook wel een echte les voor de vakantie van nu. Geluk zit niet in hoe ver je reist, hoeveel luxe je hebt, maar in de herinneringen die je maakt. Dus of je deze zomer nou naar Frankrijk, Spanje gaat, of misschien gewoon een dagje heerlijk op Scheveningen, geniet van de kleine momenten, want over 20 of 30 jaar zijn dat de herinneringen die uiteindelijk een glimlach op je gezicht toveren.
0: Zo, nou, ik vind het een applaus waard deze, hoor.
2: Wat een wijsheid weer, hè?
0: Nou, enorme wijsheid. En jij zegt net van, dat zijn waarschijnlijk dan nu de kleine momenten, maar het zijn later de grote momenten. Mooi gesproken.
2: Goed zo, graag gedaan.
0: Maart, dankjewel en een fijne zondag.
2: Yes, fijne zondag.

Alice May en Karen Wood, die vormden samen het Nederlandse duo Maywood. En wat is dit leuk om weer eens terug te horen uit 1980, Late at Night. Goed, daarmee werd het even voor 4 uur. Ik heb er nog eentje zo voor je, voor het nieuws van 4 uur zometeen met Jolanda. En daarna zijn we nog een uur lang terug, hebben we een instrumentale plaat van de week. Ook een heel erg mooi liedje. Een Frans tweeluik en natuurlijk ook de ontknoping van het muzikale rad. Dus blijf lekker bij.

0: nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
1: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
11: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daar mee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aankan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld, maar we komen er eigenlijk altijd uit. Dus dat gaat goed.
12: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
13: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
14: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
15: In Voorschoten is het 19 graden en in Langeraar ook. Af en toe wat zon, het is droog, bij een noordwestenwind kracht 3 tot 4.
16: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Een automobilist is vannacht op de Laan van Poot in Den Haag tegen een geparkeerde auto en daarna tegen een boom gereden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol te zijn en is meegenomen naar het politiebureau. Naar aanleiding van de gedwongen annuleringen tijdens de recente lakenfeesten willen evenementenorganisatoren in Leiden duidelijkere regels voor het afgelasten van evenementen. Volgens de organisatoren worden evenementen maandenlang voorbereid en kunnen afgelastingen grote financiële gevolgen hebben. Vanmiddag woedde een flinke bermbrand langs het spoor in het Gouwebos tussen Boskoop en Waddinxveen-Noord. Het was een moeilijke plek om te bereiken, maar de brandweer had het vuur snel geblust. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral 10 leden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd.

0: Nog een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En na de reclame muziek van de OJ's. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
3: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
4: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
9: Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Bij mij?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Tot 5 uur, als de dag van toen.
14: Dit is Radio West.
15: Wordt het toch nog gezellig.

0: Voor iedereen die nog een vakantie naar Griekenland in het vooruitzicht heeft, is dit een hele mooie opwarmer. La Danse de Zorba van trio Hellenique. Ik ben al een tijdje niet meer in Griekenland geweest, maar doen ze daar nog steeds de borden inderdaad op de grond gooien? Volgens mij wel, hè? Ja, dat is een traditie. En dan volgens mij bij dit liedje, dan staat iedereen te dansen. En dan met elkaar arm in arm. En dan hoppakee, die borden er inderdaad tegenaan. Het was wel een leuk om zo een beetje mee op te warmen, zo in dit laatste uurtje. Overigens, ik vond een heel leuk fragmentje over Griekenland van Brigitte Kaandorp. Laten we heel even kort luisteren. Beetje flauw is het, maar wel grappig.
1: Dus wij vonden ook, als je nou toch in Griekenland bent, dan moet je toch ook een keer in zo'n haventje gaan eten. Dat vind ik ook. Dat zei mijn zus ook. Dus wij hadden gevraagd waar we zo'n haventje konden vinden. Nou, er bleek een paar straten verderop, bleek er alleen te zijn. Nou, dat viel hartstikke mee. Dus wij fluitend daar naartoe. Maar ja, toen komen wij eraan. Nou, dat hadden wij weer. Ons haventje lag helemaal bij de zee. Ja.
0: Beetje flauw, maar wel leuk. Leuk om even zo mee te beginnen en een beetje te lachen. Belangrijk om te blijven lachen en dat zelf ook een beetje te creëren, toch? En dat doen we in ieder geval, althans, daar doe ik mijn best voor op de zondagmiddag tussen 2 en 5. Goed, we zijn er weer bij. Ik ga ondertussen nog heel eventjes de mailbox en de WhatsAppbox uitpluizen, want we zijn natuurlijk bezig met het spelletje. We hebben de letter A gedraaid vandaag op het rad en er wordt flink gepuzzeld. Wilma die komt met Alison Krauss en Baby Now That I Found You. Een hele mooie dag. Groetjes van Wilma. Heel goed gevonden. Johan die zegt Another One Bites the Dust van Queen. Ook dat is een hele goeie. De letter A natuurlijk. Kevin, ik wil weer meedoen met je mooie programma. En nu is het de letter A. En dan zeg ik André Hazes met De Vlieger. Groetjes van Kees van Os uit Poeldijk. Nou, Kees, heel goed gevonden. Dan Ginneke die zegt hoi Kevin, leuk om weer naar je programma te luisteren. Ik heb iets gevonden om in de sfeer te blijven. Albano en Romina Power met Felicita. En ook dat is een hele goede suggestie. En dan ga ik even naar de telefoon. Daar spreek ik Trudy van den Akker uit Kapelle aan de IJssel. Trudy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb jij ook een goede suggestie met de letter A?
2: Ja, Als ze slaapt van Jaap Fischer.
0: Oh, dat is ook een hele mooie. En heb je er zelf iets mee met dit liedje?
2: Ja, ik vind het wel leuk. Ja.
0: Nou, helemaal goed. Dan zet ik hem er ook voor jou bij. Hij staat genoteerd, Trudy.
2: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel. Hoi. Goed, bellen kan nog steeds trouwens. 070-390-5454. Deze sprong er ook wel uit. En ik moet zeggen dat die is ook goed gevonden van Ruurt. En die zegt Ace of Base en All That She Wants. Dat is dubbel A. She's

Heel goed gevonden, Ruurt. En een dubbel A natuurlijk, omdat het liedje is van Ace of Base. En het liedje heet All That She Wants. Dus dubbel A, hartstikke goed gedaan. Dan José, die komt met deze van Adamo. We hebben natuurlijk al Sema V in de hoge hoed zitten. Maar nog niet deze. Vous permettez.

Ja, ook Franse muziek gaat de hoog goed in. En daarover gesproken, zometeen hebben we natuurlijk ook nog het Franse tweeluik. Overigens weer met twee mooie Franse liedjes ook. Dat komt eraan. Thea van de Kooi, die komt met een hele bijzondere. En ze zei, als je nou een beetje vrolijk wil worden, dan moet je deze draaien van Lex Goudsmit. En zij wil namelijk gaan voor Als ik toch eens rijk was.

0: Tweedledeldam.
1: Ja, je wordt er wel heel erg vrolijk van. Dat ben ik echt met je eens. Thea zei aan de telefoon tegen mij. Kevin, als je deze draait met die gekke geluidjes in dit liedje, dan word je gewoon automatisch vrolijk. En daar heb je inderdaad gelijk in, Thea. Dus leuk, ook deze gaat de hoge hoed in. Je kan je nog bemoeien met dit spelletje. Nog zo'n 10 minuten mag je goede suggesties door appen 070-307-8080. Of even bellen met 070-390-5454. Een diner voor twee in Italiaanse sferen.
2: Dit is Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer.
1: Dat is de prijs.
3: Dit is Radio West.
1: En die gaat er over zo'n half uurtje uit. Dus een diner voor twee trouwens in Italiaanse sferen. En een flesje wijn erbij. Oh, lekker, lekker. Speel lekker mee met het spelletje. Goed. Terug naar de muziek. Zometeen Roxy Music. En dit zijn de Bengals. Je hoort Manic Monday.

0: Als de dag van toen met Roxy Music en Angel Eyes. En daarvoor nog de Bengals en Manic Monday.
1: De instrumentale plaat van de week.
0: Inmiddels de tweede week op rij dat we even geen top tune hebben. Deze zomer doen we het even anders en hebben we een instrumentale plaat op dit tijdstip. Althans normaal 4:15, maar we lopen ietsje uit. Maar dat maakt niets uit, mag de pret niet drukken. Ja, het is dus even geen zang, maar gewoon muziek die meteen herinneringen oproept. En ik moet zeggen, ik heb dit keer toch wel een aardige uitgekozen die ik al een tijd niet had gehoord in ieder geval. James Last. Ja, en Biscaya uit 1981. De Duitse orkestleider, componist en arrangeur was jarenlang een van de succesvolste muzikanten van Europa. Met zijn herkenbare orkestgeluid, warme arrangementen en de happy sound wist James Last miljoenen platen te verkopen. Zijn concerten waren altijd een feest, waarbij het publiek niet alleen luisterde, maar ook meezong en meeklapte. Biscaya verscheen in 1981 en groeide uit tot een van de bekendste instrumentale nummers. De sfeervolle melodie roept beelden op van zon, zee en vakantie. En juist daarvoor en daardoor is het een plaat die bij veel mensen mooie herinneringen oproept. Het is typisch zo'n melodie die je na al een paar tonen herkent. En ook al weet je misschien niet helemaal hoe de titel luidt. En dat is wel weer het mooie van deze muziek. Leun lekker achterover en geniet van een van de mooiste instrumentale successen van James Last, Biscaya uit 1981.
1: De instrumentale plaat van de week.

0: Gelukkig zitten we nog midden in de zomer en staan we nog aan de vooravond van een fijne zomer. Dus Gerard is een beetje vooruitstrevend met dit liedje. Het is weer voorbij, die mooie zomer, maar mooi om die weer eens terug te horen. En daarvoor dus de instrumentale plaat van James Last, Biscaya. Leuk om die ook weer eens terug te horen. En ik begreep van een luisteraar, die app mij net, Marcel, die zegt, joh Kevin, dit liedje werd ook gebruikt bij Veronica komt naar je toe deze zomer, inderdaad. En daar herkennen we dat ook nog van. Dus mooie herinneringen zo bij deze liedjes. Tijd om naar Frankrijk te gaan. We hebben wat Franse muziek voorbij horen komen vandaag in het programma. Maar nu gaan we toch echt eventjes twee liedjes achter elkaar draaien uit dit mooie land. We beginnen met een van de mooiste klassiekers uit de Franse popmuziek. Michel Delpech en Pour en Vlucht uit 1971. Delpech die brak eind jaren 60 door. Maar met dit liedje groeide hij uit tot een van de populairste Franse chansonniers van zijn generatie. Pour en Vlucht werd de zomerhit van 1971. En zijn grootste succes. De luchtige tekst over iemand die voor een onschuldige flirt bijna alles over heeft, gecombineerd met die onweerstaanbare melodie, maakt het nummer tot een evergreen, zoals dat dan heet, die nog regelmatig op de radio te horen is. Daarna is het de beurt aan France Gall, een van de meest geliefde zangeressen uit de Franse popgeschiedenis. Ik heb haar vandaag nog voorbij horen komen bij Tess Melo. We gaan trouwens een ander liedje draaien van haar. Ze brak internationaal door toen ze in 1965 het Eurovisie Songfestival won met Poupée de Cire, Poupée de Son, geschreven door Serge Gainsbourg. Vanaf het midden van de jaren 70 werkte ze intensief samen met haar echtgenoot Michel Berger, die een groot deel van haar succesvolle repertoire schreef. We gaan draaien. Ella, Ella uit 1987. En dat lied is een eerbetoon aan de legendarische Amerikaanse jazzzangeres Ella Fitzgerald. Michel Berger schreef het nummer als ode aan haar talent, uitstraling en muzikale klasse. Nou, en Ella Ella groeide uit tot een van de internationale hits vanuit Frankrijk en nog steeds een van de meest geliefde Franse popsongs van de jaren 80. Twee grootheden dus. Zometeen Frans Gall. Maar eerst Michel Delpech.
1: 1, 2, 3.

0: had vroeger een tante en die heette Ella. En dan zongen we altijd Tante Ella, Ella. Ja, beetje flauw. Helaas is ze overleden niet meer onder ons, maar ze kon het altijd wel waarderen, deze ode. Tante Ella, Ella. Frans Gal zong niet over Tante Ella, in ieder geval niet over mijn Tante Ella, maar wel nu zo in het Franse tweeluik. En daarvoor nog Pour un Flirt van Michel Delpech. En daarmee ja, zijn we weer even terug op eigen bodem.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Vandaag, ik heb even geteld hoeveel goede suggesties zijn binnengekomen via zowel de telefoon als de WhatsApp als via de mail. En het zijn er in totaal 53. Ik heb 53 goede inzendingen gehad voor het spelletje. Ja, dat betekent dus automatisch dat als je meedoet, heb je dus een kans van 1 op 53 om te winnen. Nou, dat is dan weer niet heel groot, maar goed. Niet getreurd, wie weet. Ik heb hem weer gevuld. Nou goed, daar zitten dus 53 briefjes in. Dat zijn er echt veel. En ik ga er gewoon eentje uithalen. En dat... Oh, er valt er eentje uit. Die stop ik maar even terug. Ik ga even goed husselen. En ik pak er nu eentje uit. Zo. Goed. En die vouw ik dan open. En daar staat dan degene op die ik ga bellen. Het winnende liedje staat er natuurlijk ook bij. Eens even kijken hoor. Nou, dat moet gaan lukken. Mocht je meegedaan hebben met het spel... Ja, houd dan even je telefoon in de gaten.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Ja, Tom.
0: Hallo, spreek ik met Marianne van der Meer?
2: Dat klopt.
0: Met Kevin Brouwer van Radio West?
2: Ja, ik zag het staan.
0: Je had het al door volgens mij.
2: Ja. Die telefoon ging wel, ja.
0: Ja, heel goed. Nou, wat vind je er nou van?
2: Ja, leuk.
0: Leuk toch? Nou ja, en je bent 1 op 53 eruit gehaald. Dus dit is je geluksdag, Marianne.
2: Nou, dankjewel.
0: Wat was je aan het doen?
2: Ik was gewoon eventjes aan het borduren aan de grote tafel.
0: Oh, heerlijk. En wat wordt er geborduurd? Nog iets speciaals?
2: Ja, een geboortetegeltje wat het kindje van mijn nichtje moet geboren worden. Mm-hmm. En dan een geboortetegel tegen die tijd dat geboren is, de naam en de geboortedatum erop en ik krijg ze hem.
0: Oh, wat leuk. En hoeveel werk is dat om dat te maken in totaal?
2: Nou, behoorlijk wat.
0: Nou, geloof ik. maar jij hebt het ervoor over.
2: Ja, uiteraard, want anders doe ik het niet.
0: Nee, dat is ook zo. En het is een heel bijzonder cadeau, Marianne, dat moet ik wel echt zeggen.
2: Ja, dankjewel.
0: Mooi. Welke heb jij ingezonden? Laten we even teruggaan naar het spelletje.
2: Ja, ik heb er 2 ingezonden.
0: Weet je welke?
2: Van Willeke Alberti.
0: Ja, die is eruit gekomen inderdaad.
2: Oké, samen zijn.
0: Ja, Willeke Alberti en samen zijn. En dat is goed, want de achternaam Alberti met de letter A is dus helemaal goed. Nou ja, bij deze dus van harte gefeliciteerd. Je krijgt een diner voor 2 aangeboden bij La Galleria. Dat is een Italiaans restaurant dat zit op Scheveningen. Ze hebben meerdere plekjes waar ze zitten. Maar op het Koerhuisplein, daar kun je lekker gaan genieten van een pizza en een heerlijke fles wijn.
2: Oh, lekker.
0: Ja, hè? Wie ga je meenemen?
2: Dat weet ik nog niet.
0: Nou, denk er gewoon even rustig over na. En dan komt dat helemaal goed.
2: Dat doe ik.
0: Oké, blijf even aan de telefoon. Dan ga ik je gegevens noteren. En dan gaan wij ondertussen naar Willeke Alberti luisteren. Marianne, dank je wel, hè.
2: Graag gedaan.
3: Mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

Wat een prachtig liedje is het toch eigenlijk, hè? Willeke Alberti en Samen Zijn, een liedje dat ze uitbracht in 1987 alweer. En het was het winnende liedje vandaag van het Muzikale Rad, aangevraagd door Marianne van der Meer uit Den Haag. Zij ging er vandoor met de prijzen, dat heerlijke diner in Scheveningen. Ja, we zitten er alweer doorheen. Vanavond natuurlijk, ik heb het er nog helemaal niet over gehad, want ik ben niet zo heel erg van de voetbal, maar vanavond is het toch wel spannend, hè? Die finale tussen Spanje en Argentinië. Heel benieuwd. Vanavond om 9 uur, dan wordt die gespeeld in het MetLife Stadium in East Rutherford in New Jersey. Nou, ik denk dat ik toch vanavond wel even ga kijken. Ik ben dus wat dat betreft niet een enorme voetbalfan. Ik heb dat al eerder gezegd in het programma. Maar ja, vanavond is het natuurlijk wel toch even heel wel spannend. Wel leuk om naar te kijken. Mocht je nou helemaal niks hebben met voetbal en dan denk je, ja, dat zal allemaal wel ook helemaal prima. Dan luister je gewoon lekker naar Romantiek op West. Of straks naar Muziek van alle Tijden met Rob Langeveld. Want dat hoor je zo meteen even na 7 uur. Volgende week dan is er natuurlijk weer een aflevering van Als de Dag van Toen. We geven dan ook weer een diner voor twee weg. Dus dat is misschien goed om te weten. Dan kun je hem gewoon weer in de wacht slepen. Dankjewel in ieder geval voor het meespelen en het luisteren vandaag. En mocht je mij wat willen mailen, dan mag dat altijd. Kevin@omroepwest.nl. Ik lees mijn mail en ik vind het altijd leuk om dingen te ontvangen. Kevin@omroepwest.nl. Hele

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
14: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
19: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
20: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
21: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook...
21: /radio.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de

0: Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Tot 7 uur, muziek.

Goedendag, zondag 19 juli 2026. Welkom bij Muziek van alle tijden. Vandaag aflevering 334. Ik ben Rob Langeveld. De komende twee uur mag ik uw gastheer weer zijn bij dit verzoekplatenprogramma. Met de meest uiteenlopende aanvragen, kun je wel zeggen. Van Grapdame tot en met de nieuwste van Rolling Stones. En heel veel daartussenin. Op verzoek van u, de luisteraar. Kees Huurbier, die verzorgt vandaag de techniek, zoals bijna altijd. En Willy Nelson, die opent het bal op verzoek van Rob de Jong. U mag meezingen, ook in het Nederlands.

Op verzoek van Rob de Jong openden we vandaag Muziek van alle tijden met Willie Nelson, The City of New Orleans. En had hij hem nou gepikt van Gerard Cox of was het andersom? Ik denk het laatste. Een volgend verzoekje kregen we van Anneke Ruhl uit Den Haag. En ze wilde deze plaat graag in de eeuwige roemlijst krijgen. Maar helaas werd hij de volgende dag er alweer uitgekieperd. Blijkbaar zijn er geen liefhebbers van mooie muziek, concludeert Anneke. Nou, die zijn er best wel hoor. Maar met alle plezier draaien we dit nummer, gemaakt in 1971 trouwens, nog een keer voor Anneke Ruhl, Springwater, I Will Return.

Voor alle luisteraars die houden van mooie muziek. Op verzoek van Anneke Roel. Ze kreeg hem niet in de eeuwige roemlijst. Maar hier draaien we natuurlijk met alle plezier nog een keer. Het volgende verzoekje komt van Hans Kouwenhoven uit Delft. En de vraag voor wie wil die dan dit nummer horen? Nou, voor iedereen. Oh, en waarom dan? Nou, zomaar, zegt hij. En om welk nummer het gaat? Dana Winner, waar is het gevoel?

0: Op verzoek van Hans Kouwenhoven uit Delft hoorde u Dana Winner, Waar is het gevoel? En u hoort het aan de tongval, hè? Het is een Belgische dame, geboren in 1965 in Hasselt.
1: Je luistert naar Muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
2: Dit is Radio
0: En in dit verzoekplatenprogramma hebben we heel vaak bezoek, en met name via de voicemail, van Sjaak Pegels. Hij noemt zichzelf luistervriend uit Schavendeel. En dat is hij zeker. Sjaak, goedemorgen. Hij vraagt een nummer aan van John Rawls. En hij heeft een boodschap voor ons. Die is blijf gezond. Het nummer dat hij wil horen is If I Only Had Time. Voor alle luisteraars.

Dankjewel, Sjaak Pegels, voor deze aanvraag. Muziek uit 1968 in Muziek van Alle Tijden. Dit was John Rawls, If I Only Had Time. En Sjaak Pegels is niet de enige die met gevoelige aanvragen komt. Of in ieder geval ook gevoelige aanleiding. Kees van Os uit Poeldijk. Die wil namelijk een nummer horen ter nagedachtenis aan zijn dochter. Mariska Bergwerf van Os. Inmiddels is het 4 jaar geleden dat Mariska is overleden. En tijdens de uitvaart werd er een nummer gedraaid van Nick Schilder. Kees van Os vraagt of we dit nummer nog een keer willen draaien. Uiteraard, Kees, ter nagedachtenis aan Mariska. Nick Schilder, halleluja.

Ter nagedachtenis aan Mariska Bergwerf van Os uit De Lier. Speciaal voor haar man en drie kinderen. Precies 4 jaar geleden overleed Mariska. En deze plaat werd gedraaid op haar uitvaart. Nick Schilder met Halleluja. Op verzoek van Kees van Os. En ik geef het toe, het is een behoorlijke overgang. Maar dat kan allemaal in muziek van alle tijden. Mustafa Tunk wilde namelijk uit Rotterdam-Zuid. Hij wil graag een nummer horen dat stamt uit 1963. En de titel en de artiest zegt u misschien niet alles. Maar als u straks het nummer hoort, herkent u het ongetwijfeld. Surfing Bird van The Trashmen.

Surf and Bird van de Trashmen voor de misschien wat jongere generatie. Onder meer bekend van de televisie-tekenfilmserie, Netflix-serie is het inmiddels. Family Guy, daar kent u dat nummer van. En voor de iets oudere generatie, natuurlijk kennen we dit ook als de allereerste act van André van Duin. Een verzoekje van Bonnie Groen uit Voorburg. Zomaar wil ze horen Yazoo met Don't Go.

uit 1982, Jazzu met Don't Go. Op verzoek van Bonnie Groen uit Voorburg was dat. We blijven in 070 gebied. Leni Schrijver uit Den Haag, die doet ook een aanvraag. Ze wil een nummer laten horen en dat voor sommigen misschien hoop kan bieden in deze wereld van veel oorlog en rampen. Het liefst op 19 juli, nou dat is vandaag Leni, dat doen we speciaal voor jou natuurlijk. Semino Rossi, der Himmel lasst uns nie allein.

Femino Rossi hoorde u op verzoek van Leni Schrijver uit Den Haag. En dan gaan we wat verder weg. Maurice Hoefnagel die stuurde een verzoek helemaal vanuit Helmond. Ik wil graag deze plaat aanvragen. Grat Damen, zij is mijn moeder. En wel voor Renske Straatman uit Den Haag. Dit plaatje is voor onze geweldige moeder, schrijft hij erbij. Mam, we zijn zo ontzettend trots op je. Je staat altijd voor iedereen klaar, zelfs nu je door een moeilijke tijd gaat. We willen je met dit nummer laten weten dat we aan je denken en dat we zielsveel van je houden. Liefs Ruud en Maurice. En dit plaatje is dus voor zondag 19 juli, dat is vandaag. En dat is het vaste moment, 's morgens, dat onze moeder weer gezellig broodjes aan het bakken is met Radio West op de achtergrond aan.

0: Renske Straatman uit Den Haag. Die mag zich zeker aangesproken voelen door dit nummer. Aangevraagd door Maurice Hoefnagel uit Helmond. Maar ik weet het 100% zeker. Er zijn veel meer moeders voor wie deze tekst van Grat Damen kent. Geld.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070 307 8061.
2: Dit is Radio West.
0: Een aanvraag van en voor Justa van Sloten. Ze woont in Laos en soms ook in Leiden. En in Leiden heeft ze veel vrienden om zich heen. Onder andere een groepje Kaagvrienden. En die vinden het leuk als voor Justa van Sloten dit nummer wordt gedraaid. Een nummer uit 1967. En de titel is Frank Mills, de artiest. Dat kenners weten dat dan meteen. Hè? Het gaat over Hair, Galt McDermott.

voor Justa van Sloten. Een nummer uit de musical Hair. En dan praten we over eind jaren 60, begin jaren 70 dat zich dit afspeelde. Het volgende nummer is van Corrie Brokke. De uitleg die krijgt u na de plaat.

Muziek uit 1957 in Muziek van alle tijden. En speciaal bestemd was deze voor Antoon van Loon uit Spijkenisse. Hij wordt namelijk aanstaande donderdag 23 juli 84 jaar. Hij wordt gefeliciteerd door zijn vrouw Henny, zijn broer Wim, de zussen Annie en Wil, de kinderen Monique en Raymond en er komen ook nog een paar kleinkinderen, dat gaan we allemaal noemen, Serien, Emma, Floris, Sam en Daisy. Graag een plaat voor het grote idool van Antoon van Loon, namelijk Corrie Brokke. We mochten zelf een plaat uitkiezen, dus we kozen deze. Een kort en bondig verzoekje van niemand minder dan Marie-José Wagener van der Kamp uit Den Haag. En dan weet u het, hè? Een nummer van Ella Fitzgerald. Zij klaagt niet, I'm not complaining. MUZIEK

Geen reden tot klagen natuurlijk voor alle fans van Ella Fitzgerald. Met dank aan Marie-José Wagener van de Kamp. Inclusief kraak en piep en alles wat er tegenwoordig niet meer te horen is op muziek. Maar in die tijd natuurlijk gewoon wel. I'm Not Complaining was dat van Ella Fitzgerald. Dan hebben we nog even de verjaardagskalender erbij gepakt. Hier in het gebouw van Radio West hangt die. En dan zien we dat vandaag 78 jaar is geworden Sir Brian May. Oftewel de gitarist van Queen. Dan dachten we, ja, we kunnen natuurlijk weer een nummer van Queen draaien. Maar er is ook nog iets bijzonderders. Nog bijzonderder. Namelijk een combinatie van Brian May en Andrea Bocelli. Live opgenomen in Toscane. Die Brian May, daar weet u natuurlijk van dat hij gitarist is bij Queen geweest. Maar misschien wist u het niet. Hij is ook nog eens gepromoveerd in astrofysica. Nou, al die rare dingen die komen bij elkaar samen. En Brian May dus, samen met Andrea Bocelli. Who wants to live forever?

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op Allsafe.nl.
9: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
10: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.
11: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat dan niet?
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
15: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
16: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Toyota.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht.

Welkom bij het tweede uur van Muziek van Alle Tijden. Verzoekplaten op verzoek natuurlijk van onze luisteraars. Alice uit Den Haag die belde de voicemail. Telefoonnummer 070-307-8061. Natuurlijk hartstikke leuk als u zelf ook belt. Graag wel duidelijk articuleren en duidelijk aangeven over welk nummer u nou precies belt. Want Alice die vroeg een nummer aan van Bos Keks. De titel die kon ik eerlijk gezegd niet helemaal goed verstaan, maar daarom hebben we gekozen voor dit nummer, What Can I Say, uit 1976. Alice, ik hoop dat het de goede is. Zo niet, bel gerust nog een keer. Een mailtje kregen we binnen van Rob en Yvonne Rijntjes uit Leidschendam. En zij willen een nummer laten horen voor Joke Postma, ook uit Leidschendam. Joke heeft jaren met een wijkbusje schoolkinderen en ouderen vervoerd. En nu is ze met pensioen en kan ze van haar welverdiende rust gaan genieten. Rob en Yvonne die wensen haar en Roeland nog veel fijne jaren. En welk nummer is er dan toepasselijker dan dit?

Ja, in 1995 kon dat nog gewoon, hoor, dit soort teksten. Busje komt zo. De artiest die heet Hollenboer. En we draaiden dit nummer op verzoek van Rob en Yvonne Rijntjes uit Leidschendam voor Joke Postma, ook uit Leidschendam. En dan, ik geef het toe, het contrast is enorm, maar dat is misschien ook wel het leuke in dit programma. Annemarie Keldenig uit Vlaardingen, die wil een plaat aanvragen voor iedereen in het onderwijs die vanaf nu vakantie heeft. Want inderdaad, de zomervakantie is begonnen, ook in onze regio. En omdat dit bij mij al jaren een traditie is, om dan dit nummer te draaien, vraagt Annemarie Keldenig dit nummer aan. Eerst draait ze het aan het eind van de jaarsluiting, en dat deed ze op de vorige school waar ze werkte. En nu doet ze het alleen nog thuis. En dit nummer draagt ze op aan iedereen die nu vakantie heeft in het onderwijs. Prettige vakantie.

0: Nou, moet kunnen toch op zondag uit 1972. The School's Out, het nummer van Alice Cooper, wereldberoemd natuurlijk. Op verzoek van Anna-Marie Keldenich uit Vlaardingen. Ter ere van het feit dat de schoolvakanties begonnen zijn.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
1: Dit is Radio West.
0: Verzoekplaat@omroepwest.nl. Dat is misschien wel de makkelijkste manier om een nummer aan te vragen in dit programma. Liefst dan uiterlijk woensdag, zodat we op tijd alle nummers bij elkaar kunnen schrapen. Jan Konings die deed dat allemaal keurig volgens de letter van de Radio West-wet. Jan Konings uit Pijnakker vraagt een nummer aan voor zichzelf, voor Astrid en Wil en voor iedereen die in hun leven een dierbare hebben verloren. Marcel, en dan heeft hij het over Marcel Hubert, laat met dit nummer dierbare herinneringen tot leven komen, waar jij nu bent.

dit jaar uitgebracht, 2026. Dus u hoorde Marcel Huberts, waar jij nu bent, op verzoek van Jan Konings voor zichzelf en voor Astrid en Wil. En voor wie TV West kijkt, en wie doet dat nou niet, dan ziet u misschien deze dagen ook wel eens een spotje voorbij komen waarin de reclame wordt gemaakt voor Radio West. En dan hoort u dit nummer.

Het kikkertje is, hoop ik, uit de keel. U hoorde Club Orange met Vamos de Fiesta. Een nummer dat u dus ook op TV West voorbij hoort komen. En het leuke weetje bij dit nummer is dat onze eigen collega Kevin Brouwer een van de stemmen is van Club Orange. We blijven feesten, maar dan in iets vroeger tijden. Namelijk een lekker oud nummertje. En dan gaan we naar de speeltuin op verzoek van Corrie Looijenstein uit Rijswijk.

0: Is dat een klassieker of niet? Heleentje van Capelle, aangevraagd door Corrie Looijenstein uit Rijswijk.
1: Vandaag op TV West een terugblik op het Haag Speed Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haag Speed Festival 2025. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.
0: En op het halve uur, dat is dus zo ongeveer nu, bent u bij ons gewend om een oude joekel te horen. Een plaat uit het archief van onze voorganger Leen Huisman. En Arjan Stassen, die heeft wel een mooie suggestie voor de oude joekel. Hij vraagt namelijk aan Fred Astaire, Putin on the Ritz.

Met tapdance schoenen en al. Fred Astaire hoorde u. Putin on the Ritz. En Arjan Sas uit Utrecht die vroeg hem aan. En ja, toch wel goed om even te realiseren. Dit nummer werd geschreven in 1927. Dat is dus op 1 jaar na een eeuw geleden. Jawel. Fred Astaire, nog altijd bekend bij velen. Het volgende nummer dat we gaan draaien doen we op verzoek van Willy Lucia uit Rotterdam. Om precies te zijn, Willy Lucia Peters. Goedenavond, mailde ze, ik denk gisteren, nee, eergisteravond. Het was al 2 keer een succes om bij jullie een plaat aan te vragen. En nou zou ik graag voor mijn man en kinderen nog een verzoek willen indienen. Een plaat van Wilson Pickett en de titel daarvan is Deborah.

Wilson Pickett bezong Deborah op verzoek van Willy Lucia Peters uit Rotterdam. En dan is het u waarschijnlijk niet ontgaan dat afgelopen week de Rolling Stones, jawel, een nieuw album hebben uitgebracht. En het zal u waarschijnlijk ook niet zijn ontgaan dat Mick Jagger toeschouwer was bij Engeland-Argentinië. Nou, hoe dat is afgelopen, dat weten we waarschijnlijk wel niet zo best voor Mick Jagger en consorten. Hopelijk geldt dat niet voor zijn nieuwe album. De albumtitel is Foreign Tongues. En het nummer dat we u graag willen laten horen, ja, dat is toch echt wel typisch de Rolling Stones. Er zit ook een verhaaltje bij, hoewel Mick Jagger zegt dat hij zich niet met politiek inlaat. De tekst, als u die goed beluistert, die reflecteert op desillusie en teleurstelling over de staat van de maatschappij en de politiek, waarbij Lady Liberty als metafoor voor het land wordt gebruikt. Mag u raden welk land? Het nummer heet Ringing Hollow.

Onmiskenbaar het stemgeluid van Mick Jagger. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues heet het hele album. En het nummer dat u graag wilde laten horen is Ringing Hollow. Overigens, u zag hem dus in beeld. Niet de allerjongste meer, Mick Jagger. Sterker nog, nu is hij nog 82 jaar. En precies over een week is hij jarig. 83 wordt hij dan. En als u denkt, nou, ik wil nog wel een plaatje aanvragen ter ere van zijn verjaardag. Kom maar door. We hebben daar denk ik wel ruimte voor volgende week. En vandaag is jarig, dichter bij huis, Xander de Buitonnier om precies te zijn. Hij wordt vandaag 53 jaar en daarom is deze titel ook wel heel toepasselijk, zie ik nu. Dit is jouw dag.

Helemaal jouw dag, Xander de Boisjonier. Van harte gefeliciteerd, 53 jaar geworden vandaag. Vandaag is dus 19 juli, zondag. En dat betekent dat zondag tussen 12 en 2... natuurlijk weer het mooie Franstalige programma te horen is van Tess Merlo. En om alvast een beetje in de Franse stemming te komen, we proberen er een traditie van te maken, zo aan het eind van tweede uur van Muziek van Alle Tijden, een Franstalig nummer, Frans Galm, Ella.

Ella van Frans Gall. Als opwarmertje voor het mooie programma Enchanté van Tess Merlo. Op zondag van 12 tot 2. Simon & Garfunkel. Wie kent het optreden niet in Central Park in New York? Een van de prachtige nummers die ze daar ten gehore brachten was Scarborough Fair.

Paul Simon en Art Garfunkel het Central Park in New York stil kregen. Met een eeuwenoud volknummer, moet ik zeggen. Rondom de even oude Scarborough Fair, dus een markt die elk najaar in de kleine Engelse kustplaats wordt gehouden. Die markt die begint op 15 augustus en die duurt maar liefst 45 dagen. En zo zijn we alweer aan het eind van het tweede en laatste uur van Muziek van Alle Tijden. Het zondagse verzoekplatenprogramma van Radio West. Dankjewel voor de techniek, Kees Zuurbier. Muziek van Alle Tijden is er elke zondagochtend van 10 tot 12 uur. En dus, zoals nu, in de herhaling, 's middags van 5 tot 7 uur. Straks, na het nieuws van 7 uur, Aad de Been met Klassiek op West. Fijne avond.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
11: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
16: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
17: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
18: Tot 9 uur, klassiek op West.
19: Dit is Radio West.
20: Het Radio West Concert.
21: De opname van het tweede Radio West Concert van november. Het resultaat van een mooi project van de zangafdeling van het Koninklijk Conservatorium. Over de ingewikkelde relatie van Gustav Mahler met Alma Schindler, de muze en geliefde van veel kunstenaars in het Wenen van die dagen. Heel veel muziek door een zevental zangers en een ensemble onder leiding van Jacques van Steen. Maar ook teksten met mooie projecties. Het was een feest om erbij te zijn. We begonnen met muziek. Gustav Mahler. Weer had dies Liedlein erdacht.

Wie had dies Liedlein erdacht? Gustav Mahler, gezongen door Bruna Pereira. En daarna klonk een stem met de volgende tekst, die ik voor u zal vertalen. In Wenen stond Alma Schindler al bekend als het mooiste meisje van de stad. Voor Mahler en die andere Gustav Klimp had haar gekust. Alexander Zemlinsky had haar leren componeren en ze had Gustav Mahler bespot om zijn Joodse afkomst. Ze zegt: ik bewonder hem als een genie, maar zijn lelijkheid kan ik niet verdragen. Zelfs Klimt zei ooit dat ik te mooi was om te schilderen. Mannen worden verliefd, ik laat ze alleen maar toe. Luister naar twee liederen van Alma Mahler: In Meines Vaters Garten en Lauwe Sommernacht. En vervolgens een zucht van Gustav zelf: Verlorene Mu, vergeefse moeite.

De vergeefse moeite van Gustav Mahler door Bruna Pereira en Jonathan Soo. Daarvoor van Alma Mahler in Meines Vaters Garten door Yves Rhodes en Lauwe Sommernacht door Bruna Pereira. Vervolgens klonk de volgende tekst. En toch, achter die toewijding van Gustav groeide de schaduw van controle. In ons huis is er maar plaats voor één componist. En je weet heel goed wie dat is, zei Gustav tegen haar. Alma accepteerde het in stilte en deed afstand van haar eigen muziek. Ik hield zoveel van hem dat ik mezelf vergat. Hij schrijft dat ik een godin ben. Maar goden zijn ook eenzaam, zei ze. Jaloerse componist Alexander Zemlinsky schreef ooit de woorden: mannen componeren hun pijn, maar ik beleef die. Vervolgens klonk muziek. Driemaal Gustav Mahler uit zijn Lieder eines fahrenden Gesellen. Wenn mein Schatz Hochzeit macht. En dan Ich habe ein glühend Messer. Tot slot die twee blauwe ogen.

Driemaal Gustav Mahler uit het Lieder eines fahrenden Gesellen. We luisterden verder naar het verhaal. Gustav stuurde brieven. Ze sneden me als een mes, maar achter die brieven bewogen zich mensen, buiten adem van verlangen. Ik hou van het leven in het lichaam van de liefkozing, schreef Alma aan een vriendin. Maar Gustav houdt van God in de muziek. Liefde was een gevangenis geworden. Na de dood van hun dochter en Mahlers ziekte zocht Alma elders naar wat hij haar niet meer kon geven. Ik moet me levend voelen. Is het een zonde om te willen leven, zegt ze. De muziek gaat door, tweemaal Alma Mahler. Bei dir ist Straut en die stille stad.

Van Alma Mahler, bei dir ist es traut. En die stille stad door Nicky Mayn. Over de stilte van de nacht en de ene stem in mij, die van jou. Want zonder jou zou alles donker zijn. De verteller vervolgt. Over licht, maar dat licht begon te wankelen. In 1810 begon Alma een affaire met architect Walter Gropius. Gustaaf ontdekte een brief die ze aan hem had geschreven en ging in wanhoop naar Sigmund Freud voor advies. De twee ontmoeten elkaar in Leiden. Je moet toch laten creëren, adviseerde Freud Gustaaf. En hij publiceerde vervolgens 5 van haar liederen. Hij gaf me mijn muziek terug, schreef Alma. Alsof kunst een kooi kan repareren, terwijl mijn hart al ergens anders is. Vervolgens gaan we met beiden de natuur in en klinkt van Alma Waldseligkeit, beantwoord door Gustav, ging heute morgen übersveld uit zijn Knabenwunderhorn. En Alma met haar oogstlied, het erntelied.

Wald Seligkeit en het Erntelied, gezongen door Karis Orfanidou. En Ging heut morgen übers Veld, door Famke Vossel. En zo kwamen we bij de laatste uitgesproken tekst. Toen Gustav in 1911 stierf, was Alma pas 31 en lag de wereld aan haar voeten. Ik was vrij, vreselijk levend, schreef ze. Ze werd de meest begeerde weduwe van Europa. Ze beminde en vernietigde Kokoschka, die gek van jaloezie een pop naar haar evenbeeld liet maken en die vervolgens vernietigde. Ze trouwde met Gropius en verliet hem vervolgens voor de heer Wervel. Ze is niet gemaakt voor vrede, zei Gropius. Ze leeft alleen in de storm. Alma schreef later: ik ben het vuur dat mijn geliefden verbrandt. En daarmee waren we toe aan de laatste muziek van dit fraaie project. Met natuurlijk veel dank aan alle zangers en muzici onder leiding van Jacques van Steen. Die werd geassisteerd door Marco Vallone. En alle fraaie arrangementen gemaakt door Jan-Willem Nelleke. De mensen van het Koninklijk Conservatorium natuurlijk en de ingewikkelde techniek door onze eigen muzici en die van de afdeling Art of Sound van het conservatorium. We sluiten af met Alma Mahler, Lied in der Nacht, gezongen door Daphne van Zundert.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
12: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
13: Tot 9 uur, Klassiek op West.

Met een geheimpje zeg ik welkom terug voor een tweede uur klassiek. Geheimnis, romantische geheimzinnigheid van Alexander von Zemlinsky. Hij kwam in het verhaal van zojuist voor het nieuws over Alma Mahler en Gustav niet voor. Maar deze vriend van onder andere Arnold Schoenberg en Gustav Mahler was tot over zijn oren verliefd op Alma Schindler, zoals ze als meisje heette en hij haar les gaf. Ze hadden een stormachtige relatie, maar ze liet hem in de steek en koos uiteindelijk voor de 20 jaar oudere Gustav Mahler. Dit was de Mülheimer Kantorei. En ik heb hier nog een stuk van Zemlinsky, want dit liedje was maar kort. Uit de drie stukken voor cello en piano, het eerste deel, Humoreske.

Nogmaals van Alexander von Zemlinsky. Humoreske uit drie stukken voor cello en piano. Dit waren Otmar Müller en Christopher Hinterhuber. Vorige week begonnen we met onze wandelingen door Haagse componistenstraten. En die wandeling begon op het Zwelinkplein. Daar om de hoek van de Tweede Zwelinkstraat nog een straat met de naam van een componist. En dat is de Hollanderstraat. Christian Hollander was een 16e-eeuwse renaissance-componist, geboren in Dordrecht in 1520. Hij is componist, organist en muziekmeester op veel plekken. Oudenaarde, Brugge, Innsbruck en München. Maar wat we willen weten is hoe hij eigenlijk klinkt. Ik heb hier zijn Dum Transiset Sabbatum. Over paasochtend, wanneer Maria kruiden naar het graf van Jezus brengt.

van Christian Hollander, Tum Transisset Sabbatum, door de Marion Consort. Hollander is de naamgever van de Haagse Hollanderstraat. Er zijn dus in de buurt van het Zwelingplein heel veel straten naar componisten genoemd. Maar gek genoeg is dit officieel niet de componistenbuurt. Nee, die is in de buurt van Kijkduin. En daar wandelen we langs een aantal grootheden, zoals Wagner, Mozart en Verdi. Niet erg Haags allemaal, behalve dan die straatnamen. Maar heel veel liefhebbers van opera luisteren graag naar Verdi. En daarom vandaag een aria uit Il Trovatore. Over hekserij, een brandstapel, liefde en bedrog. Uit de derde acte, Di Quella Pira. En dat gaat over de brandstapel.

Angela Giorgio en Jozef Callega in een aria uit Il Trovatore, de troubadour van Giuseppe Verdi. We komen hem tegen tijdens een wandeling door de straten van Den Haag. En daar, vlakbij een zijstraat van de Laan van Meerdervoort, kreeg de naam van een andere componist. Ook geen kleintje. Richard Wagner. En dan is er weer een kleine straat van de Richard Wagnerlaan naar de Händellaan, die de naam kreeg van een van Wagners opera's. De naam van de opera is Parsifal. Over graalridders in een kasteel in de Spaanse Pyreneeën. Er is een rol voor een geneeskrachtige balsem om Amfortas van zijn ondraaglijke pijn te verlossen. Een verhaal ook vol christelijke symboliek, dat Wagner op nogal wat kritiek kwam te staan. We gaan gewoon maar luisteren. Ik heb een stukje uit de later gemaakte suite uit thema's van deze opera.

Uit de suite naar de laatste opera van Wagner, Parsifal. Een suite die later gemaakt werd door de Engelse componist en dirigent Andrew Gourlay. Vandaag hoorde u, al wandelend door de Parsifalstraat, de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. En dan recht tegenover de Parsifalstraat vinden we de Tannhäuserstraat. Ook daarin nogal wat christelijke thematiek. Over de middeleeuwse kunstenaar Tannhäuser, die besluit zich aan de lust over te geven. En juist wanneer hij bezig is de Venusberg te beklimmen, hoort hij in de verte een koor. Een koor van pelgrims. Is het wel goed waar hij mee bezig is?

Het pelgrimskoor uit Wagner's opera Tannhäuser. Vandaag in een regionale uitvoering door het Westlands Mannenkoor samen met Honsels Harmonie. Natuurlijk uit Honselersdijk. En na al deze zwaarwichtige opera ga ik even een belofte nakomen. Naast het koper gingen we deze zomer ook luisteren naar operetten. Hoofdkelner Leopold is verliefd op zijn baas Josefa, die op haar beurt slechts oog heeft voor de charmante dokter Ziedler. Deze flirt echter ongegeneerd met de knappe dochter van een Berlijnse fabrikant. Het is een heel echt operetteverhaal. En dat alles aan het begin van het seizoen van het gezellige hotel Im Weißen Rüssel, gelegen aan de Wolfgangzee in Oostenrijk. Het is zomer in de aria Wenn das Barometer wieder Sommermacht.

uit Im Weißen Rüssel, operette van Ralph Benatzky. Dit waren solisten met het Beierse Radiokoor en het Omroeporkest uit München. De andere belofte die ik deed was deze zomer veel koper te laten horen. We luisteren graag naar de jaargetijden van verschillende componisten. En vaak is dat Joseph Haydn's Jahreszeiten. We doen een stapje terug in het seizoen, want hier zijn twee stukjes uit De Lente. Maar dan wel in een arrangement voor koperblazers.

Twee deeltjes uit die jarenstijden van Joseph Haydn. Alles door Ensemble Harmonic Brass. Arrangement voor koperblazers. En dan hebben we hier nog een geboortejubileum. Het is 19 juli 1811, wanneer in het Beierse plaatsje Rijn am Lech Vincenz Lachner wordt geboren. Hij is het zevende kind van een arm organistengezin. Hij zal zich vooral verdiepen in de instrumentale muziek, en dan met name die van Beethoven. Ik heb hier voor u het derde deel uit Lachners strijkkwartet in D-klein, menuet en trio.

Het Rodin-kwartet met het menuet en trio uit het strijkkwartet in D-klein van de jarige Vincent Lachner. Wat valt er afgelopen week en deze weken allemaal nog meer te vieren? Nou, afgelopen dinsdag ging Frankrijk weer op zijn kop. Niet alleen voor verschrikkelijke natuurbranden, maar ook voor de nationale feestdag, le 14 juillet. Ze vieren elk jaar op de 14e juli de bestorming van de Bastille in het jaar 1789. Het was het begin van de revolutie die een einde zou maken aan de macht van de koning, de adel en de kerk. En daarmee kwam de weg vrij voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. Een van de componisten die zich aansloot bij de revolutionaire beweging was François Gossec. Van hem vandaag Le Triomphe de la République. Het verslag van een van de eerste grote veldslagen tijdens de revolutie.

Ensemble I Barocchisti onder leiding van Diego Fasolis. Uit La Triomphe de la République van François Gossec. Bij de viering van de Nationale Franse Feestdag afgelopen dinsdag, de 14 juli. En natuurlijk werd er weken daarna nog in de straten en stegen van Parijs niet direct door klassieke ensembles gespeeld. Nee, dat waren strijdlustige liedjes, zoals La Carmagnole. Ook de naam van dat korte jasje dat door de revolutionairen werd gedragen. De tekst werd dagelijks aangepast aan de actuele gebeurtenissen. En er hoorde ook een wild dansje bij.

La Carmagnole door ensemble Les Sans-Culottes. Een naam die verwijst naar de revolutionaire van de straat, die tijdens de Franse Revolutie een radicale democratie voor ogen hadden. En daarmee komen we aan het laatste klassiek voor vandaag. En dat is nog een mooi concert, aanstaande zaterdag de 25e in de Haagse Paleiskerk. Daar speelt het Nederlands Strijkersgilde. Onder meer het klarinetconcert van Mieczysław Weinberg, geboren in Warschau. Met het allegretto uit dit concert zeg ik u voor vandaag gedag. Nog een heel mooie zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn 3e plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd 2e. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
9: Een verhuizing is een grote stap. Maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
10: Tot 11 uur, romantiek op

0: Oh, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking. Ja? En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West een terugblik op het Haagsbeat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haagsbeat Festival 2025. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op bijdurodam.nl.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Vandaag op TV West een terugblik op het Haagse Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haagse Beat Festival 2025. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ik ben vooral voor het feit dat die gele kaart valt, omdat hij protesteert en het wegwerpgebaar maakt. Het hele toernooi heeft het bijna altijd gemogen. Sterker nog, het drommen om de scheidsrechter heen op het moment dat hij een beslissing heeft genomen of nog moet gaan nemen omdat hij naar de VAR toe moet of nog bij de VAR vandaan komt. Daar wordt helemaal niet tegen opgetreden. Soms zitten ze zelfs aan de scheidsrechter, geven ze hem zelfs duwtjes. Het wordt allemaal laten lopen. Vincic heeft nu eindelijk een keertje een wegwerpgebaar bestraft. Ja, als gezegd, ik ben daarvoor. We boeien gewoon met het voetballen. En ga daar vooral mee bezig. Al het andere is bijzaak. Natuurlijk hoort de manier waarop Argentinië speelt ook bij het voetballen. 83 minuten gevoetbal trouwens. 0-0 staat er nog op het scorebord. Spanje heeft de bal. Dat is eigenlijk wat allemaal telt. Cubarsí, bal terug naar Laporte. Die staat in de middencirkel. Cucurella aan de linkerkant gevonden. En dan Nico Williams. Die wil graag binnendoor. Geen overtreding gemaakt door Molina. Zegt Vincic nu. Het was ook gezocht door Williams. En nu kan Argentinië overnemen met Messi. Middenlijn over, bal de diepte in. Kan daar Molina bereikt worden? Nee, die haalt het niet. Spanje kan de bal oprapen. Unai Simon, bal in het midden. Overtreding, gevraagd bijna. Loopt maar tegen me aan. Dan kunnen we de vrije trap gaan nemen. Vrije trap snel genomen. Dat kon niet, maar dat doet het wel. En dan kan het uiteindelijk alsnog. Enzo Fernandes was degene die daar de overtreding maakte. En bleef staan, zodat die overtreding niet snel, of die vrije trap niet snel genomen kon worden. En we hebben nog 6 minuten op de klok. Zou Trump zich nog een beetje vermaken? Zou je bijna kunnen zeggen. Zou hij überhaupt begrijpen waar hij naar zit te kijken? Het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. Hij is hier voor de show. Nou, die heeft hij gezien. In ieder geval halverwege deze wedstrijd. Toen er niet gevoetbald werd. Spanje intussen in de aanval.
6: Ja, als we hem in beeld zien, dan kijkt hij of naar de ene kant. En daar is de president van de FIFA. En of naar de andere kant. En daar is de vrouw.
5: Maar ik zie hem zelden, ik zou het wel weten.
6: Ik zie hem in ieder geval zelden naar het veld kijken. En we hebben hem een paar keer in beeld gezien. Nu poept even een veldje uit zijn oog. Maar hij zal zich toch weer. Hij zal zich vanzelf toch afvragen. In Amerikaanse sporten wordt er gemiddeld wat meer gescoord dan bij het voetbal. In de finale van een WK. In dit geval in ieder geval. Het was 4 jaar geleden wel anders. Nu Cucurella, ja. Met nog zo'n 5 minuten te gaan en blessuretijd. Wordt het dan nog steeds niet gescoord? Gaan we gewoon nog in elk geval een half uur verder. Laporte, Cucurella. Argentinië wacht af wat Spanje weer gaat verzinnen. Met Cubarsí en Porro. Dan wordt over de zijlijn getikt door McAllister. Porro met de inworp. Marino gebaard. Ja, geef hem maar naar achteren. Nou, dat doet Marino dan zelf maar. Naar Rodri. Rodri met een spelverplaatsing naar Nico Williams. Die de zijlijn houdt en daar de bal in ontvangst neemt. En dreigend is. Naar binnen komt. En dan een kapbeweging. Maar daar trapt Molina weer niet in. De bal is wel weer voor Spanje. Bij Laporte. Bij Pedri. Pedri wordt onder druk gezet. Kan alleen nog maar terug. Onder druk door Messi. Die af en toe wandelt. En heel af en toe een sprintje tevoorschijn tovert. Niet al te vaak. We zien het momentum. Ja, weet u het nog hoe dat is? Het momentum. Je kunt zich een beetje voorstellen hoe dat eruit ziet. Het is vooral heel erg rood gekleurd in het voordeel van Spanje. Met af en toe een vlakje blauw van Argentinië. Nu Cubarsí. 4 minuten nog en wat blessuretijd.
5: 0-0 staat het en Argentinië nog 0 doelpogingen. Het is nog nooit gebeurd dat er een land in de finale van het WK voetbal niet 1 keer na 90 minuten op doel had geschoten. Argentinië is er angst toevallig dichtbij. Daar de poging van Ferran Torres. Hij schiet de bal 2 metertjes naast. Martinez gaat voor de zekerheid wel in die hoek liggen. Maar het is niet nodig als hij een moeilijke bal uit de draai probeert op doel te krijgen. Het lukt hem uiteindelijk niet. Na een aanval, wel goede diepe bal hoor. En prima op maat ook, maar de hoek is lastig. Merino geeft hem over de verdediging heen. Daar kan Medina niks meer aan doen. En dan kiest Ferran Torres ervoor om die bal in één keer uit de lucht te proberen op doel te krijgen. Raakt hem verkeerd. De bal gaat over de achterlijn en daarmee is die kans verkeken. Ja, Argentinië heeft natuurlijk Messi die record na record na record na record breekt. Meestal zijn we daar allemaal heel erg over te spreken. Maar zijn ploeg 0 keer schieten op doel in een WK-finale, iets wat nog nooit gebeurd is, dat is een record waar je niet meteen bij stilstaat. Dat het kan gebeuren als hij in dat team zit. Het is ook nog niet zo ver. Hè? Daar komt Spanje weer en met Pedri, die even versnelt. De hoogte van de middenlijn. Bal naar Lamine Yamal. Oeh, die dreigt hem daar bijna zomaar in te leveren. Bij Alvarez. Het gebeurt niet. Spanje kan doorvoetballen via Rodri. In de middencirkel. Laporte. Bal in de breedte. Nee, toch het middenveld in. Pedri, die veel aanspeelbaar is op het middenveld. Veel probeert te verleggen. Nico Williams. Lichaamsschijnbeweging. Kan hij de bal binnenhouden? Ja, dat kan hij. Dan kan Spanje gaan aanvallen over links.
6: Met Cucurella. Ja, het is een zenuwenslotfase geworden zo. Met Rodri. Rodri. Die de bal eventjes aflegt. Er is Porro, die van de rechtsbackpositie even naar het midden is gekomen. De bal weer terug heeft aan Rodri. Nico Williams, veelvuldig gezocht nu, want hij zou iets kunnen creëren vanaf die linkerkant. Ze komen daar weinig voorzetten van. Dat lukte bijna ook niet in de tijd die hem gegeven was. Pedri, Cubarsie is het die inspeelt. Cubarsie speelt in en ja, Ferran Torres dan niet bereikt. Ook Argentinië is heel snel de bal weer kwijt. Jamal vanaf de rechterkant komt hij naar binnen. Aan zijn linkervoet draait hij om zijn as heen. Komt hij weer naar binnen, heeft hij Rodri gevonden. Rodri met een paasje naar Nico Williams op de rand van het strafschopgebied. Aan de linkerkant helemaal. Probeert hij zijn actie te maken, maar balverlies weer. Dan goed verdedigd door zijn directe tegenstander, door Molina. Die het goed doet tot dusverre tegen Nico Williams. Ja, Williams heeft dan 1 beweging, 1 actie genoeg om het verschil te kunnen maken in deze slotfase. Nu Laporte. 1,5 minuut nog en dan weten we hoeveel er nog bij komt. Ik denk een minuutje of 6 als ik het zo moet gokken. Met Cubarsie in balbezit. Cubarsie en daar wordt ingespeeld naar Rodri. Rodri van heel ver met een schot en dat gaat meters over. Weer een doelpoging. Doelpoging nummer 13 inmiddels voor Spanje. En we weten het, Argentinië staat nog op 0.
5: Ja, met nog 1 minuut officieel op de klok. Ineens was daar heel veel ruimte. Dit zijn de passes waar Spanje naar zoekt. En zo tussen de verdediging en het middenveld van Argentinië in. Daar dook ineens Rodri op. Die had nog wel een metertje of 5 op kunnen schuiven. Maar kiest ervoor om vanaf 25 meter uit te halen. Doet het een metertje of 5 over de goal van Emiliano Martinez heen. En ik zie zelfs een Argentijnse mevrouw bijna huilen op de tribune. Maar ik zou bijna zeggen, wees blij dat het nog 0-0 staat. Dat lijkt me een uitstekende tussenstand op dit moment voor Argentinië.
6: Dan is het huilen van geluk.
5: Ja, dat zou kunnen. Het zou kunnen. Of ze denkt, we hadden nog een hypotheek, nu hebben we helemaal geen huis meer. Dat kan natuurlijk ook, omdat je hier al zo lang bent met dat toernooi dat zo lang duurt. Met al die kaartjes die zo waanzinnig duur zijn. Maar die Argentijnen die zo gepassioneerd zijn, die huis en haard verkopen om hierbij te kunnen zijn. Op de tribune zien we een hele serie oud-internationals zitten. En die vermaken zich nog uitstekend met elkaar. En jij zei 6 minuten extra tijd.
6: Maar 4.
5: Het zijn er 4 geworden. Dus ja, we hebben heel erg zin in de verlenging. Ja. Daar zijn we heel dichtbij. 3 minuten drinkpauze. En nog 1 minuutje gele kaart, zou ik bijna willen zeggen. Dat is het wel zo'n beetje. Dan hebben we de wissels maar gewoon simpelweg even vergeten. We maken ons op langzaam maar zeker voor de verlenging. Maar ja, ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen, die ene kans van Argentinië, ergens moet die nog een keer komen.
6: Ja, terwijl we toch opstootjes hebben gehad. Veel wissels, een kaart en ja, ook wel blessures hier en daar. En dan 1 minuut bovenop de 3 minuten drinkpauze. Ze hebben inderdaad erg veel zin in de verlenging. Laporte kopt de bal naar voren toe. De bal die daar wordt opgevangen. En Molina geeft hem dan weer rustig terug aan McAllister. Daar die vindt Messi. De bal gaat naar de rechterkant naar Simeone. Overtreding op Messi van Laporte. En komt er dan geel. Er wordt onmiddellijk gewezen. En de scheidsrechter wil daar niet aan. Messi. De bal gaat naar de rechterkant naar Simeone. Overtreding op Messi van Laporte. En komt er dan geel. Er wordt onmiddellijk gewezen. En de scheidsrechter wil daar niet aan. Dan is Paredes boos.

0: Nieuwke Noorden. Vrije trap op de helft van Spanje. Zo halverwege de helft. Messi achter de bal. En ja, zou dit dan die ene kans worden? Zo in de blessuretijd van de wedstrijd. Maar Messi speelt de bal naar de zijkant. En krijgt hem dan onmiddellijk weer terug van Simeone.
1: Bal naar de as. En dan kijken of hij daar vandaan weer terug kan naar Messi. Kapper naar binnen. Geen ruimte om te schieten. Ook geen ruimte op de paas. Hij wil een overtreding mee. Goed ingestapt. En daarmee kan Argentinië weer gewoon verder. Alvarez, Simeone. Bal in het 5-meter gebied. Maar nog steeds geen doelpoging. Want daar komt Alvarez niet in balbezit. Unai Simon plukt daar de bal van de grond. Oh, daar is Nico Williams ineens helemaal vrij. Na het misstappen van Tagliafico is het 3-3. Als Williams een beetje opschiet. Sterker nog, hij schiet zelf recht op Martinez af. Weer een doelpoging van Spanje. Via recht op die keeper. Die heeft echt magneet op zijn borst. Oh, en een keiharde overtreding op Cubarsí. En het sorry-gebaar van Enzo Fernandez. En dan wordt het interessant. Want Enzo Fernandez krijgt zijn tweede gele en dus rode kaart. En Enzo Fernandez gaat meteen naar de zijkant met het gebaar. Nee. Dit is geen tweede gele kaart en dus geen rode kaart. Dat is een nieuwe VAR-regel tijdens dit toernooi. De tweede gele kaart zou teruggedraaid kunnen worden als het een rode kaart oplevert. Even kijken of dat de moeite is. Cubarsí, daar komt Enzo Fernandez. En Enzo Fernandez zegt, dit is geen geel. Hij gaat niet voor de bal. Hij blokt en hij schopt uiteindelijk gewoon Cubarsí. Ik zou zeggen, geel en dus twee keer geel. Argentinië door met 10. Dat is de status van nu. Maar de VAR zal ongetwijfeld even kijken.
0: Om nou te zeggen dat dit een duidelijke fout is van de scheidsrechter.
1: Nee.
0: Scaloni is natuurlijk wat verontwaardigd. Maar ja, die zal toch ook eens eerlijkheid moeten toegeven dat dit wel een tweede
1: hier word
0: gele
1: ik dus,
0: kaart is.
1: Ik word hier heel moe van. Ja, al die Argentijnen om de scheidsrechter heen.
0: Het heeft gewerkt tot nu toe in dit toernooi.
1: Ja. Maar alle ploegen doen het, hè. Het is niet aan Argentinië alleen. Alle ploegen doen dit.
0: Zeker Zuid-Amerikaanse ploegen.
1: Ja. Maar ik vind het echt ongelooflijk. Ik zou zeggen, deel je gerust nog eens een keer geel uit. Misschien stoppen ze dan meteen. Ik vind het echt ongelooflijk. Er wordt heel veel gepraat. Iedereen verstaat elkaar. Dat helpt natuurlijk ook. Ik ben benieuwd hoe het Spaans van Vincic is. Dat zou natuurlijk enorm helpen. Als hij dat zou kunnen. Hoewel al deze mannen uitstekend Engels kunnen. Inmiddels staat Cubarsí weer. Dat is het goede nieuws. Hij mag ook blijven staan. Hoeft niet naar de kant voor een minuut. Want gele kaart gegeven. Hij kan gewoon binnen de lijnen blijven. Unai Simon is daar zelfs bijgekomen. Mocht vroeger ook niet. Hè? De keeper zich daar tegenaan bemoeide. Die 4 minuten extra tijd zitten er inmiddels al op. En Enzo Fernandez is onderweg richting de catacombe. Het is heel ver, hè, naar die kleedkamer. Hij kan zijn zonde overdenken. En waarschijnlijk is hij al klaar met denken voordat hij ruimschoots bij de kleedkamer is aanbeland. Argentinië met 10.
0: Ja, er komt nu geen vervanger voor hem in die een minuut moet wachten, hè, als hij er lang over doet.
1: Nee, sterker nog, er komt helemaal niemand. Argentinië moet het gewoon doen met zijn 10 tegen de 11 van Spanje. Messi roept nog een keer iets. Er wordt nog een handje voor de mond gehouden. Dat mag ook niet, hè?
0: Nee.
1: Enzo Fernandez staat daar namelijk nog steeds. Die heeft toch al genoeg gedaan wat niet mag. Dus die staat daar nog steeds. Daar zou hem ook gewoon geel voor kunnen geven. Kan hij nog steeds naar de kant met zijn 3e gele kaart in deze wedstrijd.
0: Maar de vraag is ook nog, van kan Cubarsí wel verder? Hij is in ieder geval weer overeind gekrabbeld. Hij kreeg een behoorlijke tik en hij maakte bijna een salto in de lucht toen Fernandez op grote snelheid op hem afkwam. Maar hij staat daar weer en hij zal de wedstrijd kunnen volmaken. Het zal niet meer lang zijn. En ja, dan wordt het een verlenging met 11 tegen 10. En dan wordt het alleen maar lastiger voor Argentinië. Maar ook met 10 kan Argentinië vechten. En kunnen ze het volhouden eventueel tot de strafschoppen. Of er eventueel nog geniepig uitkomen voor een goaltje. Dat zit ook nog in de mogelijkheden. Maar numeriek is in ieder geval Spanje in het voordeel in het restant van deze finale. Laporte, Cubarsí, hoe lang dat de scheidsrechter nog doorspelen. Alleen hij die het nu weet. Rodri naar Yamal. Yamal aan de rechterkant. Yamal daagt zijn tegenstander uit en is hem nu slordig kwijt. Paredes. De bal wordt onmiddellijk ook weer ingeleverd bij Cucurella, die nog een duwtje meekrijgt van Messi. Ja. En we krijgen nog 1 vrije trap. Nog 1 vrije trap in de reguliere speeltijd.
1: Raad eens wie het deed.
0: Ja, Paredes deed het. Paredes deed het en die kijkt eventjes naar de scheidsrechter. Het zal toch niet zijn dat ook ik een tweede gele kaart krijg. Nou ja, dat is deze overtreding niet waard. Maar het is wel degelijk een overtreding. En we krijgen nog 1 gevaarlijk moment na dit tikje tegen het been van Ferran Torres van Paredes. Nog 1 vrije trap van vlak buiten de strafschopgebied.
1: Ja, het hoort zo ongelooflijk bij hem dat hij dit soort dingen doet. Geel of geen geel. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Het hoort bij hem. Hij gaat vol door. Of hij nou de bal heeft, ja of nee.

0: maakt allemaal niks uit. En het was niet hard. Het was zeker niet hard. Maar dit is wel dreigend. Een beetje links van het midden. Ik denk echt 1,5 meter links van het midden. Op een meter of nou wat zal het zijn. 20, 25 van de goal. Daar ligt de bal klaar om wat mee te gaan doen. Lamine Yamal is erbij, Pedro Porro is erbij. De Spanjaarden, oud-wereldkampioenen, zitten allemaal op de tribune. Zij gaan allemaal staan, want dit zou wel eens het moment kunnen zijn. 7 minuten extra tijd zitten er al op. We hadden er 4 minimaal gekregen. Nou, we zijn al bijna verdubbeld. Argentijnen op de tribune maken zich grote zorgen over dit moment. Want dat ene moment, dat moet natuurlijk nog komen. Het moment van Argentinië is er nooit geweest. Maar dit zou zomaar het moment van Lamine Yamal of Pedro Porro kunnen zijn. Diep in de extra tijd. Het moment als die bal midden voor de goal van Lisandro Martinez klaar ligt voor Spanje om de vrije trap te nemen. Het duurt eeuwig. De streep voor de muur is namelijk pas net gemaakt door Slavko Vincic, de scheidsrechter uit Slovenië, die het druk is met alle muurtjes, alle mensen op de juiste afstand zetten. Iedereen die uit elkaar moet blijven, van elkaar af moet blijven. En die bal die ligt daar op 25 meter van de goal van Lisandro Martinez. Nog een keer gaat Vincic kijken. Jij moet blijven staan. Heb je dat streepje gezien? Daar mag je niet buiten komen. En we kijken naar Lamine Yamal die deze vrije trap neemt. Schiet hem op doel. En de redding van Lisandro Martinez slaat die bal over de achterlijn. We krijgen nog een hoekschop. 8 minuten extra tijd. Zitten erop. Wat een spanning. Gaat die bal tussen de palen? Ja, hij gaat tussen de palen. Lisandro Martinez zit er prima bij.
1: De hoekschop is alweer genomen. Daar hebben we Nico Williams die de bal redt. En bijna Kubarsi daar. De bal wordt dan weggetrapt. En dan wordt voor de laatste keer gefloten in de reguliere speeltijd. Krijgt Spanje niet waar ze recht op hebben. Want ja, als je al die doelkansen ziet. Ja, de ene gevaarlijker dan de ander. Ook dat moet gezegd worden. Dan zijn zij de ploeg die een doelpunt verdient. Dat gebeurt niet. Het is 0-0. Rood voor Fernandes. Dus we gaan zo verlengen met 11 tegen 10.
2: En zo blijft het spannend in die WK-finale. Normaliter is het oog op morgen nu al 1 minuut of 10 bezig op deze zender. Maar we gaan door met het verslag van de WK-finale. De luisteraars die toch het oog willen horen, die kunnen terecht bij de podcast die net kerstvers is gemaakt. En die nu dus ook al te vinden is op de site van NPO Radio 1. En uiteraard alle bekende podcastplatforms. Zo direct dus die verlenging in die WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Eerst even naar de ster.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: NPO Radio 1.
5: 18 over 11, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam gevonden van een lokale sportjournalist. De man bleek te zijn doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole en daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Dan het weer, hier en daar een bui. Vannacht wordt het overal droog. Het koelt dan af naar 10 tot 16 graden. Morgen zon en wolken. Kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio 1.
6: Perfecte timing. Welkom terug. De WK-finale is toe aan een verlenging tussen Argentinië en Spanje. Philippe en Frank.
7: We zijn heel stiekem al een paar tellen begonnen aan die eerste verlenging. Deze wedstrijd in New Jersey staat 0-0. 11 van Spanje tegen 10 van Argentinië. Enzo Fernandez naar de kleedkamer is gestuurd. Niet zo heel lang voor het einde van de wedstrijd met zijn tweede gele kaart. Bal naar de linkerkant van het veld. Naar Williams. Die heeft moeite met de bal onder controle krijgen. Die heeft ook moeite met de hele tijd zijn tegenstander voorbij lopen. Hij probeert het nu niet eens. Bal naar Cucurella. Dan naar Pedri. Terug naar Cucurella. En dan weer naar Williams. Dan kijken of hij zijn tegenstander te opzoeken. Ook nu doet hij het niet. Het is een omsingeling geworden. Natuurlijk Spanje met een man meer. Argentinië nog verder terug. Het is niet de specialiteit van Argentinië. Dit tegenhouden. En toch doen ze tot nu toe heel aardig, ondanks het feit dat Spanje al flink wat doelpogingen heeft gehad, maar tot nu toe allemaal nog recht op Martinez geschoten. En de keeper is tot nu toe dus de man van de wedstrijd voor de Argentijnen en niet de grote aanvoerder zelf. Dit is een stevige overtreding, maar ik vraag me eigenlijk af van wie. Tagliafico, die even vol doorloopt op zijn tegenstander. Pedro Porro is dat. Die krijgt daar vol Tagliafico op zijn kin. Die weet eigenlijk al, ik kan die bal niet hebben. Die gaat als een soort mislukte rugbyspeler. Want dat kan een rugbyspeler echt beter vol door. Terwijl die de bal nog even raakt. Vol door op het gezicht van
8: gorilla-imitatie
7: van Pedro Porro. Hij krijgt de vrije trap gewoon mee. Ja. En omdat er contact is bij de voeten in het nadeel van de Spanjaarden is dat zo. Maar tegelijkertijd ging Talisico, die dacht, weet je wat, ik krijg hem toch wel mee. Ik doe nog even wat extra handgebaren erbij. Pedro Porro moest daar eventjes van bij komen. De lange bal van achteruit van keeper Martinez de hoek in. Kijken of daar een Argentijn bij kan. Antwoord nee. Dan is het aan Unai Simon om de doeltrap te nemen.
8: Ja, ik moet ook wel eens denken aan die persconferenties die Argentijnen hebben gegeven. Waarbij ze sommigen te kennen gaven van... Ja, we weten dat we worden gehaat door sommige andere landen en door de supporters. Maar daar halen wij alleen maar motivatie uit. Dus ze weten dat ze tegenstanders kunnen tergen. Ja, en dat ze het niet altijd van het voetbal moeten hebben. Maar ze komen er zo ver mee. Ferran Torres. En bovendien moet ik niet vergeten dat ze ook genoeg wedstrijden puur hebben gewonnen vanwege hun voetbalkwaliteit. Want die hebben ze wel, alleen ze laten het niet altijd zien. Pedri. Die nu met een balletje en de kopbal van Nico Williams. En weer een redding van Emiliano Martinez. Daar moest hij nog eventjes gestrekt gaan. Ja, buitenspel was het niet. Daar leek het even op. Maar Williams grijpt naar zijn hoofd en denkt, wat een kans had ik toch. Hij liep in de loop van de bal. Hij krijgt hem zo mee van Torres. Hij schampt de bal. Hij gaat niet genoeg de hoek in. Waardoor Martinez er nog bij kan komen. Wat een gevaarlijk moment van Spanje. En weer ja, die doelman die hem tegenhoudt.
7: Ja, geweldige redding zeg. Ongelooflijk, want je weet niet. Je weet dat Nico Williams er nog aan zou kunnen komen. Hij raakt de bal nauwelijks. Eigenlijk alleen maar met zijn staart raakt hij de bal nog. Maar ja, dat weet Martinez niet. Dus hij moet op het allerlaatste moment reageren en dat doet hij uitstekend. Ja, hij wordt wel een klein beetje van richting veranderd en dat helpt de keeper een klein beetje. Het blijft een geweldige redding van de Argentijn. Verreweg de beste Argentijn binnen de lijn.
8: Hij heeft ook nog wel wat schoten losgelaten.
7: In deze wedstrijd. Ja, maar goed, ja, hij houdt alles tegen.
8: Hij hield ze wel tegen. Ja.
7: Ja, dat is de bedoeling van dit spel. En, het is nog niet briljant, maar goed genoeg om Argentinië nog steeds in de wedstrijd te hebben. En dat had al lang niet meer gehoeven, want de doelcijfers zijn echt schrikbarend in het voordeel van de Spanjaarden. 16 doelpogingen, 11 tussen de palen. Die 11 waren allemaal voor Emiliano Martinez. En Spanje trekt meer en meer die wedstrijd naar zich toe. Is ook logisch. Ze hebben een man meer.
8: Ja, nu wel inmiddels. Dat hebben ze al een minuut of 10 inmiddels. Als je naar de speeltijd kijkt. De bal in de richting van Marino, die er net niet bij kan. Onmiddellijk een omsingeling van de spelers van Argentinië. En het leidt ook weer tot balbezit voor Spanje. Ook Messi kijkt nog eens om, van ik krijg die bal niet in mijn voeten. Hij wandelt weer, maar ja, hij wandelt tot het moment dat hij ineens wegschiet. Cucurella, Williams en Pedri in balbezit. Rodri komt zich melden, die is nu aan de bal. Eén keer raken. Als het meer is en niet nodig is om meer te doen, dan doet hij het met één keer. Nu Cubarsí gaat naar Lamine Yamal. Porro. En iedereen kan weer eventjes balcontact voelen bij Spanje. Nu Rodri. Daar biedt Williams zich weer aan bij de zijlijn. Met Molina weer vlakbij hem. En nu probeert hij een duel aan te gaan. En de bal zal nu zijn voor Laporte. Simeone jaagt erachteraan. En via Simeone gaat die bal dan over de zijlijn. Hij wordt aangemoedigd door het publiek. Opgejaagd ook door het publiek. Ja, het is niet de speler die het altijd moet hebben van zijn verfijnde techniek. Maar hij laat Scaloni zelden in de steek. Vandaar dat hij ook nu weer speelt in deze beslissende fase van deze finale.
7: Ja, we zitten in de 96e minuut. Dus we zijn alweer halverwege de eerste verlenging. Daar gaat de bal in de richting van het midden. Kan er worden geschoten. Nico Williams schuift die bal binnen. Is er dan een overtreding gemaakt? Nico Williams juicht nog. Maar er is gefloten door Vincic. En die gaat nu zeggen dat Merino een overtreding heeft gemaakt. Denk ik. Ja. Daar gaat nog een VAR naar kijken. Sowieso. En wij gaan het ook allemaal nog een keertje terugkijken. Maar die bal ligt dus tegen de touwen. En Emiliano Martinez ligt op zijn rug op de grond. En Vincic is daarop aangeslagen. Heeft op basis daarvan gefloten als die bal voor de goal komt. En ik vind het geen overtreding op Otamendi. Ik zie het niet in eerste instantie. Merino die probeert de bal te raken. Martinez die dat duel eigenlijk gewoon aangaat. Ik zie, misschien zie jij het anders, maar ik zie geen overtreding.
8: Nee, ik ook niet eigenlijk.
7: Ik zie hem niet.
8: Nee, maar ja, het wordt weer slim uitgelokt door die Argentijnen. Mag je dat slim noemen?
7: Niet maar het is sowieso.
8: Brengen ze zoveel twijfel weer teweeg bij de arbitrage dat hij gaat blazen, die Vincic. Het is een omstreden moment in deze finale. Ik zie ook verbijstering op het gezicht van Nico Williams. En de vraag is dan of de VAR hier nog verandering in gaat brengen.
7: Het is wel Dankert. Het is een goede VAR.
8: Ja. Maar dan moet je wel ontzettend veel lef hebben om dat te doen. Want is er nog twijfel? We zien nog een keer zo'n beeld.
7: Hij staat op zijn voet bij Otamendi. Ik denk dat hij dat gaat aangrijpen om de goal af te keuren.
8: Ja, want dat zagen we net niet in die eerste herhaling.
7: Ik niet in ieder geval.
8: En nu zien we dat wel. En nu laat Martinez zich ook behandelen.
7: Ja, dat is handig. Even
8: ook
7: rust.
8: Ook op zijn voet. Dat geeft de Argentijnen weer een beetje momentum om te hergroeperen. En dan, ja, om het spel te doen kantelen en om het geloof terug te brengen in eigen gelederen. En ja, ook weer vertrouwen te kweken voor de rest van deze verlenging, want ze zullen het zwaar gaan hebben. Ik denk niet dat Dankert hier verandering in gaat brengen.
7: Nee, gezien het feit, ja, volgens mij stond Merino op de voet van Otamendi op het moment dat hij draaide, onbedoeld, maar het was dan wel, dan is het een overtreding. Mm-hmm. Zo simpel is het dan gewoon. Het is niet altijd bedoeld dat je iemand raakt. En dan kan het wel gewoon zijn dat het telt als een overtreding. Er gaan nog wat wissels aankomen. Erik Garcia gaat bijvoorbeeld binnen de lijnen komen. En ook Zubimendi staat klaar. Die gaat komen voor Rodri. Oh, de aanvoerder gaat eraf. De grote meneer zelf. Hij gaat vervangen worden door Zubimendi. De man van City vervangen door de landskampioen van Arsenal.
8: En dat zijn twee spelers die nog geen minuut hebben gemaakt op dit toernooi.
7: Ja. Maar ja, dus, dat is inderdaad ook zo. En ja, dat betekent wel weer twee verse krachten tegen die 10 van Argentinië. Spanje is veel sterker. Maar deze beslissing, genomen door Vincic, dat is de beslissing die blijft staan. De doelpunt van Nico Williams dus afgekeurd door de scheidsrechter. Ik denk uiteindelijk gewoon terecht, hoe vervelend het ook is voor Spanje en hoe onbedoeld het ook was van Merino. Ik denk wel dat het terecht is dat die goal wordt afgekeurd. Spanje heeft nu wel de weg gevonden en het tempo. Nu willen ze het doorzetten. Daar gaat Williams. Ja, hij heeft het wel heel lastig hoor, die 1-tegen-1 duels. Hij komt er maar moeizaam langs. Argentinië levert die bal meteen weer in. Volgende aanval van Spanje.
8: Ja, de La Fuente was weer nauwelijks tot bedaren te brengen. Die is echt wit-heet. En het is normaal zo'n betrekkelijk rustige man. Met nu het balbezit voor Zubimendi. Die gaat naar Cucurella. Met Pedri in balbezit. Pedri met een balletje in de richting van Merino. Die bal wordt weggetennist, laat ik het zo noemen. Uit het strafschopgebied van Argentinië. Nu een overtreding van Messi die vasthoudt. Messi teruggefloten. Hield Cubarsi vast. En trapt daarna onmiddellijk de bal weg. Maar Messi krijgt daarvoor beslist geen vrije trap tegen. Of ook geen kaart. Nu gaan we nog eens een keer kijken naar die vermeende overtreding. En Otamendi schreeuwt het inderdaad uit.
7: Dat is zo erg is het echt niet.
8: Licht contact is er wel. Hij maakt er meer van dan nodig is. En vanuit de optiek van Argentinië was daar ook veel voor nodig om de scheidsrechter op deze gedachte te brengen. Williams naar Zubimendi, naar Pedri. Pedri naar Porro. De bal gaat naar de rechterkant. Porro met een voorzet. En daar komt hij niet terecht bij Nico Williams. Wel helemaal aan de linkerkant bij Cucurella. Weer een omsingeling van de Argentijnen in het eigen strafschopgebied. Met Zubimendi, die zich over zich heen kijkt. De bal even teruggeeft naar Garcia. Met Pedri gevonden. Pedri. Door de benen van de scheidsrechter. Van Vincic. Dat is ook knap. Cubarsi. Ja, zou kunnen gaan schieten. Maar kiest voor Lamine Yamal. Yamal. Niet door de voorzet. Wel weer Porro. Ja, hoe kom je er doorheen? En daar is Yamal. Ja. Het zou in een anders voor een omloopbal heten. Maar hij krijgt hem ineens voor zijn linker. En schiet huizenhoog over. We gaan nog wisselen. En we zien een oud Feyenoord.
7: Ja, Senesi komt binnen de lijnen. Even kijken voor wie hij erin gaat komen. Zie ik daar Alvarez naar de kant gaan. Dat betekent inderdaad een verdediger erop. Aanvaller eraf. En daarmee zijn de bedoelingen van Argentinië duidelijk. Ja, dat heb je eigenlijk al gezien in die hele verlenging. Ze zijn aan het tegenhouden. En dat gaat tot nu toe met succes. Spanje is natuurlijk wel gewend om tegen dit soort verdedigingen te spelen. Maar dan doorgaans niet van de kwaliteit van Argentinië. We zitten in de 102e minuut van deze wedstrijd. Dus we zitten nog net in de eerste verlenging van dit duel. De doeltrap van Martinez, overigens de laatste rode kaart gegeven in een WK-finale, was voor Heitinga. Dat was in de finale van 2010 tegen Spanje, toevalligerwijs. Die won Spanje dus uiteindelijk ook. Spijt me dat ik daar nog even over moet beginnen. 102 minuten zitten erop. Spanje trekt weer ten aanval. Doet dat over de rechterkant van het veld via Pedro Porro. Even combineren met Lamine Yamal. Dan gaat die bal richting de as. en op zoek naar ruimte om die bal in kwijt te kunnen. Daar heb je natuurlijk een paar specialisten voor. Pedri zou dat prima kunnen. Bal gaat naar de buitenkant. Daar is de paas! En die bal naast gekopt door Merino. Wat een schitterende paas. En wat goed voor zijn man gekomen van Merino. Maar krijgt de bal niet tussen de palen. Eindelijk gaat die bal een keer richting het zijnetje. En wordt het echt ingewikkeld. Voor Martinez hoeft hij niet in te grijpen. Het scheelt niks. Het is sowieso geen buitenspel. Hij krijgt zijn hoofd voldoende bij de bal om hem richting te geven. Hij heeft echt bedacht. Hij moet naar de verre paal. Martinez was kansloos geweest. Hij had nooit kunnen reageren op de zo dichtbij als de bal was. En de snelheid waarmee de bal kwam, had het nooit gekund. Maar de bal gaat naast. Spanje komt dichter en dichterbij. Ja, waar blijft die ene kans van Argentinië?
8: Ja, zag hier toch even dat Taliafico ook verdedigend tekort kwam bij Merino. Die probeerde hem af te stoppen, maar hij kwam er niet meer aan. En dat was dan een van de weinige keren dat Taliafico verdedigend echt helemaal mis zat. Cucurella, het Pedri, alles en iedereen bij Argentinië, behalve Messi, verdedigt nu. Met Yamal aan de rechterkant. Yamal aan de rechterkant geeft hem naar Porro. En Pedri. Paredes stapt uit. Ja, is niet eens in staat nu om lichamelijk contact te maken met Pedri. Nico Williams aan de linkerkant. Nico Williams. Ja, Nico Williams met rechts haalt uit tegen het liggende lichaam van Paredes. Dan wordt die eenzame man voorin gevonden. Messi, Messi met buitenkant links. Geeft hij hem mee en Cucurella. Ja, hij loopt tegen zijn tegenstander aan. Ik denk dat het ook wel een lichte overtreding was op Simeone. Dat vindt hij zelf ook. De scheidsrechter in ieder geval niet. En nu kan Spanje er weer vandoor. Yamal, Yamal. Laat hem tegen zijn lichaam aankomen. Dat heeft een luchtje van Hens. Ik denk dat de scheidsrechter daar ook voor vlacht. En dan weer een opstootje. Ja, Romero ondertussen. Die heeft al een keer geel gehad. Terwijl hij al op de bank zat. Want dat vond de assistent scheidsrechter ook wel genoeg. En die gaf de scheidsrechter een seintje. Dus dat is een gele kaart voor een bankzitter. Maar ja, we zien nog een keertje de overtreding van Cucurella. Die zo in de rug loopt van Simeone. En scheidsrechter fluit er niet voor.
7: En terecht overigens, want Simeone staat gewoon op hem te wachten. Hij staat echt gewoon op hem te wachten. Die denkt, mooi als we hier een vrije trap krijgen. Dan komen we nog een keertje aan de overkant. En hij lokt die overtreding dus gewoon uit. En Tagliafico lokt daarna ook een ruzietje uit met Lamine Yamal. Het is de manier waarop Argentinië nog probeert deze wedstrijd naar zich toe te trekken. Of in ieder geval niet te ver te laten overhellen naar het voordeel van Spanje. En dat is al moeilijk genoeg. Laatste minuut loopt van de eerste verlenging. Scaloni heeft nu ook een gele kaart gekregen. De bondscoach van Argentinië wint zich te veel op. Al die spelers. Hij staat niet alleen langs de zijlijn te ijsberen en te drentelen. Alle spelers van Argentinië om hem heen staan daar ook. Bemoeien zich er ook mee. Zoveel spanning als erbij komt kijken. De eerste helft van de verlenging zit er officieel op. We krijgen 3 minuten extra tijd. Er is zowaar even balbezit voor Argentinië. Maar ik heb die zin nog niet uitgesproken. Of ze zijn de bal alweer kwijt. Geen overtreding tegen Williams. Dus heeft Argentinië de bal weer terug. Nou ja, het is toch een van de spaarzame momentjes voor Argentinië in deze eerste verlenging.
8: Ja, met Paredes die nu weer een balletje teruglegt. En ja, onmiddellijk worden de verdedigers en de doelman onder druk gezet. Dus we krijgen een lange bal van Emiliano Martinez. Die ook wordt ingeleverd bij Porro. En daar is de bal weer voor de middenvelders van Spanje. Met Zubimendi, met Pedri en Torres. Die probeert daar een vrije trap uit te lokken. Daar trapt de scheidsrechter terecht niet in. Met balbezit onmiddellijk weer voor Zubimendi. Want Spanje heeft de bal heel snel weer terug. Met 10 man kunnen de Argentijnen nog slechter balbezit houden dan ze dat met 11 al konden. De bal is nu weer voor Simeone die hem geeft aan Paredes. Paredes door de benen van Pedri. Maar ja, de bal wordt toch weer ingeleverd dan. Mooi hakballetje van Marino. En dan is hij toch bij Pedri. Pedri die nu wat eenvoudig van de bal wordt gezet omdat hij te lang aarzelt. Nu Messi die zich ontdoet van Garcia. Messi stuurt... Molina om een boodschap? Dat lukt ook weer niet, want Porro is daar goed bij. Ja, Messi, ja, hij blijft maar wandelen. Maar één moment is voor Messi genoeg. Eén moment, daarom moet je hem er ook nooit uithalen. Want dat moment kan altijd nog komen. Medina neemt even een slokje, krijgt een bal van Lamine Yamal. En Yamal wil zeggen, ja, jongen, jongen, gooi nou toch in. Maak een beetje tempo. Oh, daar op de achtergrond gaat er weer een Argentijn neer. Na een onschuldig duwtje met Torres. En de scheidsrechter loopt daar weer eens toe. Ja, daar gaat weer het Tagliafico neer. Ja, die maakt ruzie na ruzie na ruzie na ruzie.
7: Dat zijn flink wat tellen.
8: Ja, maar kijk, Medina, die wil wat tijd trekken en daarna gaat Taliafico zomaar liggen en probeert hij Torres een gele kaart aan te smeren, wat hem ook weer niet lukt. Een minuut nog. in de extra tijd in deze eerste helft. En het wordt afzichtelijk af en toe.
7: Ja, Argentinië is gewoon op weg naar de penalties. Die zijn maar één ding aan het doen. En dus, straks met penalties is alles weer gelijk. Nu zijn we met een man minder. En is het gewoon een kwestie van overleven. Wachten, anders wachten op dat ene momentje van Lionel Messi. Die nu alleen voorin staat. En dat betekent dat Argentinië niet verdedigt met 9 veldspelers. In plaats van 10 als je Messi meetelt. Maar ze verdedigen met 8 veldspelers. Want Messi doet nog steeds niks. Die staat voorin en die wacht tot hij de bal kan krijgen. En zo heel af en toe lukt dat eens een keertje. En voor de rest is Argentinië vooral bezig met het ontregelen van Spanje. Met het ontregelen van het kunnen spelen van de bal. Dat het allemaal maar zo lang mogelijk mag duren. Al die tijd dat ik aan het praten ben is die bal niet in het spel geweest. Ingooi komt, de bal gaat in de achteruit. Wordt een vrije trap gegeven. Spanje zegt we hebben toch de bal. Wij willen graag tempo maken. En dan wordt het toch langzaam irritant. Maar de eerste verlenging zit erop, zegt Vincic. Dus het maakt eigenlijk allemaal niet meer zo heel veel uit. Argentinië moet nog één verlenging overleven. Dan kunnen ze naar penalties. En dan is het weer gewoon 10-10. Want zo gaat dat nou eenmaal in het voetbal. Nu is Spanje nog in het voordeel. Maar op het scorebord is het nog volkomen gelijk. Nog 15 officiële speelminuten te gaan. 0-0 staat het in New Jersey.
6: Robert Maaskamp bij mij in de studio. Spanje is toch veel beter?
4: Nou, dat is ook een understatement met dit, hoor. Ja, incredibel. Dat die nog niet gescoord hebben is echt een wonder.
6: Ja.
4: Als je kijkt naar de kansen die ze krijgen. Het zijn dan misschien niet 100% kansen. Maar ze komen zo vaak in de 16 meter komen ze vrij. Ja, en Argentinië, en ik durf het echt wel objectief te bekijken. Ze zijn gewoon bloed en bloed irritant. En ik probeer het dan maar te vertalen naar... Als die Argentijnen nou een oranje shirt aangehad hadden,
6: ja.
4: Hoe hadden we er dan naar gekeken? Ja, dan gaan we het overlevingsdrang noemen en vechtlust. En
6: karakter.
4: Ze bijten van zich af als
6: ze
4: een leeuw.
6: Ze doen wat nodig is.
4: Nou ja, zo is het gewoon simpelweg. Ja, ik vind het jammer, want ik vind het geen goede finale. Spanje is herenmeester geweest, ook in de 90 minuten. En nu helemaal tegen 10 man natuurlijk. En Argentinië doet het enige wat ze kunnen. Dat is continu overtredingen maken, tijd rekken. En maar nog steeds hopen op dat ene momentje. Want we hebben het moment nog steeds niet gezien. Hè?
6: Messi is eigenlijk niet in het spel voortgekomen.
4: Totaal niet.
6: Heel even dat hele toch opvallende moment van de verlenging. Williams die scoort in een rebound. Ja. Afgefloten voor een overtreding. Heb jij nog gezien waarom dat was?
4: Ik dacht even uit mijn hoofd, moet de naam even schuldig blijven. Ik dacht dat het Torres was die op een voet ging staan. En dat was ook zo. Hij raakte hem heel even kort aan. Maar daarna kreeg je een gigantische overdreven reactie van een duik.
6: Ja.
4: Als je op iemand zijn voet gaat staan, kan je niet wegduiken. Want dan sta je namelijk vast. En deze Argentijnse speler wist het toch nog eventjes voor elkaar te krijgen om een halve meter de lucht in te gaan. Maar goed, hij lokte dat aardig uit. En het is gewoon eigenlijk jammer voor de wedstrijd bijna. Want als er één ploeg is, we zouden het bijna een jurysport moeten gaan maken. Dan is het wel Spanje die het verdient om wereldkampioen te worden.
6: Ja, en dat Argentinië eigenlijk de hele tijd pas gaat voetballen als ze op achterstand komen. Dus
4: ja,
6: is dat ook wel eens leuk.
4: Dat zullen ze nu niet meer kunnen, denk ik, met 10 mensen. Ze zijn door de wissels heen ook. Dus ja, ze proberen echt, en dat vrees ik met grote vrezen... op het moment dat het strafschoppen zou worden... Ja, dan is Martinez als keeper...
6: Ja, zit er lekker in.
4: Is echt een penalty killer. En dan zouden ze het nog zomaar naar zich toe kunnen trekken. En dan praten we over 20 jaar of over 30 jaar... praten we over Argentinië als wereldkampioen. En dan weet niemand meer hoe die wedstrijd is gelopen.
6: Eigenlijk is Argentinië al 105 minuten aan het overleven, toch?
4: Die hebben... geweten van tevoren dat ze de mindere ploeg waren in deze wedstrijd tegen Spanje. Dat ze moeilijk in balbezit konden komen. En dat ze hetzelfde spel moesten spelen om maar te overleven. Nou, dat hebben ze bijna in perfectie uitgevoerd. Als je naar Paredes kijkt hoeveel overtredingen die gemaakt heeft.
6: Ja.
4: Die had er al lang af moeten.
6: Die had er ook al af
4: Zullen
6: moeten
4: we weer gaan voetballen?
6: Kunnen zijn. We gaan weer voetballen. Ze zijn alweer aan het voetballen. Frank Philip.
8: We zijn inderdaad weer aan het voetballen. En de bal wordt maar doelloos naar voren getrapt door de Argentijnen. En opgevangen door Cucurella. De linksback die hem even gaat halen. Eric Garcia, centrale verdediger nu. Vangt hem weer op. Messi kijkt nog eens over hem heen. Wandelt rustig terug. De overige 9 veldspelers de overige 8 veldspelers en de doelman. Die gaan dan weer rustig verdedigen en kijken wat Jamal in dit geval gaat bezinnen. Hij heeft de bal aan zijn linkervoet liggen. De bal wordt voorgegeven naar Porro. En daar is Nick Williams teruggelegd. Dit moet hem zijn. En dit is hem ook. En dit is hem ook. Daar is de goal. De goal van Ferran Torres. 1-0 voor Spanje. 42 seconden gespeeld in de tweede verlenging. Spanje komt zeer verdiend op voorsprong. Wat mooi teruggelegd door Nico Williams met het hoofd. En daar is hij. De goal die al die oude oud-internationals, die oud-wereldkampioenen van Spanje, zo blij maakt op de eretribune. Daar vieren ze een feest, daar kijkt Messi wat versuft om zich heen. Is het dan echt gebeurd? Ja, het is echt gebeurd. Scaloni ziet het aan. Spanje heeft gescoord. Ze hadden er zoveel recht op. Hun 20ste kans in de wedstrijd levert een doelpunt op. Argentinië heeft er nog 0 gehad. En het doelpunt wordt gemaakt door Ferran Torres in de tweede helft van de verlenging.
7: Ja, het is echt, ze duiken meteen ook de hoek in waar de meeste Spanjaarden zitten. Ze zijn er echt wel hoor. Er zijn genoeg rode shirtjes in New Jersey. Ferran Torres natuurlijk. Hij, degene die naar het embleem, het Spaanse embleem wijst. Schitterend gedaan door Nico Williams. In kansloze hoek komt hij daar in duel met Molina. Hij wint het duel, legt hem perfect terug. En dan staat Ferran Torres, de man van Barcelona, op de goede plek. Hij heeft het hele toernooi alleen maar bijna invalbeurten gehad. Mocht in het begin starten tegen Algerije. En nu scoort hij de goal in zijn carrière in de WK-finale. Diep, diep, diep in de verlenging. In een wedstrijd waarin Spanje met een man meer staat, beter is. En ze deze wedstrijd naar zich toe moeten gaan trekken. Of komt er toch nog één momentje van die man die inmiddels bijna 40 is van Argentinië. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen. Want Argentinië zit aan de bal zo niet in de wedstrijd. En je ziet het ook aan de reactie van McAllister. Die het shirt over zijn hoofd trekt en denkt, nee, we hadden penalties moeten halen. Daar hadden we gelijke kansen. Nu is het niet eerlijk. Nu gaan we het niet redden. Maar Argentinië is Argentinië. En elke keer als ze achter staan, worden ze echt heel gevaarlijk. Dus daar is het nu wacht op.
8: Ja, als ze achter staan, dan gaan ze ineens voetballen. Hè? Dat hebben we ook tegen Engeland gezien. En dat zou nu ook nog kunnen. Daar hebben ze 12 minuten wat blessuretijd de tijd voor. En nu krijgen we een vrije trap net over de middenlijn op de helft van Spanje inmiddels. Vrije trap voor Argentinië die nu wordt genomen. De bal gaat in de richting van Senesi, die komt er niet aan. Wel zien we Otamendi en ja, daar is Simon, die werpt zich op de bal. Ja, we hebben Simon die een bal moet pakken die afkomstig is van een Argentijn. Dat ja, maken we nu mee.
7: Je durft niet te zeggen dat het een kans is, hoop
8: ik. Nee, nee, kans, nee, ik druk me expres ook voorzichtig uit. Het is ook niet meer dan dat. Maar ja, dat zien we wel hoe uitzonderlijk zo'n moment is. Maar het kan nu gaan komen. Want Argentinië weet ook, als we niet komen, dan is het sowieso gebeurd. En dus zal Argentinië nog wel eens een keer risico gaan nemen in het restant van deze verlenging. Nu.
7: Ja, nu staat de bank van Spanje massaal. Alle spelers staan nu in het coachgebied. En bij Argentinië zijn de meesten inmiddels gaan zitten. Daar staat Scaloni natuurlijk sowieso nog. Die moet 4 overeind blijven. Het is niet makkelijk hè, als wereldkampioen om je titel te verlengen met nog eens 4 jaar. Het gebeurt hoogst zelden dat dat lukt. En Argentinië, de kans dat het lukt, wordt met de minuut nu kleine. Ferran Torres juint de boel nog een beetje op de tribune. Zijn de Argentijnen echt verreweg in de meerderheid. Maar op het veld zijn ze met een man minder. En moeten ze nu een kans gaan creëren. En die kans die ze krijgen, moet er meteen in. Dan heb je één oplossing. De bal moet naar Messi. Daar is de bal nu. Hij draait weg bij zijn tegenstander. Levert hem in bij een ploeggenoot. En zo kan Argentinië doorbouwen.
8: Met Molina aan de rechterkant en Paredes. Die onmiddellijk wordt geblokt. Bal blijft in de balbezit van Argentinië met Messi. Messi die een paas verstuurt. Paas wordt onderschept. Marino legt hem af, maar niet op een ploeggenoot, maar op Messi. Ja, ineens is Argentinië de aanvallende ploeg. En laat Spanje dat ook een beetje toe. Wordt Yamal daaruit gekapt en is Otamendi aan de bal. En waar gaat hij dan naartoe? Naar Paredes. En langzaamaan schuift Argentinië weer op. Met een man minder, hè? Met een man minder. Medina. Geeft hem naar Paredes, die een lange paas verstuurt, die in één keer belandt bij Simon. Dan duurt het weer even. 110 minuten inmiddels gespeeld. En Simon neemt nu zijn tijd. Ja, en nu vindt Messi dat weer niet leuk, dat Simon zijn tijd neemt. We zien nog een keer de goal. Prachtig, prachtig teruggelegd. Knap ook, technisch met het hoofd door Nico Williams. En binnengeschoten in het dak van het doel door Ferran Torres. Maar we willen nu de actualiteit zien. Daar zijn wij ook van afhankelijk, want we zitten niet in het stadion. Hè? We zien nog een keertje de doelman verslagen kijken. Maar we willen nu zien wat er op het veld gebeurt. Ferran Torres wijst op zijn embleem, zijn Spaanse embleem. En Molina, die zich daar liet kloppen in het luchtduel. Ja, die huilt bijna, die verstopt zijn gezicht. Maar nu zijn we weer bij de actualiteit met Cubarsie. Kubarsi. De bal gaat naar Jamal. Porro zat er ook nog tussen. Marino wordt inmiddels neergelegd. Vrije trap voor Spanje. En nu zal Spanje wel weer even de tijd nemen.
7: Ja, we hebben de gele kaart gemist intussen door al die herhalingen van McAllister. Die hebben we dan in ieder geval nu nog even gemeld. Dat is de zoveelste gele kaart voor Argentinië. Dat is ook in principe...
8: Die had hij in de openingsfase moeten hebben al.
7: Ja, precies. En dan had dit zijn tweede geweest. Ja. En dan hadden ze met nog een man minder gestaan. Maar dan had hij zich misschien ook weer anders gedragen. Dat weet je natuurlijk nooit. We hebben namelijk niet gezien wat er gebeurd is. Wij zaten naar al die herhalingen te kijken van dat moment van de goal. Terwijl ja, wij houden van voetbal. We willen gewoon zien wat er gebeurt. En niet naar wat er al is geweest. Dat hebben we namelijk al lang gezien. Spanje heeft de bal. Dat is het goede nieuws voor Spanje. 1-0 voor. Dat is nog veel beter nieuws voor Spanje. Meer dan dik verdiend op dit moment. Het zou echt een wonder zijn als ze dit nog weggeven. Want Spanje geeft hoogst zelden kansen weg tijdens dit toernooi. En al helemaal niet of nauwelijks doelpunten. Dus dat Argentinië er niet aan toekomt is op zich niet zo heel erg raar. Met een man minder en een achterstand zo kort voor het einde van het toernooi zou dat helemaal niet raar zijn. Spanje speelt de bal rond zoals we dat van Spanje kennen. Tiki-taka noemden we dat vroeger. Maar onder Luis de la Fuente is dat veel minder geworden. Zijn ze veel meer via de zijkanten, veel directer gaan voetballen. Is het toch een beetje een ander Spanje geworden. Daar gaat de bal weer in de richting van Williams. Achterlijn halen, even inhouden. Komt hij tegenover zijn tegenstander. Kan hij Cucurella bereiken. Nee, dat kan hij niet. En uiteindelijk wordt hij buitenspel gegeven op het moment dat die bal weer wordt ingeleverd. En die aanval niks oplevert. Dan kan Argentinië sowieso de vrije trap gaan nemen. En Martinez pikt eventjes een metertje of 5-6. Brengt die bal naar de rand van zijn strafschopgebied. Iedereen bij Spanje op de bank maakt zich daar enorm druk over. Scheidsrechter maakt zich daar totaal niet druk over. 113 minuten hebben we bijna gespeeld. Nog 7 officiële minuten en dan is Spanje wereldkampioen. Of komt er nog een goal bij? Daar gaat Ferran Torres in zijn eentje tegenover Emiliano Martinez. Daar is de 2-0 en de beslissing in de wedstrijd. 7 minuten voor het einde. Oh, buitenspel gegeven. Ai, ai, ai, ai, ai. Hij ging ook zo ongelooflijk alleen richting de goal van Argentinië. Ja, het is kantje boord. Het is kantje boord ter hoogte van de middenlijn. Hij blijft net nog op de helft van Argentinië. Maar hij is niet de enige. Wel heeft de VAR gekeken en Dankert heeft meteen gezegd, klopt. Hij staat buitenspel en ze hebben goede apparatuur. Dus het zal ongetwijfeld kloppen. Het is nog steeds een wedstrijd. De 2-0 van Ferran Torres telt niet.
8: Nee, die telt niet. Nee, maar ja, ik denk dat het ontzettend nipt was dat hij buitenspel stond. Ik hoop dat we daar zo nog een herhaling van zien. En dat het beeld even voor ons ook wordt stilgezet. Ondertussen willen we de actualiteit zien. In de actualiteit zien we een vrije trap voor Argentinië. Net over de middenlijn. Je vanaf de rechterkant. En dus moet Spanje nu verdedigen. En dat hebben ze de hele wedstrijd nog niet gedaan. Niet hoeven te doen, omdat ze zoveel sterker waren. Daar komt de vrije trap in de 16 meter. Maar die wordt onmiddellijk daar weggekopt. En de bal gaat helemaal terug naar Emiliano Martinez. Jamal probeert hem onder druk te zetten. Dus wordt hij onmiddellijk weer gespeeld naar Paredes. En zo probeert Argentinië, met een man minder dus, nog altijd weer op te bouwen. De bal gaat naar de rechterkant, naar Messi. Simeone maakt wat ruimte voor hem door weg te lopen. Messi handig voorbij Pedri. Lanceert zichzelf. Cucurella blijft staan. Daar komt de voorzet van Messi. Is het toch weer dreigend. Garcia kopt die bal weg en maakt er een hoekschop van. Messi gaat zich belasten met deze corner. Hij heeft haast snel genomen. Ja, daar komt die voorzet nu van Messi. En die is te ver en die gaat op het dak van het doel. En ja, je weet nog, als hij in één keer uit zijn corner de bal terugkrijgt en hem voor kan lepelen, dan kan hij hem ook vaak op het hoofd leggen van een medespeler. Dat hebben we dit toernooi ook al eens gezien. En dat dreigt er toch altijd weer een rampzalig scenario voor Spanje. Dat het echt niet moet laten aankomen op strafschoppen. Maar voorlopig staan ze nog met 1-0 voor.
7: Ja, en vooralsnog zonder al te veel problemen. Want dit doelpoging blijft dus uit. Ja, je zou dit soort van doelpoging kunnen noemen, al was het absoluut bedoeld als voorzet. Maar ja, bij hem weet je het nooit. Hij valt altijd toch bij de tweede paal. En ja, Filip wijst even naar het statistiekenlijstje. En daar staat inderdaad 1. Dus iemand heeft het in zijn hoofd gehaald om dit als doelpoging neer te zetten. Ik zou zeggen, het was een voorzet. Hij belandde nou een metertje over de lat op het dak van het doel. En de grote optimist die aan de statistiekenlijst zit, heeft hier een doelkans van gemaakt. Nou, oké, doe maar. Williams is langs zijn tegenstander. Molina is gezien. Oh, Williams, wat doe je? Wat doe je? Die wilde wat leuks uithalen. Hij wilde gewoon wat leuks uithalen. Nico Williams, je staat in de WK-finale. Oh nee, hij doet het per ongeluk, denk ik. Ik hoop het.
8: Ja, maar hij wilde toch wel heel frivol doen. Terwijl er ook nog medespelers waren en hij ook nog zelf kon schieten.
7: Lamine Yamal staat gewoon klaar. Want, en die zegt ook, wat doe je?
8: Want er waren meer Spanjaarden op dat moment dan Argentijnen. In de strafschopgebied van Argentinië toen Williams daar ineens zich een vrij baan verschafte door zijn directe tegenstander voorbij te gaan. Nu probeert Simeone de bal binnen te houden voor Argentinië. Slaagt daar wonder wel in. Houdt hem binnen. En daar is Messi aan de bal. Messi schiet tegen het hoofd van Marino die neergaat. Ja, die... ik wil niet zeggen dat hij buiten west is. Maar die krijgt een ongelofelijke knal te verwerken met de bal in zijn gezicht. Hij staat op 2 meter van Messi en recht op zijn neus. Hij gaat gestrekt naar de grond. Ja, dat voel je wel als Marino zijnde. Het is maar goed ook dat hij niet zijn armen gestrekt had voor zijn gezicht. Want dan had je nog een twijfelgeval gehad of dit een penalty had moeten zijn. Hij komt inderdaad nu vol in zijn gezicht. En hij vraagt om hulp. Ja, het licht gaat even uit bij Marino. Die dan toch goed reddend werk verricht bij die doelpoging van Messi. Ik denk overigens bij zo'n rising shot dat hij wel over was gegaan. Maar Marino, ja, die staat er toch gevaarlijk. We krijgen nog het moment te zien van de herhaling. En dan staat hij met de schouder, ik denk nog een deel van de schouder, net buitenspel. Ferran Torres op het moment dat hij eerder al, een minuutje of 5 geleden denk ik, de 2-0 dacht te maken. Die 2-0 die dus net niet doorging. We krijgen dus toch nog dat moment te zien van het afgekeurde doelpunt.
7: Ja, en Marino intussen wordt overeind geholpen. Daar is inmiddels assistentie bij. Dat mag bij een hoofdwond. Hij hoeft ook niet naar de kant. In een geval als deze. Terwijl er nog 2,5 minuut officiële speeltijd is in deze verlenging. De wanhoop op de tribunes. En je ziet het zo nu en dan ook wel bij een speler. Je zag het al even bij Scaloni, bij de bondscoach. Dit gaat niet goed. Dit was niet het scenario dat we voor ogen hadden. Marino moet toch even naar de kant. En overeind worden geholpen. De bal ligt bij de hoekvlag. Daar wordt hij opgehaald door Vincic. En die gaat dan ergens anders weer verder. Die zegt, we gaan niet daar verder. We gaan verder waar ik het bepaal. En we gaan verder met een scheidsrechtersbal. Paredes is daarbij. Pedro Porro is daar ook bij. Die gaat Paredes echt geen centimeter geven om die bal meteen voor te jassen. Die moet natuurlijk, natuurlijk moet hij op afstand blijven. Maar hij wil ook niet meteen die bal voor gegeven hebben. Die bal is inmiddels weer in het spel. Argentinië heeft hem. Marino is ook weer binnen de lijnen. Dus ze zijn weer met z'n 11 tegen die 10 van Argentinië. Maar die 10 van Argentinië doen alle mogelijke moeite om die bal het strafschopgebied te krijgen. 1,5 minuut speeltijd nog. 1-0 voor Spanje. Diep, diep, diep in de verlenging. Maar Argentinië probeert wat ze kunnen. Het is nog niet zoveel.
8: Ja, Medina probeerde die bal ineens hoog in het strafschopgebied van Spanje te spelen. Maar die werd afgeblokt door Yamal. Die dus ook nog, nu nog, zijn verdedigende werk daar verricht. Yamal die nu even stil blijft staan omdat hij buitenspel was. En dan een duw van Nico Williams. Ook een tikje overbodig. Wordt terecht voor gefloten. Vrije trap Argentinië. Overtreding ten opzichte van Senesi. Bal wordt ingeleverd bij Messi.
7: Nee.
8: En Messi, die was al genomen, denk ik.
7: Ja, zeker.
8: Tenminste, daar leek het op. En nu gaat de scheidsrechter terug naar de oorspronkelijke plek waar die bal moest liggen. Terwijl het toch, voor mijn gevoel zo was dat die vrije trap heel snel werd genomen. Dat Messi daarna zijn hand op de bal legde. Nu in ieder geval gaat hij terug naar de plek van de eerste overtreding. Daar zet Messi zich bij de bal in de laatste minuut van de reguliere speeltijd voor de tweede verlenging. Daar komt de vrije trap. Messi, kort genomen, krijgt hem onmiddellijk weer terug aan de rechterkant. Messi geeft een mooi paasje. Simeone legt hem voor en naar een doelkans. En bijna was daar nog een kans. Maar hij wordt goed verdedigd. Senesi probeerde daar de bal van dichtbij binnen te tikken. En er was nog net een Spanjaard die voor hem kwam. Het lijkt me dat dit een corner gaat worden bij die voorzet. Daar lopen 2 Spanjaarden mee met Senesi. En daar komt de hoekschop aan. 120 minuten zitten nu precies. We gaan 5 minuten nog door. En Messi staat bij de bal.
7: Ja, er is weer Rusi. Senesi is daar met Merino in de slag. Bij de laag op de grond. Vincic is erbij. Ja, natuurlijk probeerde de Argentijnen nu alles. Maar nu om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk voor de goal van Unai Simon te komen. Daar komt de hoekschop van Messi. Midden voor de goal. Unai Simon zit half mis. Kan die bal op doel komen? Nee, die kan het uiteindelijk niet. Bal gaat opnieuw naar de hoekvlag. Daar is Messi nog. Maak je geen zorgen, want die heeft geen meter gelopen. Die staat daar gewoon nog. Dus die hoekschop kan snel genomen worden. De eerste halve minuut van die extra speeltijd zit erop. Messi heeft de bal al klaar liggen. Neemt die hoekschop kort, opnieuw. Net zoals hij dat al eerder deed. Maar Vincic heeft gezegd, ho, ho, wacht even. Ze zijn weer aan het duwen en trekken daar. In het 5-meter gebied rondom Unai Simon. En dus moet die hoekschop weer opnieuw worden genomen. En het duwen en trekken blijft gewoon doorgaan. Argentijnen rondom, de keeper met al die Spanjaarden eromheen. Het blijft duwen en trekken. En die hoekschop van Messi, daar komt die laag voor de goal. Ingeschoten, overgeschoten, overgejaagd, werkelijk. En is dat Simeone? Daar lijkt het wel op. Je kan het niet zo heel goed zien, maar hij ligt in dezelfde houding als al die Argentijnen op de tribune. Hand op het hoofd en hij denkt, dit was de kans. Dat klopt, maar hij zat niet, sterker nog. Hij gaat heel hoog over de goal van Unai Simon. De kans voor Argentinië om toch nog iets te doen aan die 1-0 achterstand. Hij gooit zijn lichaam achterover en die bal vliegt werkelijk meters over de goal van Spanje. Die blij zijn dat ze dit moment hebben overleefd.
8: Ja, want er is ook zoveel onrust nu ineens bij Spanje bij die corners. En dat komt omdat Tagliafico en McAllister daar vooral oorlog maken daar vlak voor de doelman met al die verdedigers van Spanje bij hun, waardoor er toch wat onrust komt en daar komt dan deze kans uit voor Simeone. En nu Spanje in balbezit, niet lang, niet lang. Ze zijn de bal weer snel kwijt, want ze toch bij een 0-0 stand hadden ze alleen maar de bal. En nu heeft met een man minder Argentinië veelvuldig de bal in de slotfase, omdat ze moeten komen. En doordat Spanje af en toe ook eens achteruit loopt. Nu weer gaat er een Argentijn naar de grond en doet net alsof hij afschuwelijk geraakt is. Dat is Otamendi, de verdediger die mee naar voren liep. Die probeert er iets uit te halen waar de scheidsrechter niet intrapt. Ja, je moet toch een toneelervaring hebben als scheidsrechter om dit van echt van onrecht te kunnen onderscheiden. Messi, die de bal geeft, die nu voor McAllister is. McAllister terug naar de centrale verdediger. De bal gaat helemaal naar de linkerkant, waar Porro toch wat meer druk zou moeten geven. Dat gebeurt niet. Medina. En dan gaat er weer eentje neer. Is er nu een aanvallende overtreding van Paredes, zo te zien. Die dan weer wat gebaren maakt naar de scheidsrechter. Die beslist niet tevreden is. Overtreding gemaakt zonder dat er een bal in de buurt was. We kijken nogmaals naar de kans. De kans die, zo heb je het gevoel, het had moeten worden voor Argentinië. Maar het niet werd.
7: Ja, en dat ziet eruit als wanhoop. En ook Messi kijkt ernaar en die denkt, dit moet hem zijn. En het is hem absoluut niet. En terwijl we naar al die momenten kijken, willen wij weer graag naar het veld kijken. Want we zitten in die extra tijd. 3 minuten. En we hebben 5 te gaan. Alcaraz, toptennisser. Hij zit op de tribune.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: van tussen 6 en 7 in West komt thuis, is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West komt thuis. Alleen op Radio West.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: En ik ben ook uit de kast gekomen. Toen was ik 76 jaar. Ik heb het altijd verborgen gehouden. Dat bekijk het maar.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Is het goed te handelen met een man met pijn thuis?
3: Ja.
4: Ja.
3: Dan moeten we af en toe zeggen, neem een paracetamol. Oh ja, dat was ook de bedoeling.
4: Ja, precies.
3: Maar verder gaat het wel goed.
4: En dan om het half jaar een prik en dan gaat het goed.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dichterbij 89.3 FM.

0: Ga je mee de ruimte in?
1: 3, 2, 1. We hebben liftoff.
0: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Deze week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Hattemerbroek en Kampen uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging